De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. De Verenigde Staten sturen noodhulp naar Bolivia, waar al meer dan een maand protesten en wegblokkades het land lam leggen. Boeren, arbeiders en mijnwerkers blokkeren wegen en eisen het aftreden van president Rodrigo Paz. Door die blokkades kampen mensen met een tekort aan voedsel en medische hulp. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio belde gisteren met de Boliviaanse president en beloofde steun. De VS noemde de protesten een poging tot staatsgreep. En precies een week voor de start van het WK voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopte Mali met 2-0. Vannacht grotendeels droog met opklaringen tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Meer op 14nieuws.be.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00 en een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het parlement van de Franstalige gemeenschap wordt al urenlang gedebatteerd over de besparingen in het onderwijs. Gisteren was er hevig protest in de straten van Brussel tegen de onderwijshervorming. Het kwam tot botsingen met de politie, het waterkanon werd ingezet en de betogers trokken een spoor van vernieling door de stad. En ook in het parlement blijft het er geanimeerd aan toegaan. Het debat moest verschillende keren stilgelegd worden, bijvoorbeeld toen minister-president Elisabeth de Grise haar beleid verdedigde.
4: ...à faire face à la hausse des dépenses de santé et de pension.
5: 1200 euros, c'est non! 1200 euros, c'est non! 1200 euros, c'est non! 1200 euros, c'est non!
6: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
3: De raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijden. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin. Op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. En daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft dan weer in een open brief dat hij Poetin wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan Cuba. President Díaz-Canel en leden van de familie Castro worden persoonlijk geviseerd. Mogelijke Amerikaanse tegoeden worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken doen met de gesanctioneerden. Díaz-Canel veroordeelt de maatregelen en spreekt van een aanval op het Cubaanse volk. Sinds begin dit jaar verhoogt de regering Trump de druk op Cuba, dat door de sancties en een olieblokkade al maanden kampt met een zware economische crisis. Het weer, vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Ben je nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur met de beste muziek? Komt eraan, zometeen na het nieuws.

0: VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Washington heeft het personeel van het Kennedy Center, het belangrijkste cultureel centrum in de VS, orders gekregen om de naam van Donald Trump te schrappen uit de officiële communicatie. Trumps naam moet ook voor 12 juni weer van de gevel verwijderd worden. Vorig jaar liet Trump zijn naam aan het gebouw toevoegen, via een raad van bestuur die hij grotendeels samengesteld had. Maar een rechter besliste vorige week dat alleen het congres een naamswijziging kon doorvoeren. Het bestuur van het cultureel centrum heeft het personeel nu opgedragen om de naam van Trump uit digitale handtekeningen en van de gevel te halen. In Niger in Afrika zijn 49 mensen omgekomen van dorst na een pannen in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. Op het strand van Rokanje, in de buurt van Rotterdam, is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, beter bekend als het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BOPC, het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is het zesde land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
1: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen. Tonen ook waar we echt voor staan. Voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide. Maar wat dat echt betekent is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
0: De fusie is ook een logisch gevolg van de alsmaar nauwere samenwerking, zoals tijdens de Spelen van Parijs 2024 en de Winterspelen van dit jaar in Milaan-Cortina. Het weer. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag. Na de middag droger, bij maxima tot 19 graden. Morgen zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

we got

0: Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Vijf uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een flexijob is werk dat je doet als gepensioneerde of naast je gewone baan. Het gaat vooral om werk in de horeca, winkels en supermarkten. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen van een flexijob ligt op 1.900 euro, de helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Er moeten geen bijdragen worden betaald voor de sociale zekerheid op een flexijob. Na 15 uur debat in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn de hervormingen in het onderwijs zo pas goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder. Het debat in het parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen er luidruchtig kwamen protesteren.
4: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
3: Gisteren overdag was er ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen de besparingen. Het kwam tot rellen en er werden vernielingen aangericht. 10 mensen zijn opgepakt. Voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde hen op sociale media krapul. En hij blijft daarachter staan, zo bleek gisteravond in de afspraak.
5: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was hij puin. Er precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen? Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
3: In de commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact in Belgische wet gisteravond goedgekeurd. Dat gebeurde na 27 uur filibusteren door de Kamerleden van Vlaams Belang. Zij probeerden de tijd te rekken door zo lang mogelijk het woord te nemen. Een Kamerlid van de Franstalige Liberale MR maakte daar een eind aan door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen en de sluiting van de bespreking te vragen. De Vlaams Belangleden liepen daarna weg en de commissie keurde het wetsvoorstel. Stel goed. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En precies een week voor de start van het wereldkampioenschap voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag wel met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopt Mali met 2-0. Het weer, de dag begint met buien en hier en daar kan het onweren. Later meer opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Radio 2.
1: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
2: Zeg, schat.
3: Ja?
2: Waar is die staanlamp naartoe?
3: Ah, die is kapot gegaan.
2: Oei, en onze relax?
3: Ook kapot.
2: Ook kapot?
3: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
2: Ja.
3: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
2: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
3: Nee. 1 adres.
1: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
5: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
4: Altijd zeker.
6: Maak elk...
7: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
6: Momenten, Max.
8: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
6: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Catnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max. Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Zeg Chantal, wat is dat?
9: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
3: Amai, zeg.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
9: Maar kurk is altijd goed, hè?
3: Ah ja, hè?
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Maar waarempel, wat gebeurt er toch allemaal? Gisteren was nog donderdag en nu is dan een vrijdag. Je gelooft het toch niet, zeg. Goedemorgen.
11: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
10: Ja, we staan op, het is 6 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai.
12: Goedemorgen. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdrage voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, winkels en supermarkten. Vanaf juli wil de regering het systeem wel uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op €1.900 per jaar. De helft verdient dus minder, de andere helft meer. Na een debat van 15 uur in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid van MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie stemde tegen. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder tot €1.200. Het debat in het parlement moest wel verschillende keren worden stilgelegd omdat studenten er luidruchtig kwamen protesteren.
13: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
12: Gisteren was er ook al een hevige betoging van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Er waren daarbij ook rellen en er werd schade aangericht. 10 mensen zijn daar opgepakt en in Namen bij een ander protest ook nog 14 mensen. En het is precies 1 week voor de start van het wereldkampioenschap voetbal. En enkele van de favorieten hebben oefenwedstrijden gespeeld, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase heeft wel gewonnen. Iran klopte Mali met 2-0. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Canada en Mexico. De eerste wedstrijd van België is op 15 juni, dan spelen ze tegen Egypte. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
4: In Schilde en Ranst zullen geplande riolerings- en wegenwerken voorlopig niet kunnen doorgaan. Vlaams minister van Omgeving Broens wil niet dat daarvoor 140 eiken gekapt worden. En Antwerp Giants is met een mooie zege tegen Filous Oostende begonnen aan de titelfinale in het basketbal. Het werd 183. Straks om 6:30 reacties van hoopvolle supporters van de Giants. Eerst opklaringen en wolken, later buien en tot 19 graden vandaag.
10: Ja, goedemorgen. Het ziet er precies al een beetje beter uit. Buiten toch wel. Shema, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Peter.
10: Ja, er hangt goud rond je nek.
12: Ja, ja. Ik dacht vrijdag, het is het begin van het weekend. We kunnen beginnen nadenken over wat we gaan doen om te feesten en om te gaan eten. En om... Ik ga vanavond naar K3 zelfs.
10: Ja!
12: De K3, de OG's.
10: Goed is dat, hè?
12: Ja, ja, ja.
10: Ja, met de pruik en zo.
12: Ja, ja, zeker.
10: Pas laat, vind

0: het zijn de laatste waarschijnlijk. Is dat weekend het laatste?
1: Ja, ik denk zondag 7 juni is het allerlaatste.
0: Dan is het echt allemaal gedaan.
1: A3, de OG's. Heeft Gert Verhulst hier onlangs nog bevestigd?
0: Ja, ja, het was ook wel goed geweest natuurlijk. Hij heeft ook gezegd, ze gaan ook nooit meer samenkomen. Dit was het.
1: Ja, dat zegt hij dan wel. Maar goed, dat is, er is nooit, zeg nooit nooit, denk ik dan.
0: Ja, nee, je moet een beetje tijd maken voor de anderen ook wel. Die hebben ook nog een geweldige nieuwe hit uit.
1: Ja, ja, die wil ik ook wel zien.
0: Ik zal je meer zeggen, mijn zoon wil de oude niet horen.
1: Huh?
0: Ja, dus hij is geweldig zot van K3.
1: Ja?
0: Als ik dan, ja, zijn dat de nieuwe of zijn dat de oude? Ik zeg, dat zijn de oude. Ja, nee, wil ik niet horen.
1: Maar hoe hoort hij het verschil?
0: Ja,
1: gewoon allemaal drie meisjes.
0: Ik heb het hem ook al gezegd. Die zingen ook die andere liedjes. En als hij dan ooit te weten komt dat er ook nog eens een Klaasje geweest is ooit. En een Josje. En dat hij dan bij de oude zat, maar ook weer niet.
1: Oh, dan gaat zijn hart echt gebroken worden.
0: Helemaal vreemd. Maar kijk, het wordt een hele mooie vrijdag.
2: Goedemorgen. Ja, goedemorgen, telt voor twee.
0: Dat is hier, ja.
2: Hey, hey.

0: Jan van Samang, het is 6:10. Goedemorgen, zeg. Er is al iets dat daar zomaar ligt aan, joh.
1: Ja, we weten niet wat, maar het is in elk geval zo dat op de E17 naar Antwerpen een obstakel de afrit in het, van het parkeerterrein in Waasmünster zou versperren. Dus verschillende meldingen daar.
0: Ja, als je weet wat het is, deel het even in de app van Radio 2. Kunnen we meteen dat ook uitsluiten. Dankjewel en goedemorgen allemaal. Hey, hey, hey.
2: Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint.
0: Michel heeft het al door, het is de laatste dag van de werkweek. En Paul vindt dat Margot dringend eens naar Kaprijke zou moeten gaan. Margot van de regio, we nemen het mee, dankjewel. Francis is wakker, Emmanuel is wakker, Xavier Verschuur is wakker. Goedemorgen, het is vrijdag en Karin ook is wakker. Ja, topliedje van Stan, zegt Karin. Het is een blijvertje, zeker wel. Maar dit is ook een blijvertje, het is een vrijdag. Vanmorgen, de vrijdag, hoeveelste zijn vandaag? Ah, de vijfde alweer. 5 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2. Dat Shema zit al lachen omdat ze naar Katrijn. Oh, je bent blij.
3: Ik was aan het lachen om iets anders. Ik dacht dat je zei dat iemand in de app had gestuurd dat Margot dringend naar de kapper moet.
0: Kaprijken.
3: Ja, ik had dat verkeerd gehoord.
0: Ja. Nee, de kapper. Nee, die is altijd verzorgd.
3: Die is altijd prachtig.
0: Ja. Amai.
3: Mooi haar. Ja.
0: Garme zijn. Regen, daar gaan we het waarschijnlijk gewoon mee doen. Een beetje donker weer, maar welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk wordt, komt vandaag uit ons muziekland.
3: Ja, ja. De zangeres Pommelien Thijs van bij ons heeft de Amerikaanse krant de New York Times gehaald. Dat is daar zo een van de kwaliteitskranten. Mm. En je ziet er nu ook een foto van op VRT Canvas en in de app. En de krant zegt, ja, ze is echt een multitalent. Ze schrijft poëtische teksten in haar nummers. Maar ze zijn tegelijkertijd wel verbaasd, want die kan in België 5 keer de AFAS-doom uitverkopen, terwijl ze in het andere deel van het land Pommelien helemaal niet kennen. Dus in Franstalig België. Mm-hmm. En ze noemen haar dus een popster in de helft van haar land.
0: Ja.
3: En Pommelien zelf had ook gereageerd met It is what it is. Ze zegt, ja, ik ga mijn liedjes niet in het Engels beginnen te zingen om dan meer mensen te overtuigen van mijn kwaliteiten.
0: Tuurlijk, ja.
3: Ze staat deze zomer wel op Ronquière Festival in Henegouwen. En ze laat ook weten dat ze via Duolingo, dat is een app om talen te leren, haar Frans een beetje aan het oefenen is, omdat ze bang is dat ze mensen per ongeluk toch nog zou beledigen of zo in het
0: Frans. Die heeft toch Frans gehad op school?
3: Ja, je moet dat toch altijd bijschaven, want als je dat niet gebruikt in je job later, dan vergeet je dat.
0: Waarschijnlijk wel. Maar het is dus vergelijkend ook met die Rosalia, die enorme wereldster die altijd in het Spaans zingt.
3: Ja.
0: En die ook gewoon bij ons dan groot is.
3: Ja, dus
0: inderdaad. Zou ze maar kunnen dat Pommelien Thijs ooit in Amerika groot is in het Nederland.
3: Wauw.
0: Ja, zou ze maar kunnen. Kan ze Atlas gaan zingen in New York. Ja, good morning.
3: Nederlands is natuurlijk echt een wereldtaal.
4: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: nooit andersom.
1: Ben je toch lekker bezig als je in de New York Times staat?
2: Dat is echt wel... alleen de grote kunnen dat.
1: Goed gedaan, zegt Pommelien Thijs. We hebben vanmorgen ook een voetbalheld. Iemand die gespeeld heeft voor de Rode Duivels op 4 wereldkampioenschappen. Frankie van der Elst, toch straf, hè? 12 jaar tijd. Ja, maar ja.
2: Dus kan nog iemand dat zeggen?
1: Ja, vast wel. Ja, die vriend van de sterren. Ja. Backstage Bavo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Zijn er dan ook die er 4 gedaan hebben?
3: Zeker, ja. Ik denk dat het inmiddels Kevin de Bruyne zijn vierde of vijfde toernooi is.
1: Zoiets, ja.
3: Vertongen, Company, al die oude rotten.
1: Dat oude rotten, mooi.
2: Zijn zo'n dertigers.
1: Ja, waar gaan we eindigen? Dat is de vraag natuurlijk, want het spel begint volgende week donderdag. En morgen ook een beetje voetbal. Backstage Bavo, wat wordt morgen gespeeld?
3: Ja, klopt. Morgen om 3 uur in het Koning Boudewijn Stadion is er nog een oefenwedstrijd. België tegen Tunesië. Omdat die een beetje dezelfde speelstijl hebben als Egypte, die in onze groepsfase zitten natuurlijk.
1: Is dat? Waarom spelen die dan?
3: Ja, dat moet zoiets zijn. Hè. Hetzelfde balbezit of... ik heb ze nog nooit bezig gezien.
1: Nee, duidelijk. Zeg maar, en hoeveel wordt het?
3: Ik gok mooie 2-0.
1: 2-0. Hebben stress? Ik heb nooit stress. Bewijs ik over 7 minuten.
4: Ik zoek een presentator.
5: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
4: Geef mij maar de Van Gucht.
6: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
7: Radio 2 Weekwatchers.
5: Morgen ben ik er weer. Dan keer ik terug naar mijn voormalige thuisbasis. Jawel, naar Merchtem. De verloren zoon is opnieuw thuis met Jan-Jaap van der Wal als Weekwatcher. En er is live muziek van Laura Tesoro.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
6: Live van op Farm Fun in Merchtem.
7: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
10: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
11: Goh, maar wat? Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
13: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
15: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
16: Immoscoopman!
15: Ja. Immoscoopman!
17: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
14: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
17: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
14: Ja?
17: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
16: Immoscoop, mam!
20: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
21: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
20: Echt? Oh, merci.
19: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
22: Bepat.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
23: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Oh, amai, die ceviche was lekker.
15: Ja, hè.
24: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
15: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt
14: niet. Schat, blijf kalm.
15: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En dan heb je gesprek bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
14: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
15: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
19: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
25: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
15: Amai.
25: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
15: Handig.
26: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
25: Ja, handig inderdaad.
19: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
27: Volkswagen.
7: Jouw goeiemorgen telt voor twee.
28: Goeiemorgen, morgen.
6: Peter van der Veire.

0: Als je ooit de kans krijgt en je kan haar live zien doen, een van de beste zangeres ter wereld. Anouk, Nobody's Wife, 24 over 6. Goedemorgen.
1: Platenpoets.
0: Ja, dat is de vrijdag. En we poetsen ook elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. En wel, ik heb echt een hele goede vrijdagochtend platenpoetsplaat mee. Van een Franse producer. Een Franse producer, dan denk je toch al snel...
2: Kaas. Brood.
0: Kaasbrood. Kaasbrood.
2: Goed. Ook lekker, hè?
0: Oh, kaasbrood. En dat in de oven. Met een beetje een gruyère erover.
2: Oh, la la la la.
0: Nee. Het is zo'n song die over 2 jaar wordt die 20 jaar. En let op. Als je zelf jong was in die jaren, tel eens 20 jaar terug. Dan zit je in 2006.
2: Zes.
0: 2 jaar erbij is 2008. Ja, als je jong was in die jaren en je hoort die dan denken van ja, dat is nog niet zo lang geleden. Maar dat is 20 jaar geleden. Dan voel je een dubbel gevoel. Op een slag ga je een pak ouder voelen,
2: ja,
0: maar ook een pak jonger. Want hoe goed is dit, zeg.
2: Zeer benieuwd.
0: Ja.
2: Oh, dat was echt de hit om uit te gaan toen. Dansen. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress.
0: And no stress. I

0: Het is 1 over half 7. Goedemorgen.
1: Elke dag telt voor 2.
0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Schema op Radio 2.
2: Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. De meeste mensen doen dat in de horeca, winkels en supermarkten. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. En op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een vliegtuig van Boeing door het voorwiel gezakt. De neus kwam met een klap op de grond terecht. Er waren geen passagiers aan boord, maar er zijn wel enkele mensen van de bemanning en het grondpersoneel gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe het is kunnen gebeuren.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Segers. Er is een tweede verdachte opgepakt in het onderzoek naar de roofmoord op een man van 30 op het Kiel in Antwerpen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt de arrestatie van die man van 36. Begin mei stierf het slachtoffer bij een steekpartij. Politie en parket openden toen een onderzoek naar roofmoord en ook naar diefstal met geweld. De verdachte wordt vandaag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Schilde en Ranst kunnen geplande riolerings- en wegenwerken voorlopig niet doorgaan omdat Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert om een vergunning te geven. Voor die werken zouden er zo'n 140 eiken gekapt moeten worden. En dat wil Broens vermijden. Hij vindt dat Schilde en Ranst te weinig hebben gezocht naar andere mogelijkheden.
5: Ik denk dat we alternatieven moeten onderzoeken om en de bomen te behouden en de riolering te vernieuwen in combinatie met het fietspad. Dat is voor mij nu de opdracht terug naar de tekentafel om alle mogelijke alternatieven te bekijken. Ik heb stellig de indruk dat niet het onderste uit de kan is gehaald, wat in dit project toch echt wel belangrijk is om die zeer waardevolle bomen daar ook te kunnen behouden.
4: De gemeenten moeten nu met een nieuw plan komen. Kunstencentrum Mazereel in Kasterlee heeft een gloednieuw paviljoen. Het is een cirkelvormig en duurzaam gebouw dat de 10 individuele kunstenaarswoningen uit de jaren 70 vervangt. Het paviljoen lokt kunstenaars van over heel de wereld, zegt directeur Stijn Maas.
6: We hebben elk jaar ongeveer een 40-50 internationale kunstenaars, zowel uit België als Europa, Frankrijk, heel de wereld, komen langs en zij verblijven bij ons een zestal weken. Vanaf 29 juni dan komt de eerste groep. We hebben telkens een groep van 9 kunstenaars die langskomen, die bij ons verblijven. En vanaf dan is het weer volle bak.
4: En dit weekend al kan je het paviljoen in Kasterlee bezoeken. Antwerp Giants is met een ruime zege tegen Filou Oostende begonnen aan de titelfinale in het basketbal. De Giants wonnen in de Lotto Arena de eerste match met 183 tegen de uitredende kampioen. Een stevige overwinning dus, voelden ook deze supporters.
7: Fantastisch. Oostende afgemaakt. Giants waren kampioen natuurlijk. Oostende, dit jaar, bye-bye.
8: Bangelijk, hè, de Giants.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Code Yellow!
11: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.
6: De afrit van het parkeerterrein in Waasmunster nog steeds versperd zijn door een obstakel.
7: Dat is gewoon.
6: Ja.
7: Ik was geschrokken dat je.
6: Het is
7: jou,
6: vrijdag, hè?
7: Ja. Ja. Ja. Glimlach, alsjeblieft. Glimlach.
6: Een glimlach, oké. Okay.
7: Ja, schema ook even glimlach. Even. Fotootje pakken zien. Ah, ja. Meteen de rest, hè? Ja, ja.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
9: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
13: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
14: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
15: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
16: Radio 2.
17: Goedemorgen.

0: Girls on Film van Duran Duran. Het is 24/7.
1: Schema.
0: Schema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alle nieuws bijgehouden en Margot van de Regio, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, daar sta je al lekker buiten. Het lijkt alsof jij de zon hebt meegebracht.
3: Ja, ze wil er doorkomen, maar ze mag niet. Dat gevoel heb ik.
0: Komt nog wel goed, sowieso. Ja, wat is er allemaal gebeurd, zeg? Wel, onder andere dit verhaal moet je even meepakken. Moeten we niet dringend gigantische boetes beginnen te geven aan sluikstorters? Want in Stade, West-Vlaanderen, pak af.
2: Ja, daar heeft iemand verschillende auto-onderdelen gedumpt op een privédomein. Auto's, stoelen, een voor- en achterbumper en ook nog verschillende carrosserieonderdelen. Mm-hmm. En vlak naast die sluikstort staat een bordje van Mooimakers met de tekst: ik houd het hier proper, jij toch ook?
0: Amai, dat is echt, je moet dat beeld zien. Gewoon knal ernaast, dat is toch lachen met de mensen.
2: Ja, en hoe kom je daar ook op? Waar komen die en waarom denk je dat je dat kan doen? Langs de kant van de weg, ongelooflijk.
0: Ja, een soort vreemd ding zo. Ja, sluikstorten blijft een probleem, hè. Dat het ook bij ons, ergens in de buurt, is zo een beetje afgelegen straat met een bocht. En in die bocht ligt er allemaal brol. En af en toe komen ze dat weghalen, maar toch blijven mensen dat brol stampen.
2: Ik vind het heel heftig.
0: Heel bijzonder. En dan dit verhaal staat op de voorpagina van de krant. Spijbelen kost geld, let op.
2: De ouders van zo'n 9000 leerlingen verloren vorig jaar hun schooltoeslag. Dat krijg je van de Vlaamse overheid. Gezinnen met een laag inkomen en kinderen die naar school gaan, krijgen dat. En die schooltoeslag werd teruggeëist als kinderen minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig waren op school. Dat gebeurt dan wel vooral in het middelbaar, minder in kleuter- en lagere school. En dat komt omdat die kinderen meer spijbelen. En het gaat niet altijd om leerlingen die spijbelen om op café te gaan of te gaan shoppen of gewoon buiten te hangen. Soms gaat het over leerlingen die echt moeten werken als extra financiële steun voor thuis, omdat het gewoon te moeilijk is om rond te komen. Of ook over kinderen die zorgen voor een gezinslid dat bijvoorbeeld ziek is. En experten zegt van ja, die maatregel werkt niet om dan dat probleem specifiek op te lossen, want dan gaan die nog meer in de armoede geraken. En het is ook natuurlijk alleen maar leerlingen die het al moeilijk hebben thuis.
0: Ja, de kern van het probleem wordt dan niet aangepakt. Ja. Meer dan 30 halve dagen ongewettigd. Dat is wel veel. Heb jij ook gespijbeld?
2: Niet in het middelbaar. De hogeschool wel. Hè.
0: Ja, ja, maar dat is iets anders natuurlijk. Ja. Maar zo over de middag even naar buiten?
2: Ik heb dat één keer per ongeluk gedaan.
0: Per ongeluk, wat is dit nu? Kun je per ongeluk naar buiten?
2: Ja, we hadden een discussie in de klas en ik was heel boos. En dan ben ik naar huis gegaan. Ik woon niet zo ver van de school. Hè. Ja. En ik kwam thuis. Het was ook wel echt 12 uur 's middags. Maar in die tijd, de hogere jaren hadden pas om 1 uur 's middags middagpauze. En ik was dat vergeten. Dus ik zat thuis en ik dacht, oei, ik moet terug. Ik ben helemaal teruggelopen en niemand heeft het gemerkt.
0: Ah, heb je geen straf gekregen? Of
2: Nee. Yo, ik was ook echt een braaf kind. Hè. Niemand had last van mij.
0: Maar goh, je hebt ook nooit gespijbeld, hè?
3: Nee, tuurlijk niet.
0: Het is onwaar.
2: Peter wel, hè.
0: Ja, maar niet zo heel veel.
2: Niet zo heel veel, zegt hij dan.
0: Kom maar, sta maar op. Ja, get up. Nee, zo ben ik niet. Goedemorgen.

0: nooit gespijbeld. Ja, dat zal wel. Margot van de regio. Lala. Maar vooral, jouw plan van morgen is ook wel heel goed. Je hebt afgesproken met Jan. En Jan heeft een plan waar alle luisteraars van Radio 2 op een manier mee te maken hebben. Leg eens uit.
1: Ja, dat is waar. Jan die is bezig aan een superzotte uitdaging. Namelijk in 4 dagen tijd alle 285 Vlaamse gemeenten bezoeken. En dat doet hij omdat hij een videoclip aan het opnemen is voor zijn zelfgemaakt nummer. Een nummer dat uiteraard gaat over alle Vlaamse gemeenten in Vlaanderen. Dat komt volgende week uit. Maar we mogen vanochtend in primeur al een stukje laten horen van zijn gemeente-rap. Luister even mee.
2: Er is Koekelaren, Oudenaarden, Roeselaren, Rotselaren, Berelaren, Berelaren, Vosselaren, Vorselaren, Menen, Meesen, Meissen, Malle, Merel, Deken, Mellemol, in Waregemmen, Wevelgemmen, Weinigemmen, Wommelgemmen.
0: Wauw. Ja. Wow,
1: het is een uniek genre.
0: Wow, wat
1: het
0: is klaar. Wat is dit, man?
1: Maar dus, hij wil bij die videoclip telkens aan het, ja, zo het bord van de gemeente gaan staan. Maar dat wil hij dus in 4 dagen doen. En hij is op dit moment gaat hij beginnen aan dag 3. En ik ga met hem afspreken aan het bord van Kampenhout om te zien, ja, hoe gaat dat? Wat is de logistieke voorbereiding? En ja, vooral, waarom? Waarom?
0: Maar ja, maar dat is nog een keer van de regio, zeg. Goed is
1: dat. Is nog
0: dat...
1: een keer van de regio.
0: Amai,
1: ja.
0: En die Jan, je kan die kennen. Hoe dat allemaal zit, hoor je over een uurtje allemaal. Maar ik wil dat nog een keer horen. Hoe was dat, man? Je moet dat dus... Ja, maar je moet eens proberen meedoen. Het lukt dus niet, hè?
2: Er is Koekelaren, Oudenaarden, Roeselaren, Rotselaren, Berelaren, Berelaren, Vosselaren, Vorselaren, Menen, Meesen, Meissen, Malle, Merel, Deken, Mellemol, in Waregemmen, Wevelgemmen, Weinigemmen, Wommelgemmen.
0: Oh, goed zeg. Zalig. Over een uurtje alle details en je weet het.

0: Als je hoort dat de nieuwsvrouw wel aan het meezingen is. Dan weet je dat het een goed liedje is. Oh ja. Ja, hou je smartphone maar klaar, hè, want je kan meedoen met Punto Punto. Over een half uurtje ongeveer. Het is de laatste van de week en je weet het.
1: Punto Punto. Punto Punto.
0: Ja, het is nergens te verkrijgen. Exclusieve Goeiemorgen, Morgen, Morgen Mok.
2: Geloof zo'n mok.
0: Ja, maar ja, jij bent van de familie.
2: Ja!
0: Ja, dan kan het niet.
2: Doei.
0: Ja, oké, okay, sorry daarvoor.
2: Ik hou van jou.
0: Dat is goed, ja. Gewoon even Punto Punto appen naar de app van Radio 2 met jouw telefoonnummer. Kan je wel meedoen natuurlijk. Je moet daar niet mee lachen, jongens. Dat is normaal. Dit is ook nog altijd zo goed, hè.

0: Ja, en als jij wil zien, dinsdag 29 september komt ze naar Brussel. Voor de fans, wist je dat je?
1: Hij gaat sowieso dan, hè?
0: Nee, ik heb die nog nooit echt...
1: Nog nooit? Jij bent de grootste fan van Loreen ter wereld.
0: Een paar keer ontmoet en zo, maar... Nee, ja?
1: Die miste kans, denk ik.
0: Nee?
2: Nee?
0: Ja, dat is goed, jongen. Bon, punto punto. Jouw telefoonnummer heb je nodig. Medi-market.
3: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
11: Camber. More space for your place.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zeg, worden we nu eindelijk gewoon eens wereldkampioen? We hebben een ex-rode duivel met een glazen bol. Frankie van der Elst, straks in Goedemorgen Morgen.
13: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: 7 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Shema Saisai.
1: Goedemorgen. Een vrouw is veroordeeld voor de moord op haar baby. En meer mensen hebben een flexijob. In Brugge heeft een assisejury een vrouw van 26 schuldig bevonden aan de moord op haar pasgeboren dochtertje. Het meisje stierf 3 jaar geleden vlak na de bevalling. De moeder had haar zwangerschap verborgen gehouden en beweerde achteraf dat haar dochtertje doodgeboren was. Maar de wetsdokters ontdekten dat het kindje wel geleefd had. Vandaag krijgt de moeder de straf te horen, maar daarover heeft ze geen verwachtingen, zegt haar advocaat Chris Vinken.
14: Ik denk dat ze zich gewoon niks durft voor te stellen. Natuurlijk, iedereen hoopt wel van ooit terug een toekomst te hebben. Dus ik zal er alvast voor gaan om een zo mild mogelijk straf te bekomen. Omdat ik vind, met haar persoonlijkheid en iedereen die dat hier ook komen zeggen is, samen met de psychiaters, dat we toch naar een milde straf moeten kunnen gaan.
1: De moeder riskeert 30 jaar cel. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, winkels en supermarkten. Maar vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Na een debat van 15 uur in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid van MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie stemde tegen. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder tot 1.200 euro. Het debat in het parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat studenten er luidruchtig kwamen protesteren.
15: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
1: Gisteren was er ook al een hevige betoging van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Er waren daarbij ook rellen en er werd schade aangericht. 10 mensen zijn opgepakt en in Namen zijn bij een ander protest ook nog 14 mensen gearresteerd. De koepel voor hulporganisaties 11-11-11 klaagt aan dat de ebola-crisis in Congo erger is dan vorige uitbraken, omdat er veel minder ontwikkelingssteun is. Niet alleen de Verenigde Staten geven veel minder geld aan projecten in landen met veel armoede. Ook in ons land is dat een probleem, zegt Kenny van Minsel van 11111.
2: In de praktijk betekent dat tekorten van mondmaskers, ontsmettingsgel, beschermende kledij. En zo lopen hulpverleners echt enorme risico's op. Zo hebben wij weet van één ziekenhuis waar maar liefst 5 hulpverleners in de provincie Ituri zijn gestorven. En dat is echt absoluut ontoelaatbaar. Dat zijn de concrete gevolgen van de wereldwijde aanval op ontwikkelingssamenwerking.
1: Ook vluchtelingenorganisaties klagen aan dat er te weinig steun gaat naar crisissen zoals in Soedan, Congo en Colombia. Rijke landen hebben wel geld genoeg, maar investeren dat liever in defensie en ruimtevaart, zeggen ze. Het is precies 1 week voor de start van het WK voetbal en enkele van de favorieten hebben oefenwedstrijden gespeeld, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase heeft wel gewonnen. Iran klopte Mali met 2-0. Het WK vindt plaats in de VS, Canada en Mexico en de eerste wedstrijd van België is op 15 juni tegen Egypte. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: In Schilde en Rand mogen 140 eiken niet gekapt worden voor riolerings- en wegenwerken. Minister van Omgeving Broens vindt dat de gemeente moet zoeken naar alternatieven. En in de Antwerpse Boerentoren heeft de modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Hij koos bewust voor zijn thuisstad in plaats van Parijs. Eerst opklaringen en wolken, later buien en tot 19 graden vandaag. Meer verhalen uit de hele provincie Antwerpen om 19:30 en in de app van VRT Nieuws.
0: Hopla, daar gaan we aan, joh. Of niet,
17: ja? Jawel, we zijn er. Jawel, joh. Okay. Nee, ik verstond je even niet, ik had hier een technisch probleem.
0: Nee, sorry. Nee, geen probleem.
17: Ja, eerst even die naar Antwerpen, daar gaan. Daar is de afrit van het parkeerterrein in Waasmunster nog steeds versperd, zegt de politie. Verder op de E314 van Lummen naar Leuven. Opletten, daar zouden voorbij Rotselaar voorwerpen op de weg liggen, op de linkerrijstrook. Voor de rest een rustige vrijdagochtend momenteel, met enkel wat vertragen op de Antwerpse ring richting Nederland. Zo'n 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. De binnenring rond Brussel ook van Strombeek tot Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
0: En het ging het over sluikstorten langs de weg. Er is zelfs een plek waar heel duidelijk staat van hier mag je niet sluikstorten. Hebben ze bumpers en autoafval gegooid. En dan was er Dimitri de Dijker uit Beveren die weet van ja, langs de E17 op de parkings daar is nog veel erger. Goedemorgen Dimitri.
18: Goedemorgen Peter.
0: Het gaat over de parking in de E17 in Waasmunster. Ja, je bent zelf afvalophaler. Hoe erg is het daar op die parking?
18: Ja, dat is daar dagelijkse kostnaren. Het is echt niet te doen. Zelfs voor je neus komen ze zelf afval dumpen.
0: Ja, dus echt gewoon mensen die in zakken daar komen zetten?
18: Ja, dat klopt.
0: Wat zeg je dan als je dat ziet?
18: Ja, we kunnen er niks op zeggen, dus ja. Ja,
0: gewoon even misschien lichtjes tegen tikken met je bumper. Nee, heb ik niet gezegd. Heb ik niet voorgesteld, Dimitri. Nee. Fijne ochtend.
19: Goedemorgen, je dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter van der Verre ben je altijd goed gezind. Hey, hey, hey.
0: Ja, er is toch een klein raadsel. Hoe kan het dat zuur dezenbrood uit Kalmthout ons WK misschien zal maken?
1: Oeh.
0: Hoe verhaal zo meteen? Goedemorgen.

0: Can't Get You Out of My Head. Dat was groot, zeg. Kylie Minogue, 9 over 7.
1: Je vrijdag begint.
0: 5 juni vandaag, weekend en ook de dag dat je hoort op Radio 2 dat er meer mensen flexijobben en dat Cathy Broos in de app van Radio 2 het Blankenmergen laat weten. Mocht het lukken, even onze jongens succes wensen met de examens. Ja, zitten we daar ook.
2: Ja.
0: Bijzonder succes voor Lars. Die wint om 8:30. Go, go, go, Lars. We duimen.
2: Veel succes, hè.
0: Ja, ja, jongen. Ja, je had het wel zelf moeten doen, hè, Lars. Kom aan, hè. Je kan het.
2: Ja, maar je hebt ook veel ouders die zelfs speciaal verlof nemen om hun kinderen bij te staan tijdens de examens. Om hen te voorzien van snacks en
0: stuur. Wel mooi.
2: En, ja, ja, ja, zeker.
0: Ga je dat doen?
2: Nee, die van mij moeten gewoon... Zeg, ik ga mijn verlof daar niet aan geven.
0: Ja, goed hoor. Dat weer wordt ook niet veel beter. Regen, maar ik zie toch hier en daar wat opklaringen. Straks even vragen aan de weermens. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Ja, maar straks Frankie van der Elst, die 4 WK's gedaan heeft voor ons land.
2: Wauw.
0: De Rode Duivels. Ja, maar wacht. Dat spel begint dus volgende week donderdag. En misschien worden we wel wereldkampioen door zuur dezenbrood uit Kalmthout.
2: Ja, want de Rode Duivels eten in hun volle WK-voorbereiding een speciaal brood. Dat is het dezenbrood van bakker Van Tilo uit Kalmthout in de provincie Antwerpen.
0: Dat is wel heel specifiek. Goedemorgen, zaakvoerder Erik Van Tilo. Erik, goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
0: Ja, maar wacht, zo komen de Rode Duivels bij jou terecht, Erik.
3: Al enige tijd werk ik samen met Bartel de Wulf. En Bartel de Wulf is de chef van de Rode Duivels.
0: Oké. En ja, jij brengt het brood of komt hij het gewoon halen bij jou?
3: Ja, meestal komt hij het halen, maar bij uitzondering breng ik het ook wel eens tot hem.
0: Heel bijzonder brood, heeft ook een link met Egypte, leg eens uit.
3: Ja, 5000 jaar geleden dan maakten de Egyptenaren ook al dezenbrood. Mm-hmm. Dan was dat meer een zuur dezenbrood. Waarom? Toen hadden we nog geen koeling of verwarmingstoestellen.
0: Ja.
3: Maar nu, vandaag de dag, maken we nog altijd datzelfde dezen. Dat is een moederdeeg dat we elke dag gaan aanmaken.
0: Ja.
3: En we gaan dat verwarmen naar 32 graden. En op 32 graden ontwikkel je melkzuurbacteriën.
0: Okay.
3: En dat geeft meer een zoete smaak dan een zure smaak. Dus ons brood smaakt niet meer zuur.
0: Ja, zeg, wat ik wel heb, zo, als ik zuur deze brood eet, dat slaat geweldig op mijn darmen.
3: Is waar?
0: Oh, man, niet normaal. Ja, ik moet dat echt niet gaan doen.
3: Ah,
0: zijn er ook geen voetballers die, dan, die daar last van hebben?
3: Nee, ik denk het niet. Deze brood is eigenlijk veel gezonder dan bijvoorbeeld een gewoon huishoudbrood. Waarom?
0: Ja.
3: Dat brood is heel lang onderweg. De gluten zijn al bijna allemaal afgebroken. Dus we spreken niet over een glutenvrij, maar over een glutenarm brood.
0: Ik zie het.
3: Dus eigenlijk zou het, eigenlijk zou het allemaal beter moeten zijn voor uw lichaam.
0: Dat is nu raar. Ik heb waarschijnlijk verkeerd brood gegeten. Dan
3: ja, waarschijnlijk wel.
2: Of jij bent overgevoelig.
3: Toch is het bij ons komen.
0: Ah, ik ben maar supergevoelig, Shema. Jongens,
2: snap
0: toch. Oh,
2: wat moeilijk leven heb je.
0: Schaal van 100 ben ik 1000, hoor. Ja. Zeg maar, bakker Erik daar in Kalmthout. Gaat dat brood dan ook mee naar Amerika? Hoe zit dat? Want ja, die zitten daar dan.
2: Ja.
3: Ah, wel, dat weet ik niet. Ik hoop van wel. En als ze dan zouden winnen, zou het helemaal een positief verhaal zijn.
0: Ja, wat denken? Waar raken we, Erik?
3: Finale, denk ik.
0: Kijk, eindelijk iemand die dat zegt. Ja, maar ja. Al die analisten ook, hoor, finale. Tweede ronde, we gaan eruit. Nee, we gaan naar de finale. Dankjewel, Erik, en veel succes daar. Bakker Van Tilo uit Kalmthout.
3: Dank u.
1: Radio 2.
0: Hier zie je. Bakker Goris uit Braschaat.
2: Haha.
0: Hopla. Ook een kandidaat zomerhit.

0: 15 juni, dat is een maandag. Dan moet je echt wel even de oren open doen.
1: Oeh, waarom?
0: Ja, ik heb belangrijk nieuws dan. Heeft niet te maken met Sam Goris, wel met iets anders. Ere Galalei.
1: Galalei. Oh. Dat is een naamsverandering, mensen. Het wordt de Ere Galalei.
0: Het is het einde van het seizoen, zeg, jongens. Maar goed, ja. Maar ik ja, Ere Galalei, dat is na de zomer. Maar eerst moeten we nog die zomerhit kiezen.
1: Natuurlijk.
0: Ah, maar ja, maar het wordt echt drummen, hè. Letterlijk.
1: Ja, gisteren Aaron Bromaert en Zoe Levi.
0: Je zei Bromaert.
1: Dat is niet waar. Echt? Ah, verdorie toch.
0: Backstage Babel, wat zei ze?
2: Bromaert.
1: Ja. Dat is geen brompot. Maar dus, we hebben dat, het optreden, hun live optreden hier op onze Instagram gezet. Alleen maar reacties over dit wordt de zomerhit van 2026.
0: Het is een goeie knor. En Pommelien doet niet mee, dus alle kansen liggen over Gert en James, K3. Nog over K3, goed nieuws voor de fans, want volgende week woensdag komen die met een nieuwe zomerhit naar Goedemorgen Morgen, de zomer van Oya Lele. En dan doen we nu even gewoon... Kun jij dat?
1: Wat? Ben je Donald Duck?
0: Backstage Babel kan hem nog beter.
1: Wat is dat?
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Nog zeg het niet.
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
7: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
11: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
12: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan min 40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Ritchie, citroen met framboos.
14: Ritchie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend. Ritchie.
16: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
17: Honda, the power of dreams.
18: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
19: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Ja, we winnen vandaag de nergens te verkrijgen exclusieve Goedemorgen Morgen Mok. Misschien is dat wel Nele van Dommelen uit Deerlijk. Weten wij uiteraard zijn. Nele, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Dag Peter, Shema, dag iedereen.
0: Uit de

0: Radio 2 in Antwerpen.
1: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Segers. In Schilde en Ranst mogen 140 eiken niet gekapt worden voor riolerings- en wegenwerken. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert een vergunning te geven voor die werken, omdat hij wil vermijden dat de bomen verdwijnen. Hij vindt dat Schilde en Ranst te weinig hebben gezocht naar andere mogelijkheden.
3: De bestaande technieken die hebben een zware impact. Het gaat vaak om het ontgraven van grote partijen bodem die uiteraard vervoerd moeten worden, elders gereinigd worden of gestort worden, proper grond die aangevoerd moet worden. Dat heeft uiteraard...
2: En dat was niet de juiste reactie, excuus. De voormalige stelplaats van de lijn in de Antwerpse wijk Zurenborg wordt tijdelijk omgevormd tot een evenementenlocatie, parking en werfdepot. Er komt ook een tijdelijke kleuter- en lagere school op de site en een parking tijdens de werken in de buurt. De stelplaats aan de Draakplaats staat al bijna 2 jaar leeg na de verhuis van de bussen naar Mortsel. De invulling van de leegstaande stelplaats is tijdelijk tot de werken starten voor de nieuwe wijk Nieuw-Zurenborg. En nog in Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst doet hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad en dan ook nog wel op een opmerkelijke locatie in de Boerentoren. Alles klopte, zegt hij.
4: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt en gewoond in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hierop natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
2: Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de Antwerpse 6. En Antwerp Giants is met een ruime zege tegen Filou Oostende begonnen aan de titelfinale in het basketbal. De Giants wonnen in de Lotto Arena de eerste match met 183 tegen de uittredende kampioen. Een stevige overwinning dus, en dat voelden ook deze supporters.
5: Fantastisch. Oostende afgemaakt. Giants waren kampioen natuurlijk. Oostende, dit jaar, bye bye.
6: Bangelijk, hè, de Giants. En we blijven presteren, druk hoog houden en gewonnen. 100 punten.
7: Ik heb bij het begin van het seizoen voorspeld om een schoon zo, want die speelde hier, dat de Sessioris groepen, dat ze een treble gingen winnen en ik geloof erop start in.
8: Derde en vierde kwart, Giants die Oostende verpulverde.
9: Op Oostende is het altijd moeilijk, maar ik denk dat ze daar wel, als ze zoals vandaag spelen, kans groot is dat ze kunnen winnen. Dan is nog eentje thuis winnen, dan is de beker binnen. Hè.
2: Zaterdag spelen de Giants de tweede wedstrijd van de titelfinale in Oostende. De ploeg die 3 keer wint, die is Belgisch kampioen. Eerst droog, later buien en tot 19 graden vandaag. Mede verhalen uit de hele provincie Antwerpen, ook in de app van VRT Nieuws.
1: De problemen op de weg op een vrijdag vallen meestal goed mee. Hoe is het intussen?
10: Ja, dat is zeker zo, vanochtend ook zo. Naar Antwerpen 10 minuten aanschuiven vanaf Zwijndrecht op de E17. Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Naar Brussel ook daar slechts 10 minuten geduld oefenen op de E19. Vanaf Vilvoorde en op de E429 bij Halle. Binnenring rond Brussel van Strombeek tot Vilvoorde en op andere plaatsen zijn de vertragingen nog kleiner.
1: Oh, heerlijk toch wel. Goedemorgen, Backstage Bavo.
11: Goedemorgen.
1: Jij bent altijd onderweg naar de horizon van het leven natuurlijk. Mm-hmm. Maar vooral, zometeen, Frankie van der Elst, is die er klaar voor?
11: Die is in huis, Peter. En ik heb nog een grote primeur. Want ik heb op dezelfde lagere school gezeten als Frankie van der Elst. Alsjeblieft.
1: Je hebt op dezelfde lagere school gezeten als Frankie van der Elst? Wat?
11: Ja, Frankie van der Elst is afkomstig uit Onze Lieve Vrouw Lombeek en ik uit Lennik. En hij heeft in Lennik op school gezeten.
1: Allee.
11: Dus voor elke pajotter die luistert, wij zijn de beste.
1: En hij heeft zijn talent echt kunnen gebruiken.
11: Ja, ik heb de voetbalkennis meegenomen en hij heeft dat in zijn voeten gestopt.
1: Die moet ik even laten bekomen. Heel mooi, straks Frankie van der Elst en hopelijk kan hij inderdaad ook zeggen wie er dan wereldkampioen voetbal wordt. We zullen zien.
12: Hoogstraten aardbeien. One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
13: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.

0: blauw.
1: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
7: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten
2: aardbeien.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
9: Op sunweb.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: En ons Margot van de regio is bezig met regionale muziek. Want Margot heeft vandaag afgesproken met Jan de Troy. Die naam zegt iets, dat kan kloppen hoor. Dat is ex-ultiem recordhouder van Blokken. Heeft 15 afleveringen gehaald. Hallo. En nu is Jan bezig aan een zotte uitdaging. En die heeft alles te maken met de plaats waar jij woont. Luister goed, want Jan brengt volgende week een liedje uit. En daar rapt hij gewoon alle Vlaamse gemeenten. Een klein stukje ervan.
1: Norris, Kokelaren, Oudenaarde, Roeselaren, Rotselaren, Berrelaren, Berrelaren, Vosselaren, Vorselaren, Menemeese, Meisse, Malle, Merel, Beke, Mellemol, in Waregemmen, Wevelgemmen, Weinigemmen, Wommelgemmen.
0: Oh, dat zijn er veel hoor. En ja, een rap over alle 285 Vlaamse gemeenten. En bij een zot nummer wordt natuurlijk ook een zotte videoclip. En Margot van de regio staat op dit moment bij Jan. Margot, neem ons mee. Wat gebeurt er allemaal?
2: Hallo, ja. Ik sta hier inderdaad bij Jan. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En we zijn intussen aangekomen in Kampenhout. We staan hier ook aan het, aan het mooie bord van Kampenhout. Jouw lied, we hebben net nog een stukje gehoord. Zeer indrukwekkend. Echt zeer indrukwekkend. Wat was zo de grootste tongtwister eigenlijk?
3: Ik heb ze wat proberen koppelen en er is er eentje. Alturnat, Hulstad, Hathust, Torhout, Herent, tot en Buggenhout. Dat is een hele moeilijke om uit te spreken.
2: Ja, veel hout.
3: Ja, veel hout inderdaad, effectief. Ja.
2: Waarom wou jij dat nummer zo graag maken?
3: Ja, ik ben een quizzer een beetje in hart en nieren. Ik heb vorig jaar ook meegedaan aan Blokken en ik wou heel graag alle Vlaamse gemeentes wat beter leren. Dus ik had al een lijstje gemaakt, ik ga die van buiten leren, dacht ik, per provincie. En uiteindelijk heb ik gedacht, ik kan daar een liedje van maken, dat is makkelijk om te onthouden. En dan dacht ik, oké, ja, daar hoort eigenlijk een videoclip bij of zo. En dus dan ben ik uiteindelijk begonnen met rond te rennen en al die borden te zoeken.
2: Ja, want inderdaad, de videoclip die is mogelijk nog zotter dan het nummer dat je gemaakt hebt. Je zegt het zelf al, ik ben overal aan het rondrijden om 285 borden te vinden met de namen van de gemeente. Dat lijkt mij alleen al qua voorbereiding gewoon logistiek bijna onmogelijk.
3: Ja, dat was echt een nachtmerrie om aan te beginnen. Want allee, zoek maar eens de locaties van al die borden. Ik zoek dan de locatie op Google Street View en dan begin ik rondwandelen door de straat. Dus als ik het bord heb, dan noteer ik die coördinaten en dan uiteindelijk moet ik nog de snelste route berekenen door al die punten. Dat was echt heel veel nachtenwerk ingestoken.
2: Ja, en dan het onderweg zijn zelf. Hoe gaat dat? Want je kan niet overal lang blijven.
3: Nee, dat is waar. Dit is het langst waarschijnlijk dat ik ga spenderen bij een bord ooit. Meestal heb ik zo een minuut of twee, drie dat ik bij een bord blijf en dan moet ik doorrijden. Om de 10 minuten moet ik uitstappen bij een volgend bord, want ik moet er een stuk of 60, 70 per dag doen. Dus het is 10 uur rijden en veel borden doen, ja.
2: Ja, en het is echt uitstappen, de camera klaarzetten, want jij doet het ook alleen, hè?
3: Ik doe het alleen, ja. Dus ik improviseer een parking, ik zet mijn 4 pinkers aan. Meestal heb ik een fluwasje aan ook. Ik hou mijn auto's tegen misschien, ik zet me bij dat bord, mijn camera klaar. Ik film mij, stap ik terug in de auto en ik rijd door naar de volgende. Dus het is echt bandwerk.
2: Ja, crazy. Wat is de volgende? Want nu zijn we dus, ik zei het al, in Kampenhout. Waar ga je hierna naartoe?
3: Nu moet ik Bordmeerbeek nog doen. En dan werk ik nog een klein stukje af van Vlaams-Brabant. En dan trek ik richting de zee. Dus Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, dan de zuidkusten daarvan.
2: Okay, want het is inderdaad al dag 3 van jouw zotte uitdaging. Wat is zo, het zal waarschijnlijk een heel moeilijke vraag zijn, maar wat is wel de mooiste gemeente waar je bent geweest?
3: Wow. Ik heb ze nog niet allemaal gedaan, dus mensen die hun gemeente niet horen, ik kom er misschien nog. Maar ik denk Grobbendonk so far. Het was daar kei mooi ook. Ik heb heel mooi weer gehad daar. Het was heel groen. Dus ik denk voorlopig de Kempen. Okay. Grobbendonk.
2: Ja. De Kempen. Ben je al in Dendermonde geweest?
3: Nee, nog niet.
2: Ah. De pracht en de praal, die wacht op jou. Ik vind het wel, qua lesmateriaal kan dit toch ook wel tellen in de klasse zo, aardrijkskunde?
3: Zwaar, ja, klopt. Als er een leerkracht een keer over de gemeentes wil spreken in de klas, kunnen ze dit zeker gebruiken. Alle gemeenten gaan erin voorkomen, dus het is goed lesmateriaal.
2: Ik ben als Margot van de regio zeer fier op jouw project. Waar kunnen wij alles volgen, Jan?
3: Op TikTok en op Instagram, bij Jan de Troy, kan je alles volgen. En binnenkort komt ook de videoclip en het liedje officieel uit. Op Spotify en op YouTube en zo allemaal. Ja.
2: Daar kijken we allemaal zeer, zeer hard naar uit. Ja, Jan, ik ga je moeten laten gaan naar Bordmeerbeek. Veel plezier. Go, go, go, go, go.
0: Ja, maar komt dat nog uit voor de zomer, Margot? Weet je dat al?
2: Ja, maar komt het uit voor de zomer?
3: Zeker, ja, volgende week.
2: Oh, dan ga je nog meedoen met Radio 2 Zomerhit.
3: Oh ja, heel graag.
0: Maar ja, wat een goed idee, man.
3: Deal.
2: Ja, dat zou zalig zijn.
0: Dit wordt een hitje, hoor, allee.
1: Norris, Kokelaren, Oudenaarde, Roeselaren, Rotselaren, Berrelaren, Berrelaren, Vosselaren, Vorselaren, Menemeese, Meisse, Malle, Merel, Beke, Mellemol, in Waregemmen, Wevelgemmen, Weinigemmen, Wommelgemmen.
0: Het was alleen een beetje moeilijk om mee te zingen, dat wel.
4: Een beetje moeilijk.
0: Oh, wauw, geniaal zeg. Goed gedaan, hoor. Zometeen weten we of we wereldkampioen voetbal worden of niet.

0: Out van Elton John en Dua Lipa. Goedemorgen zeg. Zeg, worden we nu toch eens wereldkampioen voetbal met onze Rode Duivels? Die match van deze week tegen Kroatië zou je toch al een beetje kunnen beginnen te dromen. Maar dat is misschien al te vroeg, hè. 7:55.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, het begint toch wel een beetje te leven. Daarom spreken we er vanmorgen over met een voetbalheld aan ons ontbijt. Iemand die gespeeld heeft voor de Rode Duivels op 4 wereldkampioenschappen. Dat kunnen wij niet zeggen, Shema.
2: Nee, nee, nee, helemaal niet. Je bent wel al 20 jaar ochtendshows aan het doen. Hè? Dat kan ook wel tellen.
0: Ah, ja, het is uit.
2: Het is een beetje hetzelfde. Hè?
0: Frankie van der Elst, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En vanaf nu zondag kun je trouwens naar jezelf luisteren bij ons op Radio 2. Mm-hmm. Want dan is er Radio 2 WK-koorts met Peter van den Bent. Die praat met belangrijke voetballers over de verschillende kampioenschappen. Nu zondag met jou over Mexico 1986, het WK in Italië. Dat klinkt al zo, 86, dat klinkt echt...
3: Dat is 40 jaar geleden, Peter.
0: Hé, hey, toen was je nog maar...
3: Ja, 25.
0: Dat is goed, hè?
3: Ja, ja, ja.
0: De leeftijd van Shema op dit moment, 25.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ik word er bijna 26, ja.
0: 86, dat is een goede zomer wel, hè?
3: Ginder wel, ja. In ja, Mexico is een hele goede zomer.
0: Maar dan heb je er nog eens 2 gedaan. Ik vind het wel straf. Dat is 4 op 12 jaar tijd. Kun je die nog vergelijken met de kampioenschap dat er nu aankomt, Frankie?
3: Ja... Voor een stuk wel, hè. Het wordt voor een stuk gespeeld in Mexico. Het is in 3 landen, Mexico, Amerika, Canada. Dat was toen natuurlijk niet. In 86 was het vooral en alleen maar in Mexico.
0: Maar al die afstand, dat is toch vermoordend?
3: Ja, dat is inderdaad wel een opgave. Ik weet niet precies waar ze overal spelen. Maar ja, goed, als je moet verplaatsen, is het sowieso met het vliegtuig een beetje... Of gewoon ja, verplaatsen van locatie. Wij zaten toen in Mexico, in de Toluca, waar we wel een hele tijd zijn gebleven. We zijn, en dan hebben we ons ook wel een paar keer moeten verplaatsen.
0: Ja. Maar nog niet te veel blijkbaar dan, nee.
3: Nee, niet te veel, nee. Als ik moet zeggen, 40 jaar.
0: Het zit precies echt ver. We gaan het allemaal terughalen straks. Ja. Maar wat vind je van onze ploeg op dit moment?
3: Maar ik denk dat we een behoorlijk goede ploeg hebben. Hè. Ik denk, om al misschien op een vraag te antwoorden, vooruit te lopen op een vraag. Ik denk niet dat we... Allee, we gaan hoogstwaarschijnlijk geen wereldkampioen worden. We behoren niet tot de grootste kanshebbers.
0: Maar dat hoeft ook niet. Het is een toernooi.
3: Ja, dat hoeft ook, dat wil ik net zeggen. Dat hoeft ook niet. Het is ook wel eens... De laatste paar toernooien waren we bij de favorieten, want we hadden een geweldige ploeg. Mm-hmm. Ik denk dat er nu net iets minder is. Maar je kan ook wel vanuit een underdog-positie ook wel een mooi toernooi spelen. Dat hebben wij 40 jaar geleden eigenlijk ook gedaan.
0: Maar bijvoorbeeld, welke landen moeten we in de gaten houden waarvan je zegt van, ja, pas op, die zouden zomaar eens kunnen...
3: Goh, ja, er zijn er een aantal. Om te beginnen, wereldkampioen Argentinië, Brazilië sowieso, Zuid-Amerikaanse landen. Hier in Europa natuurlijk Spanje, Portugal, Duitsland, Engeland, Frankrijk.
0: Niet... Heb je al bijna allemaal opgenoemd, Frankie?
3: Maar... Nee, ja, maar goed, dat zijn...
0: Maar zo bij Noorwegen?
3: Noorwegen, dat is een outsider. Een beetje zoals Belgen, maar die hebben een zeer goede kwalificatieronde gespeeld.
0: Ja, en die Haaland bijvoorbeeld is toch straf?
3: Ja, niet alleen Haaland. Je hebt ook nog die hebben echt wel een goede ploeg. Die hadden eigenlijk al wat talent, maar het lijkt dat ze nu dat het echt een ploeg is geworden. En, dus ja, die kunnen wel verrassen.
0: En als je dan toch geld moet inzetten, wie wordt het?
3: Dan ga ik voor Frankrijk. Ook al hebben ze gisteren verloren tegen die Ivoorkust thuis. Vriendschappelijke wedstrijd. Maar goed, dat is een beetje de rode draad voorlopig.
0: Dat is natuurlijk. Die voorbereiding moeten we niet aan kijken.
3: Nee.
0: Allee, wij natuurlijk wel, als we winnen tegen Kroatië, zijn we wel heel blij. Maar bon, nu zondag hoor je alles over het WK 86 en 90. We moeten toch even naar een muzikaal moment. Want het WK in 1994, Frank... Ja. In de Verenigde Staten. Hoe goed waren jullie toen, in 1994?
3: Wij waren behoorlijk goed, vond ik. Ja. Ik had echt het gevoel dat we toen de prestatie van 86 konden herhalen. Ik had dat gevoel ook in Italië, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Toen vond ik ons ook wel een goede ploeg hebben. In 1994 is het een beetje verkeerd gelopen met het doelpunt van Owairan tegen Saoedi-Arabië.
0: Tweede ronde eruit. In
3: Oké, dat was dan waardoor we tegen Duitsland moesten spelen.
0: Ja.
3: En dat was een beetje minder natuurlijk. Hadden we niet verloren of gewonnen gewoon van Saoedi-Arabië, wat gewoon had gekund.
0: Maar we zijn het allemaal vergeten. Het is ook al lang vergeven en vergeten. We moeten over iets anders hebben, want wat ik geweldig vond was de muziek. De Rode Duivels, die zongen dus zelf een liedje in. Stel je dat nu voor... dat je belt naar Lukaku. Zeg, Romy, we gaan een liedje zingen. Ah, maar ik zal Kevin bellen. En dan, ah ja, dan die nog. Dat kan toch niet meer?
3: Nee, dat kan absoluut niet meer.
0: Jullie deden het wel.
3: Nee, wij deden het wel, maar wij werden ook wel een beetje beetgenomen natuurlijk. We hebben ons laten vangen om dat lied in te zingen. Maar uiteindelijk is het, zoals je zei, een hele grote hit geworden.
0: Het is echt een hit geworden. Go West van de Rode Duivels. Weet je nog welk kleintje jij moest zingen?
3: Gaan we met de bus dan in?
0: Hey, kameraad, het is uw liedje, hè? We gaan het. Er is zelfs beeld bij, dus zometeen mag je ook even playbacken terwijl het aan het spelen is. Voor de mensen die heel jong zijn, die het nog nooit gehoord hebben, dit zijn de Rode Duivels van 1994 die naar Amerika gingen. Wie horen we allemaal ongeveer, behalve jou?
3: Danny Boffin, denk ik.
0: Mijn vrouw ook mee. Dat is die. We gaan kijken, we gaan luisteren. We hebben beelden van. Het is prachtig om te zien. Oh, jongens, toch, kijk. Dat zelfs met zeebeelden en een meeuw en. Oh.

0: Metallica, kan je toch uit je lijden verlossen hoor, wat was dat allemaal? Ja, ken je iets van muziek eigenlijk, Frankie?
1: Nee, ik kan eigenlijk geen muziek spelen, ik hoor wel graag muziek.
0: Ja. Goedemorgen, morgen. Want is dit ooit officieel uitgebracht?
1: God, dat weet ik eigenlijk niet, maar het is wel opzienbarend. Ja, er wordt, alleen.
0: Dat je
1: iedereen kent het nog. Hè, dus.
0: Bijna na 30 jaar dat nog altijd gaat zo'n ding.
1: Dat iedereen zich dat nog wel herinnert. Ik weet niet of ze de huidige liedjes binnen 40 jaar die over het WK worden gemaakt nog gaan
0: ik vrees het.
1: Gaan herinneren.
0: Ik vrees het.
1: Ik vrees het ook.
0: Misschien moeten jullie toch eens nadenken over een reunie zo.
1: Ja. Denk,
0: stel je voor, als we nu toch wereldkampioen worden, dan dat jullie gewoon even een reunie doen en dat liedje opnieuw inzingen.
1: Samen met de huidige wereldkampioenen.
0: We proberen dat te regelen. Ja, straks gaan we het nog uitgebreid hebben over 1986. Want er is iets belangrijks gebeurd waar Frankie een helder gedachte over heeft. Na 8 uur.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat mozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Want hadden we nu toch verder kunnen geraken op het wereldkampioenschap in Mexico in de jaren 80 met onze Rode Duivels? Straks een belangrijk antwoord.
10: Elke dag. Radio 2.
0: 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
11: Goedemorgen. Een vrouw is veroordeeld voor de moord op haar baby. En meer mensen in ons land hebben een flexijob. In Brugge heeft een assisejury een vrouw van 26 jaar schuldig bevonden aan de moord op haar pasgeboren dochtertje. Het meisje stierf 3 jaar geleden, vlak nadat de moeder bevallen was op zolder. De tante van de vrouw had later in een papiermand het lichaam van de baby gevonden in een vuilniszak. De moeder had haar zwangerschap verborgen gehouden en beweerde achteraf dat haar dochtertje doodgeboren was. Maar de wetsdokters ontdekten dat het kindje wel geleefd had. Vandaag krijgt de moeder te horen welke straf ze krijgt, maar daarover heeft ze geen verwachtingen, zegt haar advocaat Chris Vinken.
12: Ik denk dat ze zich gewoon niks durft voor te stellen. Natuurlijk, iedereen hoopt wel van ooit terug een toekomst te hebben, dus ik zal er alvast voor gaan om een zo mild mogelijk straf te bekomen, omdat ik vind met haar persoonlijkheid, en iedereen die dat hier ook komen zeggen is, samen met de psychiaters, dat we toch naar een milde straf moeten kunnen gaan.
11: De moeder riskeert 30 jaar cel voor de moord op haar baby. Bij autobouwer Volvo in Gent ligt de productie ook vanmorgen nog stil. Sinds dinsdagavond zitten meer dan 4000 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Dat komt door een staking bij het bedrijf Plasman, dat onder meer bumpers levert aan Volvo. De werknemers daar maken zich zorgen omdat ze voor het nieuwe model van Volvo geen bumpers meer mogen maken. Een ander bedrijf kreeg die opdracht. Er zijn wel onderhandelingen tussen de vakbonden en directie van Plasman. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Zo'n flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, winkels en supermarkten. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Opvallend is wel dat 1 op de 8 bedrijven die een beroep doen op flexijobbers geen vast personeel heeft. Maar het is ook niet zo dat er door het flexisysteem minder vaste contracten zouden zijn, zegt Jasper Hubo van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
13: We zien ook wel dat de meeste flexijobs eerder beperkt flexijobben. Rond de helft van de flexijobs
7: doe minder dan 100 uur. Het is echt een aanvulling. Ook het gemiddeld loon is onder de 2000 euro. Ook dat toont aan dat voorlopig op dit moment flexijobs voornamelijk een aanvulling is op de arbeid.
11: De besparingen en hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn goedgekeurd in het parlement na een debat van 15 uur. De meerderheid van MR en Les Engagés stemde voor, de oppositie stemde tegen. Leraren in de hogere jaren van het middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder, tot 1200 euro. Het debat in het parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat studenten er luidruchtig kwamen protesteren.
13: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
11: Gisteren was er ook al een hevige betoging van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Er waren daarbij ook rellen en er werd schade aangericht. 10 mensen zijn opgepakt en in Namen bij een ander protest ook nog 14 mensen. De Oekraïense president Zelensky heeft in een brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks te onderhandelen over vrede. Zelensky zegt dat Poetin al veel tijd heeft gespendeerd aan oorlog met Oekraïne en dat hij de gewone Russen hard raakt. Hij schrijft dat Poetin de enige is die daar een einde aan kan maken en hij wil daar zelf met hem over spreken. De woordvoerder van Poetin antwoordde dan weer dat Zelensky eender wanneer naar Moskou kan komen om te praten. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: De toegangsprijzen voor de recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen worden hoger voor niet-Antwerpenaren. Zo wil de provincie Harry Schoppers weren. En in Willebroek gaat OVAM nieuwe en meer natuurlijke technieken uittesten om PFAS-vervuiling aan te pakken. Met planten en schimmels die PFAS uit de grond halen. Eerst opklaringen en wolken, later buien en tot 19 graden vandaag. Meer verhalen uit de hele provincie Antwerpen om 8:30 en in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen, Hajo?
15: Die zijn er, maar ze zijn klein. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. En richting Gent een tiental minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Naar Brussel en rond Brussel maximum 10 minuten aanschuiven. Dat is zo op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E429 bij Halle. En op de binnenring rond Brussel van Stroombeek tot Vilvoorde.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake.
1: Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint.
0: Tino vraagt vandaag 5 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er meer flexijobbers zijn in ons land. Ja, jij doet het niet, maar ik heb twee dochters en zitten in de horeca.
2: Ja?
0: Eentje ja, naast een gewone job in de horeca gaan werken. En een ander doet iets in een fitnesscentrum waar ze een receptiewerk doet.
2: Wauw.
0: Ja, helemaal heerlijk.
2: Harde werker.
0: Ja, ook dat, maar ook omdat bijvoorbeeld mijn jongste dochter die geeft dan les aan anderstaligen.
2: Ja.
0: En dan die andere job in de horeca, dat is dan iets compleet anders. Kan ze de boel even afzetten.
2: Ah ja, want het lijkt me wel heftig, die job. Ja,
0: ja vind ze ook heel leuk trouwens.
2: Tuurlijk, ja.
0: Dat is een heel dankbare job ook. Maar dan, de regen, daar moeten we het wel even mee doen. Alhoewel, ik zie opklaringen. Het zou nog wel goed kunnen komen vandaag. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Bij ons, ex-rode duivel, Frankie van der Elst. 4 keer meegedaan op een WK voor ons land. Kan je nu zondag horen in een nieuwe radioshow. Radio 2 WK-koorts. Zeg, waarom noemden ze jou trouwens vroeger de stofzuiger?
3: Dat ik het eigenlijk... Ja, dat zal te maken hebben gehad met mijn manier van spelen. Ik speelde op het middenveld, in het begin van achter, maar na een paar jaar op het middenveld. En ik denk dat ik redelijk wat ballen recupereerde. En er zal hoogstwaarschijnlijk een of andere journalist dan een keer gezegd hebben, zeker.
0: Heerlijke bijnamen.
3: Ja.
0: En ze noemen dat ook de Fox, dat moet je ook eens uitleggen.
3: Ja, maar dat is, een verhaal van heel lang geleden. Ik ben opgegroeid in een café. Een beetje zoals Wesley Sonck dat ook is.
0: Ja, juist.
3: Ja. En min of meer uit dezelfde streek nog wel. Maar goed, dat terzijde. dat was een keer een klant die mij de Fox noemde. Of zo zei hij, smalle Fox. Gezien mijn lichaamsbouw. En ik had dat verhaal een keer verteld bij ons in de kleedkamer. Bij ons is dan Club Brugge, ja. In der tijd. En sindsdien ja, was ik ineens een Fox.
0: Zo gaat dat.
3: Zo simpel is het, ja.
0: Maar hier mag je ook even gedag delen rond deze tijd. Want

0: Het gedacht van ex-Rode Duivel Frankie van der Elst, een analist tegenwoordig. Wat is jouw gedacht, Frankie?
1: Mijn gedacht is een redelijke zware gedachte, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik ga het even laten zien.
0: Lees maar voor.
1: Met de VAR spelen we die finale in 1986.
0: Met de VAR spelen we de finale in Mexico in 1986.
1: Ja, met de huidige regels had dat misschien wel gekund. Misschien had het misschien ook wel beter bijgezet.
0: De video, de videoscheidsrechter die alles bepalen, ja, die de boel ook wel vertelt.
1: Nee, we zijn daar twee keer flagrant afgevlakt voor buitenspel. Uh-huh. Wat helemaal niet zo was.
0: In welke wedstrijd was dat?
1: Tegen Argentinië. Uh-huh. Tegen het grote Argentinië. Wereldkampioen geworden. Met de grote Maradona. Die daar een geweldige show had tijdens gans dat WK. Maar we zijn dan Danny Veit onder andere flagrant afgevlacht. Terwijl het helemaal geen buitenspel was. Nadien ook nog een keer waren we zelfs met drie op weg. Met drie spelers van de Rode Duivels op weg naar de doelman. Ook zeer onterecht afgevlacht. Dus we hadden daar minstens wel een doelpunt moeten maken. En je weet maar nooit dat...
0: En je hebt die beelden dan nog opnieuw bekeken daarna? En ja, gezien van, dit was echt totaal geen buitenspel.
1: Nee, dat scheelde een paar meter. Maar wat dat ook was toen in der tijd was dat...
0: We hebben daar blijkbaar beelden van. We gaan even kijken wat daar aan te zien is. Geef maar zelf commentaar.
1: Dus ja, kijk hier. Jan Kullemans gaat nu de bal doorspelen. En dan zag je dat Danny Veit absoluut geen buitenspel stond hier. Tot zijn grote woede.
0: Ja, hij was heel kwaad.
1: En is dat dan al de volgende fase? Hup, nu weer geen buitenspel. Dan gaan we met drie richting de keeper. Dus dat had evengoed twee doelpunten kunnen zijn, of toch minstens één.
0: Is dat dan een scheidsrechter die denkt van, kom, we gaan er hier...
1: Nee, dat denk ik niet. Maar wat er toen wel in die tijd was, nu zijn dat echte, zijn de grensrechters ook echte grensrechters. In die tijd waren de grensrechters scheidsrechters. En dat was nog niet zoals nu
0: het was geen aparte job, zeg maar.
1: Nee, dus dat waren scheidsrechters die dan een keer voor grensrechters speelden en dat liep wel eens fout.
0: Wat je wel hebt met die VAR natuurlijk, dat duurt soms ontzettend lang. Ja. Houdt ook een beetje de vaart uit het spel.
1: Ja, oké, dat is natuurlijk een andere discussie.
0: Ja.
1: maar goed, nu zou dat blijkbaar ook, want heb ik gelezen nog eens een of andere... op een automatische manier. Het zou allemaal sneller moeten gebeuren. Ja, nu ook tijdens dat WK.
0: Artificiële intelligentie. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal zal geven op het WK daar. De mening, of het gedacht tenminste, met de VAR speelden we die finale in Mexico 86. Discussieer gerust mee in onze app van Radio 2. En gisteravond heeft Aaron Blommaert een onwaarschijnlijk goed concert gegeven in Aalst voor een paar luisteraars die erbij waren, die heel tevreden waren. En 's morgens zat hij bij ons met... Hoe heet ze nu ook alweer? Zoe
2: Levi.
0: Zoe Levi.
2: Zoe Levi.
0: Zoe Levi. Inderdaad. Oh, dus ik hoor hier van alles. Even wachten.

0: Zoe Levi. Goedemorgen zeg. De beelden kan je bekijken bij ons op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Hadden we de finale kunnen spelen met de VAR op het WK van 1986 in Mexico? Ja, het waren andere tijden natuurlijk. Maar mijn vraag, want stond vandaag in de krant, Hans van Aken die vertelt dat ze toch nog altijd kaarten ook met de rode duivels.
1: Ja,
0: Chinees poepen en dubbele king.
1: Ik vraag me af wat dat is, dat is Chinees poepen.
0: Chinees poepen, dat is heel veel pijn. Ja. Maar... Ja, ik ken het, maar ik weet niet hoe het gaat.
2: Het is een kaartspel dus, vooral duidelijk.
0: Het is een kaartspel, ja. Okay.
1: Ik ken het absoluut niet.
0: Nee, maar wat deden jullie om te ontspannen?
1: Ook kaarten, hè. Kaarten, biljarten. Herinner mij, in Italië was dat biljarten, dat was ook wel fijn. In Mexico deden we quiz af en toe, s'avonds.
0: Quiz? Wie deed die dan?
1: Leo van der Elst deed dat.
0: Vooral duidelijkheid, geen
1: familie. Nee, geen familie. Nee. Wel ook het min of meer dezelfde streek.
0: Ja.
1: We kennen elkaar al heel lang. We hebben heel lang samengespeeld bij de Brabantse scholieren. Toen we 15 waren. Dus
0: oké. Okay. Dat is nog langer geleden dan Mexico.
1: Nee, maar Leo deed dat goed en graag. En dat was plezant. Voor de rest in Mexico een beetje tennissen, volleyballen hebben we ook wel eens gedaan.
0: Ja, met alle gevolgen van die, en raakte ook iemand gekwetst.
1: Ja, Philippe de Smet sloeg zijn enkel om. Ik geloof dat we Sander dags moesten voetballen. Dus in die tijd kon dat allemaal. Ja.
0: Dat kon allemaal, dat zou nu niet meer kunnen.
1: Nee.
0: Al die soort verhalen, ga zeker even luisteren zondagochtend. Nu, het straffe was, ik weet, bij Club Brugge werd er ook gekaart. Dan kwam je binnen, zaten ze rond tafel. Maar wat deden die ook?
1: Oké, die rook, sommigen rookten ook. Ik herinner me toen ik naar club ging. De eerste keer dat we in afzondering zaten, we zaten meestal in Knokke, was er zo'n kaarttafel. Alex Kwerter, Jan Kulemans, Birger Jensen, René Vrij. Alle vier met een sigaret in de mond.
0: En nu Raja Nainggolan kreeg onder zijn voeten dat hij gerookt had.
1: Ja, maar goed, die was niet zo goed dan die vier.
0: Ik hoop dat Raja niet aan het luisteren is op dit moment.
1: Dat is ongefilterd.
0: Ongefilterd, duidelijk, ja.
3: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en hun

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En jij?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon?
4: De ribbekjes.
5: Hoe?
4: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
6: Tradition. De Vos Lemmis.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik probeer precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: Amy Hope Joanna van Eddy Grant. Goedemorgen, morgen. 8:30 bij ons altijd Frankie van der Elst, die 4 WK's gespeeld heeft voor de Rode Duivels. Nog even over dat WK in Mexico 1986. Je had vooral last van de hoogte daar.
1: Ja, inderdaad. Toen wij landden in Mexico City, moesten wij nog naar Toluca, wat nog een stuk hoger lag. En in de bus er naartoe naar Toluca hyperventileerde ik. Dat was wel vreemd. Vreemd gevoel. Hè. Je had naar lucht eigenlijk. En dan hebben ze mij een plastieke zak gegeven waar ik dan rustig moest in ademen. En ook bij elke inspanning dat ik deed, ging mijn hartslag onmiddellijk heel erg hoog. Zakte hij ook maar traag.
0: Ja, en die begeleiding was ook anders toen?
1: Ja, het was anders. Ja. We zijn wel op hoogtestage geweest in Overnas in Zwitserland. Fietstest gedaan. Een inspanningstest op de fiets, zo moet ik het zeggen.
0: Dat is toch al helemaal anders intussen, die hoogtestages?
1: Ja, ik denk, de Belgen spelen nu niet op grote hoogte. Dat had gekund, dat is in Mexico gespeeld. Dus gelukkig is dat niet het geval, want dat is toch altijd een beetje afwachten hoe je daar op reageert. Mm-hmm. Maar ik was een van, er waren er nog een paar, want ginder in Mexico toen we er waren, na een paar dagen moest ik dan weer op zo'n gammele fiets kruipen. Waren er nog een paar, ik kan me niet echt meer herinneren wie dat was. Dus, maar ik had daar wel last van en daardoor ook denk ik een mindere
0: WK.
1: Minder, ja.
0: Het hele verhaal, want er zijn zo'n goede verhalen, vind je allemaal op VRT Max binnenkort. Maar nu zondag ook bij ons op Radio 2 in de voormiddag. Moet je maar even luisteren naar Radio 2 WK-akkoord. Stefan, u wil dat nog weten. In 1986 moest Argentinië niet in de halve finale staan. Want ze wonen met handspel van Maradona tegen Engeland in de kwartfinale. Was dat het hand van God?
1: Ja, de hand van God. Ja.
0: Prachtig, dus gewoon met de hand binnengepletst.
1: Ja.
0: En dan zeg je van, dat heeft God gedaan.
1: Ja, maar goed.
0: Heb je die gesproken doen, die Maradona?
1: Nee, heb ik niet gedaan. Nee, maar ik,
0: imposant wel eigenlijk.
1: Ja, maar ja. Als je daar van dichtbij staat op te kijken, is dat inderdaad wel indrukwekkend. De rushes iedere keer.
0: En vooral ook, dat komt ook ter sprake, als je die terugkeert, daar stond 20.000 man op die grote markt in Brussel. Ja. Dat moet toch kicken geweest zijn?
1: Nee, dat was het zeker. En ook, we hadden dat niet verwacht. Hè. In 86, we kregen niks binnen eigenlijk. De kranten kwamen met een aantal dagen vertraging kwamen eraan. Er was geen... Als je een keer wilde bellen naar huis, moest je naar de receptie gaan van het hotel, een lijn aanvragen. En als je geluk had... Had je binnen het kwartier een lijn en dan verstond je elkaar amper. Dus
0: 40
1: je was echt wel een beetje afgesneden van de buitenwereld eigenlijk.
0: Volgende week dan begint het allemaal. Lekkere vroege en nachtelijke wedstrijden. Laatste pronostiek, waar eindigen we?
1: Kwartfinale.
0: Kan er nu iemand eens zeggen dat we gewoon de finale gaan spelen, alstublieft? We zullen wel zien. Dank je wel, Frankie van der Elst. 8:58. Dit is Daniela David.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Wat een zanger zeg. Goedemorgen, 8:45.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Zometeen alle nieuws uit je buurt, eerst Chema op Radio 2.
5: De hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn goedgekeurd in het parlement. Er was wel opnieuw protest van studenten. Leraren in de hogere jaren van het middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder. En de Oekraïnse president Zelensky heeft in een brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks te onderhandelen over vrede. Zelensky zegt dat de Russische oorlog met Oekraïne de gewone Russen hard raakt, omdat ze ook bommen over zich krijgen en te maken krijgen met hogere prijzen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En dit is in jouw buurt gebeurd. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Segers. De toegangsprijzen voor de recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen worden hoger voor niet-Antwerpenaren. Zo wil de provincie Herrie Schoppers weren, dat schrijft Gazet van Antwerpen. De voorbije weken kregen in de Nekker in Mechelen al 52 bezoekers een toegangsverbod. Met de hogere prijzen wil gedeputeerde Mireille Colson mensen met slechte bedoelingen er weghouden.
8: De ligging van Mechelen nodigt uit voor onze Brusselse jongeren om richting onze domeinen te komen. Maar we hebben nu geen mogelijkheden om onze inwoners van de provincie Antwerpen een voorrangssituatie te bieden. We denken ook dat je met die differentiatie in prijzen op zijn minst mensen uit de buurt nog de kans kan geven om te komen genieten van wat dat domein te bieden heeft. En misschien ja, ergens ook een extra afschrik-effect voor anderen. Uiteindelijk zijn het belastingsgelden die je gebruikt.
7: De hogere prijzen zijn nog niet voor deze zomer. OVAM gaat in Willebroek nieuwe technieken uittesten om PFAS-vervuiling aan te pakken. Dat doen ze op de oude site van een papierfabriek. Het gebied is daar fel verontreinigd en nieuwe technieken zijn enorm belangrijk, want de huidige manier van saneren is te ingrijpend, zegt Jan Verheijen van OVAM.
9: De bestaande technieken die hebben een zware impact. Het gaat vaak om het ontgraven van grote partijen bodem die uiteraard vervoerd moeten worden, elders gereinigd worden of gestort worden, proper grond die aangevoerd moet worden. Dat heeft uiteraard voor de hele samenleving een zware impact. En het is ook een kostelijke onderneming.
7: En die nieuwe technieken, dat zijn planten en schimmels die PFAS uit de grond kunnen halen. In Schilde en Ranst mogen 140 eiken niet gekapt worden voor riolerings- en wegenwerken. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert een vergunning te geven voor die werken. Want hij vindt dat Schilde en Ranst te weinig hebben gezocht naar andere mogelijkheden.
10: Ik denk dat we alternatieven moeten onderzoeken om en de bomen te behouden en de riolering te vernieuwen in combinatie met het fietspad. Dat is voor mij nu de opdracht terug naar de tekentafel om alle mogelijke alternatieven te bekijken. Ik heb bestellig de indruk dat niet het onderste uit de kan is gehaald, wat in dit project toch echt wel belangrijk is om die zeer waardevolle bomen daar ook te kunnen behouden.
7: En in de Boerentoren in Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs, maar wel in zijn eigen geliefde stad.
11: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt en gewoond in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
7: Ja, Oost-West thuis best. Eerst droog, later buien en tot 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
3: Daar was die ja, een beetje werkloos vandaag. Hè?
12: Een klein beetje, hè. Het is een flexijobje, denk ik, vanmorgen. De Antwerpse ring richting Nederland. En verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Wel opletten als je rijdt van Dendermonde naar Sint-Niklaas via de N41 Westweg. Daar zijn ze aan het werken bij Hamme. Het is daar toch een klein half uur aanschuiven. Verder naar Brussel, weinig aan de hand. Hè. Maximum 10 minuten vanaf Vilvoorde op de E19. De E429 ook bij Halle. En de binnenring rond Brussel. Van Strombeek tot Vilvoorde, dat is alles.
3: Zou hij al wakker zijn? Zou hij al wakker zijn?
13: Goeie vraag.
3: Zeg, Backstage Bavo, ja, van de...
14: Oh yeah, Backstage Bavo.
3: Vriend van de Sterren, is hij al wakker?
15: Hij

0: Al wakker, ja.
1: Hij is al wakker. Heeft hij al iets laten weten waar we moeten op voorbereid zijn? Want ik vond dat hij een behoorlijk rustige week had.
0: Ik vond ook dat hij een rustige week had. Misschien moeten we ons beginnen zorgen maken.
1: Ja.
2: Over wie gaat het eigenlijk?
1: Ja.
0: Schema, ja.
1: Wie bellen we altijd op vrijdag?
2: Ah.
1: Ik zeg altijd vrijdag, heidag. Straks alles erover.
3: Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
4: Alles staat in vuur en vlam.
3: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
4: De wereld draait voor jou.
3: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Vocht u maar.
10: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
9: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
10: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
9: Ah, ja?
10: En daardoor veel minder potten verf, hè?
9: Ah, bon?
10: Ja.
9: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Oh, rosé-weken.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
13: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: En een dagje Nabba. Een dagje Radio 2. Tuurlijk nog wel. Mamma Mia.
1: Goedemorgen, morgen.
0: 18 voor 9. En het weekend begint pas echt natuurlijk als je morgen luistert of kijkt naar de Radio 2 Weekwatchers met Ruben van Gucht, die gisteren alweer op Play te zien was in de finale van het programma Eenmaal Andermaal. Waar je met Jacques Vermeijden spullen van een rommelmarkt proberen te veilen tegen zo'n hoog mogelijk bedrag. Ruben, goedemorgen.
2: Ela, ik moet hier onmiddellijk verbeteren, meneer Van de Veire. Ik was helemaal niet op Play te zien, ik was op VTM te zien.
0: Wat zeg ik nu? VTM, tuurlijk. Ja, maar die is wel wat van...
3: Een pot nat.
0: De commerciële brol, zeg maar.
2: Was dat om te testen of ik wel degelijk wakker was, of wat was de bedoeling daar?
0: Oké, ik ben blij dat jij goed wakker bent. Heb jij je kostuum al aan, of is dat een badjas? Wat heb je nu aan?
2: Nee, het is een kostuum. Ik moet zo meteen gaan werken, man.
0: Ja, ga je doen?
2: We zijn volop in de testfase van een nieuw programma, dus voilà.
3: Ah, dat programma waarvoor je de voorbije weken vaak gefilmd werd.
2: Nee, nog iets.
3: Nog iets anders.
0: Nog iets anders? Welk programma wordt dat dan?
3: Je moet toch iets over vertellen?
2: Maar ja, het heeft al in de media geweest. Ik ga een programma maken vanaf september voor VTM, dus... Dat wordt een wekelijks programma, dat moet natuurlijk getest worden en dat moet van gesleuteld worden. En woensdag hebben we een testdag gehad en vandaag hebben we een testdag.
0: Oké, maar voor de mensen die totaal niks lezen, wat wordt het dan voor een programma?
2: Een wekelijks programma.
0: Een wekelijks programma, sport of entertainment?
2: Nee, niet sport. Breder, met gasten. En,
0: talkshow?
2: Voilà.
0: Oké. Okay.
2: Ik weet niet precies wat de definitie van een talkshow is, maar ik zou het niet zo durven noemen, omdat het ook maar één keer per week is. Begrijp je? Het is niet dagelijks.
3: Het is geen Ruben Late Night.
2: Nee, ik moet jou aan het goochelen. Sorry, excuseer. Ik moet jou gewoon... Ja, fijn, goed.
0: De zetel van Ruben zou wel mooi geweest. Maar goed, ja, we moeten even door natuurlijk, want voor de rest vond ik het eigenlijk een vrij rustige RVG-week. Moet ik me een beetje zorgen maken?
2: Helemaal niet. Het was voor mij totaal geen rustige RVG-week. Ik heb echt ongelooflijk lange dagen gehad. En ik kan u zeggen, als je met mij gisteravond op schok was geweest, Peter, dan had je wel gemerkt dat het geen rustige RVG-week was.
0: Ik was er niet bij, dus neem ons mee. Waar ben je wel over aan naartoe geweest dan?
2: Ben iets gaan eten. En dat is toch tot 2:30 heeft dat geduurd. Ja.
0: Dat was veel eten dan, amai.
2: Enorm. En die plas die bleven maar komen.
0: Maar vooral, je moet je focussen natuurlijk morgen. De Radio 2 Weekwatchers vanuit Farm Fun in Merchtem. Die organiseren teambuildings in de boerderijsfeer. Die doen schoelen met kaasbollen bijvoorbeeld. Vond ik heerlijk. Wat heb jij met het boerenleven eigenlijk?
2: Ik ben een boer in hart en nieren, man. Ik kom van het platteland. Ik woonde tussen de boeren... er zijn ook familieleden of wat verdere familieleden die echt letterlijk landbouwer zijn. En ik heb in het verleden ook altijd, als er vragen kwamen van landbouwers, ik weet dat ik zo eens in een programma heb meegedaan waar ik een stiertje ter wereld heb gebracht. En dat werd dan naar mij genoemd.
0: Ik kan me voorstellen dat er meerdere stieren in de wereld zijn die Ruben willen eten. Amai, heerlijk zeg. Maar er komen ook een paar belangrijke boerderijbeesten morgen. Jan-Jaap van der Wal, Laura Tessoro, Mathieu zonder Guillaume. En het is in Merchtem, daar heb jij lang gewoond toch, Ruben?
2: Ik heb in Brussel gewoond, dat is een deelgemeente van Merchtem. Ik heb daar, denk ik, 8 jaar gewoond. En ik kom daar nog geregeld, omdat ik vaak daar naar een restaurant ga. Maar ik moet zeggen, ik heb daar ongelooflijk warme, goede herinneringen. Dus ik ga heel blij zijn dat ik terug ben morgen.
0: Ik vind het ongelooflijk. Die mensen praten alleen maar over eten. En het ene wat hij doet is versmallen. Ongelooflijk. Morgen, vanaf 8 uur, gebeurt daar allemaal. Het wordt ook een bijzondere uitzending, want je hebt het ook over het overlijden van Margriet Hermans.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Daar kan je en wil je en mag je niet omheen natuurlijk. Ik denk dat iedere televisiemaker of mediamaker, toch zeker hij of zij die al wat zelf wat leeftijd heeft, toch heel veel inspiratie op een of andere manier altijd gehaald heeft uit Margriet. Dus wij gaan daar ook op een passende manier een antwoord op geven.
0: Eigenlijk de Weekwatchers, dat is ook de sfeer waar Margriet altijd in zat. Zo al lachen en tranen, heel veel gezelligheid en dat is belangrijk. Ruben, morgenochtend vanaf 8 uur live vanuit Merchtem, vanuit Farm Fun daar in de boerderijsfeer. Heel veel plezier en Zeg, ja, trouwens, we hebben ooit Margriet op de pier in Blankenbergen, maar werkelijk helemaal bovenop het gebouw gezet om daar haar ultieme zomerhit te zingen. Lekker blijven hangen. Daar zijn beelden van, daar is geluid van. We gaan je nog even meenemen. Ruben, dankjewel. Fijne ochtend. Veel plezier.
2: Bye bye.
0: Jo.
4: Maandag ochtend 6:30. Het is nog veel te vroeg. Wou dat het al vrijdag was. Gezellig in de kroeg. Maar is nog een drukke week. Het gaat nooit snel genoeg. Want ik wil alweer zo graag. Lekker blijven hangen.

gewoon kippenvel, zegt Nancy. Ook die beelden waren zo fantastisch. Hè? Margriet Hermans, ja, ze is niet meer, maar ze blijft bij ons voor altijd. En morgen... Morgen na de week, wat je ziet, een heel bijzondere zoete inval met Luc Appermond. En met allemaal mooie momenten met Margriet. Dit is Eye of the Tiger.

0: Het is 7 voor 9. Normaal gezien staat Xavier Taverne hier, maar kijk eens aan, zeg.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Er staat een andere bloem. Dag Anja Daams, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar is die Xavier nu weer aan naartoe?
2: Ah, wel geen flauw idee.
0: Die weer al vakantie.
2: Hij heeft weer al vakantie, die sterren van tegenwoordig. Hè. Dat is niet te doen.
0: Vertijd het toch, hè.
2: Ja, de collega's vroegen het van, weet jij waar hij naartoe is? Ik zeg, ik vraag zoiets eigenlijk niet. Vraag jij dat?
0: Hij begon er gisteren over, hij deed heel geheimzinnig.
2: Ja?
0: Ja, hij zei, ik moet morgen iets...
3: Iets doen.
0: En dan stopt hij niet, hè?
3: Ja, ja, maar hij had wel iets te doen. Het is niet zomaar een dagje vrij.
0: Volgens mij is gewoon gaan eten met zijn lief.
2: Maar jij weet het.
3: Ik weet niks.
2: Maar hij zei gewoon dat hij geen dagje vrij heeft. Ah, zo.
0: Maandag mag hij het hier komen uitleggen.
2: Amai.
0: Maar nu vooral natuurlijk, Anja, zometeen is er win-win. Vertel eens, waar gaat het over?
2: Over phishing. Je weet, er is afgelopen week in Antwerpen dat vonnis geweest.
0: Ja.
2: Waarin gezegd werd dat banken de mensen hun geld moeten terugbetalen als ze gefisht zijn. Tenzij ze natuurlijk toestemming gegeven hebben om geld over te schrijven. Nu, wat moet je doen als je concreet gefisht wordt? Want er wordt heel veel over gezegd van ja, je moet... Ja, de banken moeten het terugbetalen, maar hoe kan je ervoor zorgen dat die banken het geld terugbetalen? Daarover ga ik het concreet hebben, zo meteen in Win-Win.
0: Ja, niet onbelangrijk zo, want ik kan me voorstellen als je belt van hallo bank, wil mijn geld terug, dat die gewoon ook niet opnemen zo. Alles erover zo meteen bij Win-Win met Anja Daams. En dit is de nieuwe single van Camille, Nu dat je weg bent.

0: Als dit herkenbaar is voor jou...
1: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
2: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
1: Nee, ja, precies de grootte van Han.
0: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
1: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
2: En of dat beter klinkt.
0: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
3: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
4: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
3: Ja, ik heb dat opgevangen.
4: Waar?
3: Ah, in de regio.
4: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
3: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
4: Ze spelen in Seattle.
5: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Zeg, schat.
7: Ja?
6: Waar is die staanlamp naartoe?
7: Ah, die is kapot gegaan.
6: Oei, en onze relax?
7: Ook kapot.
6: Ook kapot.
7: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
6: Ja.
7: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
7: Nee. 1 adres.
6: Oh.
5: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
0: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn.
8: Belisol.
0: Altijd zeker.
5: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be.
8: Belisol.
0: Altijd zeker.
5: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Themse.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Wat doet het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap? En wat moet je concreet doen als je gefist bent? Daarover heb ik het zo meteen in de laatste.

0: is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. De ouders van zo'n 8800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak ongewettigd afwezig was. Minstens 30 halve dagen. Het zijn vooral leerlingen uit het middelbaar en iets meer dan 1000 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. En het is een heel diverse groep, zegt Stefan Grielens, directeur van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
1: Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, die daar liever naar shoppingcenter gaan of café gaan zitten dan dat ze naar school gaan. Maar het gaat echt over een hele diverse groep aan jongeren die soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden, omwille van welke reden dan ook. Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt. Bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs. Dus zo die richtingen die soms wat uitdagender zijn.
0: Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, winkels en supermarkten. Het systeem van flexijobs is de laatste jaren uitgebreid en het is ook bekender geworden, zegt Jasper Hubo van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
2: We zien nu de laatste jaren dat de stijging in Wallonië zich veel harder verder zet dan in Vlaanderen. Vlaanderen blijft wel veruit de grootste, daar blijft flexiearbeid het populairst, maar de stijging in Wallonië is de laatste jaren wel het sterkst. Iets meer vrouwen flexijobben dan mannen, dat valt wel op. En ook vooral mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar.
0: Vanaf juli wil de regering het flexisysteem nog uitbreiden naar alle sectoren. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn gisteren in totaal opnieuw 8 mensen gedood. Ook vanmorgen zijn weer raketten afgevuurd op verschillende steden in Libanon. En ook daarbij zouden slachtoffers zijn gevallen. 4 raketten kwamen neer vlakbij een ziekenhuis. Er geldt nochtans een staakt het vuren. De Oekraïense president Zelensky heeft in een brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks te praten over vrede. Zelensky zegt dat de Russische oorlog met Oekraïne de gewone Russen hard raakt, omdat ze ook bommen over zich heen krijgen en te maken krijgen met hogere prijzen. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat het geen toeval is dat Zelensky net nu met de brief komt.
3: Rusland heeft de afgelopen weken geen vooruitgang meer geboekt op het slagveld. Daarnaast heb je ook gezien die lange afstandsaanvallen met drones op Russische infrastructuur. En ja, we zien ook dat economisch er toch wel tekenen zijn dat het moeilijker wordt voor Rusland om de oorlog vol te houden. Dus Rusland staat onder druk. En met die brief probeert Zelensky de redenering in het Kremlin dat de tijd in het voordeel van Rusland speelt om te draaien.
0: De woordvoerder van Poetin antwoordde dan weer dat Zelensky eender wanneer naar Moskou kan komen om daarover te praten. Het weer vandaag vaak zwaar bewolkt met buien. Later komen er meer opklaringen. We halen 14 tot 19 graden. Morgen begint droog. Na de middag opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemorgen, Hajo.
5: Goedemorgen.
4: Oei, oei, oei. Ik zie dat ik jou nog altijd geen microfoon heb gegeven. En dat is belangrijk natuurlijk. Ik heb geen flauw idee welke ik moet geven. Voilà.
5: Anders doen we het. Ah ja, daar zijn we.
4: Voilà, hey. Daar zijn we, ja, daar zijn we. Oké.
5: Okay. Ja, goedemorgen.
4: Vertel, goedemorgen.
5: Het is heel kalm op de weg. Ik zie wel vertragingen naar Antwerpen op de E19. Zo'n 10 minuten van voor Kleine Bareel. Op de binnenring rond Brussel moet je opletten in Strombeek. Daar zouden dieren op de weg lopen.
4: Oei.
5: We weten niet welke. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen. Dat is alles.
4: Dat is kort.
6: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Win-win.
4: Anja Daams. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is er natuurlijk voor personen met een handicap. Maar hoe kan je beroep op hen doen en hoe gemakkelijk is dat? Daarover heb ik het vanochtend graag in Win-win. Goedemorgen.

0: Een feestje vanmorgen even zonder Xavier Taverne, maar maandag is hij er natuurlijk weer. Cool and the Gang en Celebration. Win-win is er voor alle consumenten, groot en klein, jong en oud, rijk of arm. Maar zeker ook voor de meest kwetsbaren. En daarom is Lisbeth van Hout vanochtend hier, woordvoerder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Kortweg het VAPH. Goedemorgen, Lisbeth.
1: Goedemorgen.
0: Ja, al bijna 107.500 mensen met een beperking in Vlaanderen doen beroep op jullie. Maar vertel eens even, wat is het VAPH precies?
1: Wel, wij zijn er dus voor mensen met een handicap in Vlaanderen. Wij ondersteunen hen op verschillende manieren. We willen er eigenlijk vooral voor zorgen dat mensen met een handicap zo zelfstandig en autonoom mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven.
0: Hoe dat concreet in zijn werk gaat, daarover wil ik het zo meteen hebben. Maar ja, eerst bij jullie geraken, hè? Hoe weten mensen hoe ze jullie kunnen bereiken?
1: Wel, wij communiceren op verschillende manieren. We hebben bijvoorbeeld een magazine, we hebben nieuwsbrieven, een website, social media. We staan bijvoorbeeld ook op beurzen om ons kenbaar te maken. Maar er zijn ook heel wat organisaties die over ons communiceren. Bijvoorbeeld de mutualiteit verwijst vaak naar ons door. Scholen of CLB's, huizen van het kind bijvoorbeeld. Heel wat huisartsen, eerste lijns organisaties. En zo komen mensen dan bij ons terecht.
0: Ja, want mensen kunnen inderdaad voor verschillende dingen bij jullie terecht.
1: Klopt.
0: Drie grote pijlers, ik wil ze graag eens met jou overlopen. Eerst een tegemoetkoming voor hulpmiddelen.
1: Ja.
0: Wat houdt dat concreet in?
1: Wel, wij geven tegemoetkomingen voor zeer veel hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een blinde geleidehond of een assistentiehond. Een beeldschermloop om een tekst groter te kunnen lezen. Een traplift bijvoorbeeld, een witte stok, dergelijke hulpmiddelen. Eigenlijk hulpmiddelen die bedoeld zijn om mensen zo autonoom mogelijk en zelfstandig mogelijk te kunnen laten.
0: Ja, ja, maar hier in de app van Radio 2 komen meteen al reacties binnen. Lisa Kouwenberg bijvoorbeeld, die zegt dat haar dochter een douchestoel terugbetaald gekregen heeft via jullie. Marcia Verhulst, die maakt gebruik van een assistentiehond. Inderdaad, dus dat zijn de kleine praktische dingen bij manier van spreken. Dan is er ook nog de rechtstreeks toegankelijke hulp die jullie bieden. Wat is dat dan?
1: Wel, rechtstreeks toegankelijke hulp is hulp die mensen al kunnen inschakelen nog voor er een diagnose is. Een diagnose kan, maar is geen vereiste. En het gaat over hulp waarvoor mensen ook geen aanvraagprocedure hoeven te doen bij ons agentschap. Ze kunnen rechtstreeks contact opnemen met zo'n aanbieder. En het kan dan gaan bijvoorbeeld om dagopvang of dagbesteding bij een voorziening voor mensen met een handicap. Het kan ook gaan om kort verblijf of om thuisbegeleiding. Dat wil zeggen dat er dus een gespecialiseerd iemand handicapspecifieke hulp aan huis in een gezin komt bieden. Eigenlijk rechtstreeks toegankelijke hulp is zeer breed. We bieden dat ook aan bijvoorbeeld voor zeer jonge kindjes. Kan al eigenlijk vanaf de geboorte. Bijvoorbeeld ook extra ondersteuning in de gewone kinderopvang of extra ondersteuning van een kindje met een handicap in het gewoon kleuteronderwijs of lager onderwijs. Dus eigenlijk die rechtstreeks toegankelijke hulp is zeer, zeer breed.
0: Zeer breed. En dan ook een belangrijke pijler, iets waar afgelopen jaar met 25% gestegen is. Dat is het persoonsvolgend budget.
1: Ja, klopt.
0: Wat is dat precies?
1: Dat zijn eigenlijk budgetten die personen met een handicap van ons ter beschikking gesteld krijgen om de zelfzorg, ondersteuning en assistentie in te kopen. Dus het gaat echt om een budget dat bedoeld is voor ondersteuning. Dus je kan daar geen meubels of dergelijke zaken mee kopen. Je moet echt aantonen dat je de zorg en ondersteuning inkoopt. En het kan dan bijvoorbeeld gaan om mensen die met dat budget een verblijf in een voorziening bekostigen. Maar het kan ook gaan om mensen die zelfstandig thuis wonen, assistentie inkopen, het budget besteden om naar hobby's te gaan, om zich te verplaatsen en om deel te nemen aan de maatschappij.
0: Maar zoiets moet aangevraagd worden.
1: Ja, klopt.
0: En daarover wil ik het zo meteen nog even hebben.
2: Radio

0: Deze zomer voor de eerste keer op Europese Tour, onze Berre. Bij ons in Win-Win vanochtend nog altijd Lisbeth van Hout, woordvoerder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Net hadden we het er nog over waarvoor mensen bij jullie allemaal terecht kunnen. Een zeer belangrijk onderdeel is dat persoonsvolgend budget dat jullie mensen kunnen toekennen. Dat moet aangevraagd worden.
1: Klopt.
0: Is dat dan een vaststaand budget of is dat afhankelijk?
1: Ja, dat is echt afhankelijk van iemand zijn handicap. Is ook afhankelijk van iemand zijn specifieke zorgnood. Misschien handig om even uit te leggen hoe groot zo'n budget kan zijn. Dus mensen kunnen een budget hebben van 8.000 tot 109.000 euro per jaar. Dus met dat budget is dus echt bedoeld om dus die handicapspecifieke hulp, zorg, ondersteuning, assistentie in te komen.
0: Dat kan heel veel zijn. En wordt dat bedrag dan meteen op jouw rekening gestort?
1: Nee, dus eerst volgt er een aanvraagprocedure om eigenlijk echt, aangezien het ook echt om grote bedragen kan gaan, die dus levenslang aan mensen, jaarlijks aan mensen met een handicap worden toegekend.
0: Want eens het toegekend is, dan is het levenslang.
1: Ja, klopt.
0: Ja, okay,
1: klopt.
0: Ja.
1: Maar het is dus belangrijk om eerst in kaart, goed in kaart te brengen wat iemand zijn noden zijn, zodat we ook het juiste budget aan iemand kunnen toekennen. En dan werkt het zo dat wij mensen een bepaald voorschot geven waarmee zij kunnen starten. Want mensen worden dan zelf opdrachtgever. Dus zij beheren eigenlijk zelf hun zorg en ondersteuning. Zij kopen zelf bijvoorbeeld assistentie in. Zij zorgen zelf voor zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. En zij betalen die dan met ons voorschot. Dus ze hoeven niet aan hun eigen middelen te zitten. En wij betalen de facturen dan terug.
0: Ah, oké. Dus zij moeten jullie de facturen bezorgen. Ze worden een soort van zelfstandige.
1: Ja, klopt. Dus we maken het mensen. We geven mensen wel verschillende mogelijkheden. Omdat er komt wel wat kijken bij
0: de administratie van zo'n
1: budget. Maar mensen hebben de keuze. Dus als mensen bijvoorbeeld kiezen voor een verblijf in een voorziening voor personen met een handicap, kunnen ze ofwel hun budget cash besteden. Dus dat wil zeggen zelf besteden of in voucher. En in voucher wil zeggen dat het VAPH samen met de voorziening alles regelt en de mensen dus administratief volledig worden ontlast. Er zijn ook heel wat mensen die daarvoor kiezen. Nu, andere mensen die bijvoorbeeld ook in een voorziening verblijven, hebben nog een stukje van hun budget over en gebruiken dat deeltje dan wel cash om bijvoorbeeld buiten de voorziening naar hobby's te gaan of naar, ik zeg maar iets, als iemand een dagbesteding heeft bij een asiel in de buurt, een dierenasiel in de buurt, gebruikt hij dat budget ook om daar naartoe te gaan bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Mensen die volledig zelfstandig thuis wonen met assistentie kunnen dat budget cash besteden. Wil zeggen dat zij dus echt die verantwoordelijkheid opnemen om die administratie zelf te doen.
0: Mm-hmm.
1: Om het voor iedereen mogelijk te maken om die keuze op die manier te doen, subsidiëren wij ook organisaties. Dat zijn dan bijstandsorganisaties die mensen daar ook echt helemaal mee kunnen helpen.
0: Maar dat kost dan ook weer meer.
1: Klopt, dus die dienstverlening is niet gratis, maar kan je wel betalen met het persoonsvolgend budget.
0: Nu, de aanvragen zijn de laatste 5 jaar dus met 25% gestegen. Meer aanvragen, langere wachttijden. Hilde Schoonjans bijvoorbeeld, die liet weten dat ze 9 jaar geleden een beroerte gehad heeft. Sindsdien is ze gehandicapt. Ze staat op de wachtlijst bij jullie. En nu heeft ze net te horen gekregen dat ze nog zeker 15 jaar op zo'n wachtlijst kan staan. Hilde is helemaal niet alleen, hè. We lazen dat eind 2025 bijna 18.000 mensen op die wachtlijst staan. Ja, op welke wachttijd moeten zo'n mensen dan nog rekenen?
1: Wel, veel hangt eigenlijk af in welke prioriteitengroep je wordt ingedeeld. Dus ik ga kort even schetsen hoe dat werkt. Dus je volgt een aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget. En dan wordt er eigenlijk gekeken of je behoort tot een automatische toekenningsgroep. Automatische toekenningsgroep wil zeggen, je doet een aanvraag en je vraag is zo dringend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij mensen met een snel degeneratieve aandoening zoals ALS. Zij kunnen niet wachten op een budget. Zij krijgen eigenlijk onmiddellijk een budget ter beschikking gesteld. Zo hebben we een aantal automatische toekenningsgroepen. Daarnaast, als je daar niet toe behoort, dan zijn er eigenlijk 3 prioriteitengroepen. Dus jouw vraag wordt eigenlijk bekeken van hoe dringend is deze vraag.
0: En het wordt meteen meegedeeld van jij zit in die groep?
1: Ja, klopt.
0: Ja, okay.
1: Dus we hebben 3 prioriteitengroepen. De eerste groep zijn de mensen met de meest dringende noden. Zij krijgen hun budget binnen de 15 maanden toegekend. Prioriteitengroep 2 en prioriteitengroep 3. Als je daarin je vraag wordt ingedeeld, dan moet je langer wachten.
0: Ja, want Hilde zegt hier letterlijk met haar woorden, mijn spaargeld geraakt op binnenkort. Ik ben dood tegen ik het geld ontvang.
1: Wel, als mensen hun situatie verandert, kunnen ze wel een herziening vragen van hun budget. Dus kunnen ze eigenlijk laten herbekijken van, ofwel, ik heb meer budget nodig, of mijn budget is dringender nodig, en kunnen ze dus in een andere prioriteitengroep of in zo'n automatische toekenningsgroep kunnen worden ingedeeld. Nu, wij zien ook dat er heel veel noden zijn. De noden stijgen ook, nemen jaarlijks gemiddeld met 3% toe. Ons agentschap krijgt middelen van de Vlaamse regering om zoveel mogelijk mensen met een handicap te kunnen helpen. Voor ons is het niet altijd gemakkelijk om die oefening te maken, want wij zien ook dat mensen wel noden hebben. We moeten zeer streng zijn. Het is niet gemakkelijk voor mijn collega's om die oefening eigenlijk te maken, om die indeling te maken.
0: Want is er verbetering zichtbaar op die lange wachtlijsten?
1: Ja, misschien nog heel even. Dus wij doen die indeling in de groepen doen we aan de hand van criteria die worden vastgelegd bij de wet om die oefening ook zo goed mogelijk te kunnen maken. En voor verbetering, er komen hervormingen aan voor de sector handicap de komende jaren, en wij werken ook aan het perspectiefplan 2040.
0: En dat is?
1: Wel, met het perspectiefplan 2040 proberen wij ervoor te zorgen dat onze samenleving inclusiever wordt, samen met verschillende overheden. Het VAPH kan dat niet alleen. Ik ga een voorbeeldje geven. Zeer veel mensen met een persoonsvolgend budget moeten vandaag hun budget besteden aan vervoer. Vervoer en transport is heel belangrijk voor mensen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Maar het openbaar vervoer is voor veel mensen nog niet echt toegankelijk. Daarvoor moeten zij hun budget bijvoorbeeld besteden aan aangepaste taxivervoer dat duur is. Dus wij geloven dat als een samenleving inclusiever wordt, dat mensen die budgetten van ons meer kunnen gebruiken voor andere ondersteuning die ze nodig hebben, en dat we op die manier ook meer mensen met een handicap zouden kunnen helpen. Dus we proberen ook andere overheden echt aan te moedigen om samen te werken aan een inclusieve samenleving, want die is goed voor mensen met een handicap, maar ook voor u, voor mij. Iedereen wordt daar beter van.
0: Nog heel veel werk aan de winkel. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie?
1: Op onze website, denk ik, is een eerste belangrijke bron van informatie. Dat is www.vaph.be.
0: Lisbeth van Hout, woordvoerder van VAPH. Dank je wel om vanochtend hier te zijn voor deze duidelijke uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Die nachten in Amsterdam hebben Mathieu Terrein goed gedaan, want ze zijn weer helemaal terug, hè, die van Bazaar. Lisbeth, ik heb toch gevraagd om even nog te blijven, want natuurlijk gigantisch veel reactie in de app van Radio 2. Een interessante vraag van Timothy Bleeks uit Bonheide die nog binnenkwam. Hij zegt, mijn vader heeft zijn diagnose gekregen na zijn 65ste. Blijkt nu dat hij geen recht meer heeft op hulp of terugbetaling. Wij moeten werken tot ons 67ste, maar vanaf ons 65ste zijn we in België afgeschreven. Waarom wordt dat niet aangepast, vraagt hij.
1: Wel, bij het VAPH werkt het zo dat je je eerste aanvraag bij ons moet gebeuren voor je 65 jaar. Dus vanaf dan, het is niet zo dat we dan vanaf 65 jaar de ondersteuning stoppen. Maar het is wel belangrijk voor die leeftijdsgrens dat je allereerste aanvraag bij ons voor die leeftijd van 65 gebeurt.
0: Maar stel dat er op je 65ste pas iets gebeurt in je leven.
1: Ja, dan moet je eigenlijk terecht bij een andere overheid. En dat is dan de ouderenzorg.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dus die bevoegdheden zijn verdeeld binnen de Vlaamse overheid.
0: Dus best daar eens checken. Dat is de raad voor Timothy. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Get Down van de Backstreet Boys. Zometeen is het 9:30 hier bij Radio 2. Dus luisteren naar het nieuws uit onze regio.
1: Beleef live 10 jaar Lost on You. Het vierde studioalbum van LP. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij. Je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Wow. Op sunweb.be.
8: Pa, check this. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
9: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
10: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
12: Go Yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Echt? Een heel jaar?
13: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: half tien. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De toegangsprijzen voor de recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen worden hoger voor niet-Antwerpenaren. Zo wil de provincie Harry Schoppers weren. De voorbije weken kregen in de Nekker in Mechelen al 52 bezoekers een toegangsverbod. Met de hogere prijzen wil gedeputeerde Mireille Colson mensen met slechte bedoelingen daar weghouden.
1: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Bijna 20 jaar voor het havenbedrijf. De nieuwe CEO erft wel een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. In Willebroek gaat OVAM nieuwe technieken uittesten om PFAS-vervuiling aan te pakken. De huidige technieken zijn te ingrijpend. En in Willebroek is er een terrein dat ideaal is om saneringstechnieken uit te testen, zegt Jan Verheijen van OVAM.
4: Op die site in Willebroek is vroeger een fabriek geweest, een papierfabriek. En bij die productie van dat papier zijn die PFAS'en in bodem en grondwater terechtgekomen. Dus dat maakt dat het een site is, een fabrieksite, maar ook een aanpalende natuursite die uitermate geschikt is voor dit project om nieuwe saneringstechnieken te gaan testen.
3: En die nieuwe technieken, dat zijn planten en schimmels die de PFAS uit de grond kunnen halen. En in Hoogstraten hebben de burgemeester en de Sint-Joris-gilde vorst Emmanuel van Salm-Salm ontvangen. Dat is een telg van het adellijke geslacht dat in de 18e eeuw het toenmalige hertogdom Hoogstraten bestuurde. Vorst van Salm-Salm kreeg van de burgemeester een beeldje gemaakt van natuursteen van de gerestaureerde Sint-Katharina-kerk. En in zijn thuisbasis, Anholt in Duitsland, hangen ook wandtapijten uit Hoogstraten.
5: Deze worden voor het kasteel van Hoogstraten gemaakt. Dag na dag vertellen wij onze bezoekers het verhaal van deze wandtapijten. En wij vertellen over de geschiedenis en de verbondenheid tussen Anholt en Hoogstraten. Zo is uw stad bij ons elke dag te gast.
3: Wisselvallig en tot 19 graden vandaag. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
6: Hajo, je hebt geen werk vandaag.
7: Nee, een kleine flexijob enkel deze ochtend blijkbaar. Dus nauwelijks vertragingen te melden. Wel één probleem, dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Je verliest daar een half uur van Antwerpen-Noord tot voorbij Merksem. Komt dus door een ongeval, er is één rijstrook dicht. En aansluitend is het daardoor ook al een kwartier file rijden op de E19 vanaf Kleine Bareel. Dat is alles voorlopig.
6: Dat is alles. Dat is goed, hè, dat er maar alles is.
7: Dat mag ook eens, hè.
6: Voilà.
8: Win-win.
6: Anja Daams.

0: Laten we afspreken dat ze voor dat feestje nog even wachten tot vanavond. Pink and get the party started.
1: Win-win.
0: Want wij hebben nog andere dingen te bespreken in Win-win natuurlijk vanmorgen. Straks bijvoorbeeld komt de wekelijkse nieuwsbrief van Win-win eraan. En daarin hebben we het deze week over dat belangrijk vonnis van de rechtbank van Antwerpen over phishing. De rechter heeft dus duidelijk gezegd, banken moeten slachtoffers van phishing altijd meteen terugbetalen, tenzij ze die betaling zelf hebben toegestaan. En dat doen banken dus blijkbaar bijna nooit. Elke week krijgen wij bij Win-win tientallen mails van mensen die online zijn opgelicht. En vaak willen ze hetzelfde weten. Hè. Hoe kan ik best ervoor zorgen dat ik mijn geld terugkrijg van de bank? Jean Cataruzza, ombudsman voor financiële diensten in ons land, is vanochtend hier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zullen we samen eens een kleine mini-handleiding opstellen voor mensen die gefischt zijn? Hè? Wat moeten ze allereerst doen als het gebeurt?
2: Wel, eerst en vooral moeten zij hun bank bellen om de rekening en de app te laten blokkeren. En ook als er kaartstop, maar voor de kaarten. Dus dat zijn twee dingen die moeten gedaan worden, zo vlug mogelijk. Ik herinner u eraan dat de banken open moeten zijn, 20 uur op 20, 7 dagen op 7, om van die fraudegevallen kennis te nemen.
0: Ja.
2: En dan moet u ook een klacht indienen bij de politie.
0: Heeft dat zin?
2: Ja, dat heeft zin, omdat u moet toch aannemelijk maken dat u slachtoffer van fraude bent geweest. En dat is een duidelijke teken daarvan. Daarboven is het voor de bank een nuttig document om toch aan de bank van de begunstigde, dus van de fraudeur, een blokkering te vragen.
0: Mm-hmm. Want dan inderdaad, stap 2, het dossier zit dan bij de bank. Sinds die vonnissen van de rechtbank van Antwerpen weten we dus duidelijk, banken moeten slachtoffers van phishing altijd terugbetalen, tenzij de klanten de betaling zelf hebben toegestaan. Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, dus wat betekent toegestaan? Gemakkelijk, u hebt de betaling, de verrichting zelf geïnitieerd. Of, en dat is misschien een nuance die ik wil aanbrengen, hebt u die verrichting bevestigd. Bijvoorbeeld via It'sMe en dan op It'sMe is het tamelijk duidelijk welk bedrag u bezig bent om goed te keuren en ook de naam van de begunstigde. En als u niet tegenstaande die duidelijke indicaties toch de beslissing neemt om de bevestiging te doen, zijn wij de mening toegedaan bij Ombudsman dat dit moet gelijkgesteld worden met een toegestane verrichting.
0: Stel nu dat die toegestane betaling er niet is, dan moet je je geld terugkrijgen van de bank. Alleen als de bank daarna kan bewijzen dat je als klant grof nalatig bent geweest, zo heet dat dan, dan mogen zij dat geld terugvragen. Hè. Maar intussen moeten zij eerst wel betalen. In de praktijk gebeurt dat blijkbaar zelden. Hoe kan je dan als slachtoffer ervoor zorgen dat dat geld toch wel betaald wordt?
2: Wel, ja, inderdaad, u hebt gelijk. Tot nu toe, inderdaad, de banken waren niet geneigd om die bepaling toe te passen. Wij zullen zien of dit zo zal blijven. Maar ja, als uiteindelijk hun geld nog niet wordt teruggekomen, dan kunnen zij bij ons, bij Ombudsman, gaan kloppen. En dan zullen wij de bemiddeling starten. Wij zullen dus het dossier grondig onderzoeken en op basis van al de elementen in het dossier zien of u al dan niet gerechtigd bent om een terugbetaling.
0: En dan is het belangrijk natuurlijk dat jullie zoveel mogelijk elementen hebben.
2: Ja,
0: dat er
2: absoluut
0: grote transparantie is.
2: Ja, ja, absoluut, absoluut. Te vaak zijn wij geconfronteerd met mensen die geen enkele indicatie kunnen geven over de fraudeverloop. En dat is zeer vervelend, omdat dat bemoeilijkt een efficiënte bemiddeling. U moet zeker transparant zijn. En wat belangrijk is, is te kunnen aantonen dat wat u hebt gedaan in feite tamelijk logisch was in de omstandigheden, in de feitelijke omstandigheden.
0: Maar als ik een beetje advocaat van de duivel spreek, de bank moet bewijzen dat zij geen fout gemaakt hebben. Als je als klant minder transparant bent, kan de bank natuurlijk minder bewijzen dat er een fout is gebeurd.
2: Ja, uiteraard de bank, voor de bank is ook afhankelijk van wat de cliënt zal vermelden. Omdat inderdaad voor de bank te zeggen, u bent grof nalatig geweest, dat kan ook alleen maar op basis van bepaalde feitelijke elementen. Dus als de cliënt in alle talen zwijgt, is dat zeer moeilijk. Maar wij vinden dat niet billig, dat iemand die zwijgt bevoorrecht zou zijn ten opzichte van iemand die transparant zou zijn.
0: Dat is niet de bedoeling, inderdaad. Iets meer dan de helft van de dossiers die bij jullie terechtkomen, daar geven de banken toe, betalen zij de slachtoffers terug. Jullie advies is niet bindend, voor alle duidelijkheid. Jullie kunnen dus niemand verplichten om mee te werken. Wat kan je doen als je een bank wil dwingen om toch te betalen, maar je wil niet meteen naar de rechtbank stappen?
2: Het is inderdaad moeilijk. Dus inderdaad, onze adviezen zijn niet bindend, maar kunnen wel gebruikt worden in een verdere procedure. Dus voor alle duidelijkheid. Nu, als u inderdaad niet naar de rechter wil stappen, omdat dat brengt kosten met zich mee. De bemiddeling per definitie is niet geslaagd. Van een class action is er denk ik geen sprake, omdat elke gevallen moet beoordeeld worden op zijn op de concrete elementen. Naar de vrede rechter stappen is wel een mogelijkheid, omdat dat is toch een tamelijk eenvoudige procedure en tamelijk snel ook, maar kan jij uiteraard iets bindend krijgen, maar ja, tussen de twee zie ik niet iets dat echt efficiënt kan zijn.
0: Want inderdaad, naar de rechtbank stappen, dat is de laatste stap. We hebben eens contact opgenomen met Anna-Laura Klaas. Zij is gespecialiseerd in phishing, advocaten. En ze zegt, die advocatenkosten die zijn natuurlijk veel. Er moet veel vooronderzoek gedaan worden, veel voorbereidend werk. Het uurloon van de advocaat. Dus als een gestolen bedrag lager is of niet veel hoger dan een paar duizend euro, dan heeft het eigenlijk weinig zin om naar de rechtbank te stappen.
2: Ja, inderdaad. Zelfs als u wint, zal u uiteindelijk die kosten moeten dragen. En dus u hebt dan veel tijd, energie gespendeerd voor bijna niks, jammer genoeg.
0: Ja, vooral hopen dat je niet in de val trapt, hè. Dat is het belangrijkste.
2: Dat blijft zeer belangrijk, dat preventie nog bevorderd wordt, ja.
0: En daarom zijn we hier. Jean Cataruzzo, ombudsman bij Financiële Diensten in ons land. Dank je wel.
1: Win-win. Radio 2.

Eigenlijk hoort er een zonnetje bij, hè. Bij die muziek van Olivia Dean. Ondertussen al in je mailbox gekeken, want de win-win nieuwsbrief die is er. Een heleboel consumententips en nieuwtjes zitten er weer in. Zoals over het phishing, waar ik het daarnet over had, nog eens alles goed uitgelegd. Maar ook ander goed nieuws om te weten, of nieuws om te weten, goed om te weten. Als je bijvoorbeeld thuis een raam of een deur laat openstaan en er wordt ingebroken, dan zal jouw verzekeraar jou waarschijnlijk niet vergoeden, tenzij je thuis was op het moment van de inbraak. Altijd goed om te weten met de vakantie in het vooruitzicht. Verschillende luisteraars die hebben ook laten weten dat de Nederlandse juwelen- en modeketen My Jewelry zich niet houdt aan de Belgische regels over de wettelijke garantie. Het Europees Centrum voor de Consument legt uit waar je recht op hebt. Dit en nog veel meer in onze nieuwsbrief. Als je nog niet geabonneerd bent, geen probleem. Ga dan gewoon even naar VRT Max. Dan kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Win-Win.

het zo bedenk, het zou een nummer voor onze Daan-masset kunnen zijn. She drives me crazy, want she, ons Anne en Daan, die komen er zo meteen aan. Hè. Dat waren de Fine Young Cannibals en dit is Ava Max.

0: Radio 2. Als dit herkenbaar is voor jou...
1: Zeg Chantal, wat is dat?
2: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
1: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
0: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
1: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
2: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
1: Ah ja.
0: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
1: Maak elk.
3: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
4: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Oh. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
0: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
5: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
0: Altijd zeker.
6: Zeg, schat.
7: Ja?
6: Waar is die staanlamp naartoe?
7: Ah, die is kapot gegaan.
6: Oei, en onze relax?
7: Ook kapot.
6: Ook kapot.
7: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
6: Ja.
7: Ja. Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
7: Nee. 1 adres.
8: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Het zomerseizoen komt eraan. Hoog tijd om nog eens een An- en Daan-spelen te organiseren. Doen we vandaag met een beachvolleyballer. Zon, zee, strand en een bal. Meer hebben we niet nodig vandaag.
11: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saizai. De ouders van zo'n 8800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak ongewettigd afwezig was. Minstens 30 halve dagen. Het zijn vooral leerlingen uit het middelbaar en meer dan 2000 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. Het is ook een heel diverse groep, zegt Stefan Grielens, directeur van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
12: Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, die daar liever naar shoppingcenter gaan of café gaan zitten dan dat ze naar school gaan. Maar het gaat echt over een hele diverse groep aan jongeren die soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden omwille van welke reden dan ook. Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt. Bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs, dus zo die richtingen die soms wat uitdagender zijn.
11: Sommige leerlingen zijn ook afwezig van school omdat ze gaan bijverdienen voor hun gezin of omdat ze zorgen voor een ziek familielid. De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die zich misdragen in de provinciale recreatiedomeinen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het domein De Nekker in Mechelen kregen vorig jaar 62 jongeren een toegangsverbod. Maar dat geldt maar voor 1 jaar en ze kunnen ook nog in andere domeinen binnen, zegt Antwerps gedeputeerde Mireille Consson.
13: Aan de federale regering vragen wij al sinds een aantal jaren om te gaan voor een zwarte lijst, naar analogie met de voetbalwet natuurlijk. Wij kunnen wel op onze eigen domeinen uitspraken doen over een toegangsverbod, maar op dit moment geldt dat dan alleen op die locatie, dus je kan dat zelfs niet delen met de andere provinciale domeinen binnen provincie Antwerpen. Laat staan dat je dat zou kunnen gaan delen met de recreatiedomeinen elders.
11: De provincie Antwerpen gaat ook bekijken of de toegangsprijzen voor de recreatiedomeinen voor mensen buiten de provincie verhoogd kunnen worden. Dat is nu ook al zo in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn vannacht opnieuw zeker 7 mensen gedood. Een ziekenhuis werd daarbij beschadigd. Er vielen ook 12 gewonden. Ook gisteren zijn 8 mensen gedood door Israël in Libanon. Er geldt nochtans al een tijd een staakt het vuren, maar dat werd nooit gerespecteerd door Israël. Vandaag vaak zwaar bewolkt weer met buien. Later komen er meer opklaringen. We halen 14 tot 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Goedemorgen, er staat file naar Antwerpen op de A12. 10 minuten vertraging vanaf Ekeren. En op de E19 is dat 20 minuten van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je nog een kwartier van Antwerpen-Noord tot voorbij Merksem. Daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. En op de buitenring rond Zaventem is nog aanschuiven bij Zaventem. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen in de file, dan zijn dat kleinere vertragingen.
15: Radio 2, Anne en Daan.
16: Anne Rijmen en Daan Masset.
10: Met de Anne en Daan spelen, dat zijn onze eigen Olympische Spelen, maar dan met andere disciplines. Strop uw mouwen op, want we hebben een beachvolleyballer in onze arena. Zeer welkom bij Anne en Daan. Hey.

0: Adamski en Killer. Ja, had dan een korte nacht, hè?
1: Ja, hoe lang heb ik geslapen? Zeven uur heb ik. Ja,
0: echt?
1: Zes en een half uur, zeven uur. Ja, ik heb de kindjes vanochtend naar school gebracht, dus ik heb iets kunnen uitslapen. Anders ben ik altijd vijf uur op. Ja, smat.
0: Ja, we waren er gisteravond.
1: Ja, gisteravond waren we ook alweer samen. Want gisteravond, lieve vrienden, we nemen jou even mee achter de schermen van dit programma. Achter de schermen was er een drink met alle mensen van de radio hier bij VRT. Dus dat is over alle radionetten heen. Hè. Dus Clara, Radio 1,
0: Stubru,
1: M&M.
0: M&M.
1: Ja. En vandaag kan je vanochtend in de gangen van de VRT ruiken wie daar allemaal aanwezig was gisteravond.
0: Ja, maar niet van de drank.
1: Nee.
0: Nee, wel van de doemp, zoals ze zeggen.
1: Ja, en dan heb ik het ook niet over roken.
0: Nee.
1: Wel van de rook, van de doemp, van de kampvuurtjes. Het was zo'n idyllische plaats met allemaal van die kleine vuurtjes dat er gemaakt werden. En dan konden we daar rondgaan.
0: Ook goed dat jij een grasveld idyllisch noemt. Maar goed.
1: Dat is toch mooi, met lampjes en zo?
0: Ja, dat is gewoon, ja.
1: En een beetje vuur. Ik vond het gezellig. Ik vond het idyllisch.
0: Ja, dat is wel, ja, het was
1: al niet.
0: Wel gezellig.
1: Maar goed, dat maakt dat je zo op het einde van de avond eigenlijk als een rokkende schoorsteen daar weer naar buiten gaat, want dat zit dan in je kleren.
0: Ja.
1: Ik heb andere kleren aan vandaag. Ik heb mijn haar niet gewassen. Dus als je aan mijn haar gaat ruiken, dan ga je nog altijd ruiken dat ik gisteravond in de rook heb gestaan, samen met vele anderen.
0: Ja, want Anja Daams zei net nog tegen mij, zeg, heb ik gisteren nog een bad genomen? Ik rook helemaal een kampvuur.
1: Om maar te zeggen, je kan vandaag dus uitmaken wie er allemaal was. En ja, we hebben gefilmd. En ja, dat ga je zondag zien in onze vlog De Week van Al en Daan. Zondagochtend op Instagram en Facebook van Radio 2.

0: Luna en even op pauze, dat doen wij niet hoor.
1: Radio 2. De Radio 2 Allen Daan spelen.
0: De zomer, dan wordt wel eens gezegd, zie dat je beach ready bent. Onze sporter van vandaag voor de An en Daan spelen is het hele jaar door beachable. Want sportstan, wie is Joppe van Langendonk? En Stan legt dat uit.
2: Dag An en Daan. Joppe van Langendonk is de ideale kandidaat voor de An en Daan spelen, omdat hij een boom van een vent is met stronken van armen. Let maar op als hij een bom lost met zijn rechter. De beachvolleyballer geniet ongetwijfeld als een van de weinigen van te veel zand in de schoenen, maar hij mag wel steeds de meest fancy zonnebrillen op zijn hoofd zetten. Joppe is niet zomaar een volleyballer, hij werd samen met zijn ploegmaat Kian Verkouter wereldkampioen bij de U21 en zet stap voor stap de weg naar de top met de Olympische Spelen als ultieme doel. Ze wonnen een paar maanden terug nog een toptoernooi in India, dus zijn helemaal gerodeerd voor deze An en Daan spelen. Enige minpunt? Ik vrees dat hij als man van Wespelaar primus boven Stella verkiest. Dat zou een foutje zijn.
3: Dag Joppe, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Is het een goede omschrijving?
4: Stronken van armen zou ik nu wel niet zeggen, maar voor de rest is wel leuk, ja.
3: Ja, en over het bier op het einde?
4: We zijn student in Leuven en we spelen ook in Leuven, dus het is een moeilijke keuze.
3: Jij bent beachvolleyballer. Hoe word je beachvolleyballer? Is dat een uitbreiding op volleybal?
4: Ja, eigenlijk start iedereen gewoon altijd met zaalvolleybal. En dan, toen ik redelijk jong was, 13 jaar of zo, hadden we vrienden die allemaal zo wat meer wouden doen in de zomer. En dan zijn we beginnen beachvolleyballen. En dan altijd wel blijven doordoen. En dan ineens met corona mocht zaalvolleybal even niet meer. En dan ging iedereen in het zand. En omdat dat dan mocht met... Ja, het is buiten, beter voor corona. Dus dan was iedereen aan het beachvolleyballen.
0: En daar heb je dan ook Kian leren kennen. Jouw beachvolleybalpartner, is daar een naam voor?
4: Ja, partner. Noemen wij gewoon, ja.
0: Ja,
4: okay. Klopt.
3: Allee, je hebt iets positiefs overgehouden aan COVID dan.
4: Ja, klopt.
3: Niet iedereen heeft die ervaring, maar jij dus wel.
0: Ja. Zeker, jullie haalden 2023 goud op het WK U21. Ons strand, ja, dat is nu niet het meest sexy strand, hè. Joppe, wat was zo de mooiste locatie waar je ooit in het zand stond?
4: Voor mij was dat Brazilië. Je had oftewel Rio op Copacabana. Dus dat is wel echt heel idyllisch. Of iets hoger had je João Pessoa, was ook wel echt top in Brazilië. Ja.
0: Jullie zien toch wel wat, hè.
3: Maakt de type zand eigenlijk iets uit? Want zand is niet altijd gewoon zand, hè.
4: Nee, klopt. Je hebt wel echt verschillen van zand. Ik heb liever echt hard zand, waar je echt hard kunt inspringen.
3: Ja.
4: Maar sommige technische spelers hebben liever een zachter zand, waardoor dat niet iedereen heel hoog zit, waardoor dat er een ander type spel wel is.
3: Maar is daar een soort constante in? Wat type zand het moet zijn als je het met voetbal hebt? Je hebt tegenwoordig zo van dat kunstgras. Ja, sommige spelers spelen daar ook niet graag op, hè?
4: Nee. Het is echt wat er ligt is wat je hebt. Dus het is echt verschillend. Ja, je kunt ook niet echt een ander strand gaan leggen op een ander strand. Dus. Nee.
3: Dat zou gedoe zijn.
0: Maar zand, dat is eigenlijk soms wat ambetant. Hoe krijg je dat? Is er nu zo'n enige van er een tip of een lifehack om dat uit je rugzak te krijgen?
4: Oei.
3: Ze vraagt het voor een vriend.
4: Ja, of voor mijn mama.
0: In
4: thuis is het echt verschrikkelijk soms. Niet echt. Het is buiten staan en je zak blijven uitkipperen. Dat is het enige dat ik doe, denk ik.
3: Dat is een bijkomstigheid. Jij brengt veel zand mee naar huis.
4: Amai niet.
3: Zeg, maar jij studeert ook nog. Dit jaar studeer je af in de biochemie. Je speelt ook nog op hoog niveau dan. Hoe zit die combinatie? Is dat te doen? Ja, je doet het dus waarschijnlijk wel.
4: Ja, tot nu toe was het eigenlijk wel oké te doen. We hebben ook ondersteuning met Topsport Vlaanderen. Dus we zitten in een topsport studententraject. Waardoor dat er ook wel veel mogelijkheden wordt gegeven. Omdat ik veel in het buitenland ben. Om zaken of lessen of examens allemaal te spreiden. Dus daar zijn ze wel heel flexibel in. Dus dat lukt wel echt goed.
0: Ja. We kijken straks nog wat mee naar de toekomst. Maar eerst, Joppe, zal je door onze eigen An en Daan spelen moeten gaan.
4: Oh.
0: Dus we hebben een arena opgesteld. Vanmorgen al. En er zitten drie disciplines in. De zenuwspiraal, om je stress te bekijken. Het pingpongen, ben je goed in pingpongen?
4: Redelijk. Ik denk dat het beter pingpong dan mijn zenuwen onder controle houden.
0: Ja, en dan het dartsen, maar dat is met onze eigen punten. Dus.
4: Dat is mijn ogen dicht.
0: Ja, dat is mijn
3: ogen dicht. Iedereen aan de kant dan toch maar.
0: Goed, Daan zal je meenemen naar de arena en dan starten we er zo mee. De Radio

0: It's My Life, No Doubt. Bij ons vandaag een nieuwe Anne en Daan spelen. Dat doen we met een beachvolleyballer, Joppe van Langendonk. Joppe studeert dit jaar nog als biochemicus, maar speelt op wereldniveau beachvolleybal. Eerst te zien welk niveau hij zal halen in onze Anne en Daan spelen.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
11: Fireball.
10: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelin Thijs.
12: Ik moet gaan.
10: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Like tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
13: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

0: Debarge en Rhythm of the Night. Even mijn verkeer. Momentje, wat is dat hier? Daar. Naar Antwerpen is er op de E19 een half uur file vanaf Sint-Job. Dan hebben we nog op de Antwerpsring verlies je 10 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne richting Nederland. Tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen heb je alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, straks gaan we spelen met Joppe van Langendonk. De An en Daan spelen in onze arena. We houden jullie op de hoogte en dan kan je alles meevolgen. Radio 2.

0: Kiss and I Was Made for Loving You. Ja, het zijn we aan en daan spelen. Vandaag doen we dat met beachvolleybal. Met Joppe van Langendonk. Joppe won met zijn sportpartner Kian goud tijdens het WK in Thailand bij de U21. En the best is yet to come, jongens. De An en Daan spelen. Dat kan je volgen via VRT1 of gewoon bij ons bij An en Daan. Daan die staat bij Joppe en jullie zijn begonnen. Hoe staat het daar ondertussen?
1: Wel, we hebben drie disciplines in de An en Daan spelen. Ik overloop ze nog even, want het is een tijdje geleden dat we dat gedaan hebben. We testen het geduld van de sporter met onze zenuwspiraal in de vorm van een 2. Per keer dat je raakt, gaat er zo'n typisch alarm en dan gaan er punten af. We gaan zo meteen ook pingpongen tegen jezelf. Dat is met een rechtopstaande pingpongtafel. Daar testen we het uithoudingsvermogen. Hoe lang blijf je pingpongen tegen jezelf? En dan hebben we ook nog het darts, het vogelenpik, zoals dat in het Vlaams wordt genoemd. Daar testen we de oog-handcoördinatie van de sporters. Het IOC is onder de indruk naar het schijnt van onze arena. We hebben al 2 disciplines gedaan, namelijk het dartsen en de zenuwspiraal. Joppe, wat ging het vlotst?
2: Het darten, zeker.
1: Want dat doe jij veel, hè?
2: Oh, veel zou ik niet zeggen, maar ik doe het wel af en toe eens met vrienden.

0: mogen we zeggen dat het iets beter ging dan de zenuwspiraal?
1: Ja, klopt. Mijn zenuwen zijn altijd wel lastig. En dan, zeker als het zo millimeter werk is, dan dat is niet mijn ding.
0: Ja, en dan staat er ook nog eens iemand op jouw vingers te kijken. Maar kijk, dat heb je gehad. Anne zei net op de radio, the best is yet to come. Dat kan ook voor deze Anne en Daan spelen zo zijn.
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat de pingpong misschien wel het beste gaat liggen.
0: Alright, goed. Zet je in positie, zou ik zeggen, om jezelf uit te dagen op deze pingpongtafel. Anne, we zetten de Anne en Daan spelen verder. Mogelijk gaat Joppe hier echt uren aan een stuk pingpongen. En dan haalt hij die punten weer los op. Ja, geen stress. Joppe, ben je er klaar voor? Dan mag je beginnen. De tijd loopt vanaf nu, want dat wordt hier ook getimed. Anne, terug over naar de studio.
2: Ja, heel goed. We houden het in toog.
3: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
4: Het duurt te lang, staan hier al een tijdje.
3: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
12: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
6: Ja, ik heb dat opgevangen.
12: Waar?
6: Ah, in de regio.
12: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
6: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
12: Ze spelen in Seattle.
13: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
14: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
16: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
17: Home again.
18: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
19: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
18: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
20: Radio 2.
21: Radio 2.

0: dat weten we allemaal. En Nothing Breaks Like a Heart van Mark Ronson. We gaan eens even naar onze Ann en Daan Arena, waar dat onze beachvolleyballer Joppe van Langendonk aan het pingpongen is. Is dan wel eventjes bezig, hè Daan?
1: Ja, sorry, ik ben aan het kijken hoe lang dat hij intussen al bezig is. We zitten aan een dikke 6 minuten, bijna 7 minuten is hij aan het pingpongen tegen zichzelf. Ja. Nu, we weten dat de topsporters, er is hier ooit, denk ik, een dikke 20 minuten gehaald. Dus ik heb mij even aan de zijkant gezet. En ik ben aan het kijken hoe Joppe aan het pingpongen is. Dus gaat lekker, hoor.
0: Goed, nu dat je dat toch even aan de kant staat, kijken wij alles door naar volgende week. Want dan themaweek, lieve vrienden. Dan gaan we het hebben over de examens. Iedereen weet, stress.
1: Zijn ze al begonnen bij jou thuis met de kinderen?
0: Dinsdag. Dinsdag
1: volgende week dus.
0: Volgende week heel wat scholen trouwens. En we gaan iets leuks doen, want wij gaan buizen weggeven.
1: Ja, tof hè.
0: Het is te zeggen, niet echte buizen, snackbuizen. Dat is een buis, je moet dat echt zien als een kartonnen buis. En daarin zitten gezonde snacks. Want dat heb je nodig. He, je moet wat vitamintjes opdoen tijdens het studeren. En dan kan je zo een buis bij ons winnen. En daarvoor gaan we een examen afleggen. Dus elke dag doen we een examen. Biologie, geschiedenis, wiskunde, Frans. En ik zal dan de vragen stellen, Daan. Mag je antwoorden? Nee. De luisteraar.
1: Ga je mij ondervragen?
0: Wat is je beste vak?
1: Juffrouw Ann. Mijn beste vak? Ik denk dat dat aardrijkskunde moet zijn geweest. Daar denk ik dat ik wel goed in was.
0: Ja, oei, ik zie wat gebeuren achter jou. Het is gedaan met de pingpongen.
1: De eerste poging is gestrand op een... Nu moet ik even kijken, hoeveel... 7 minuten 58, maar hij is herstart. Je mag 3 pogingen doen in het pingpongen, dus hij is herstart. Dus de teller staat weer op 0. De langste poging telt van de 3 pogingen. Maar goed, het vak aardrijkskunde was ik het beste in. En jij?
0: Lichamelijke opvoeding. En wacht, wat was ik nog goed in? Ah, Nederlands. Dat kon ik ook goed.
1: Moest je ook lang over nadenken.
0: Ja, maar zo fysica en chemie totaal niet.
1: Oeh, nee.
0: Dat waren echt de buisvakken. Ja, nee.
1: Ja. Ja, ik heb denk ik nooit een buis gehad in het middelbaar, maar ik was er ook wel niet echt fantastisch goed op.
0: Wat zeg jij? Heb jij nooit een buis gehad?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee, serieus? Zal ik dat eens opzoeken tegen volgende week? Dan moet ik eens bij mijn ouders gaan vragen.
2: Ja, dat is goed.
1: Hoeveel heb jij er dan gehad? Meer precies.
2: Ja, maar, jongens, ik verzamelde dat alsof... jongens, toch.
0: Nee, goed, in elk geval, snackbuis. Ik ga volgende week weggeven. Ondertussen kan jij nu nog eventjes bezighouden met Joppe. Tweede poging ook gedaan, zie ik.
1: Tweede poging gedaan. Hij is nu aan de derde poging begonnen. En je weet de langste telt zodra die voorbij is komen naar de studio aan. En dan weten we waar hij eindigt op het scorebord van de Ann en Daan spelen.
0: Heel goed.

Zucchero en Randy Crawford en Diamante. Er komen wat berichten binnen de Radio 2-app van de mensen thuis die aan het kijken zijn op VRT1 naar onze beachvolleybalder, Joppe van Langendonk, die aan het spelen is in de Annendaan spelen. Met als reactie: amai, ik moet precies meer naar wedstrijden van de beachvolleybal gaan. Ja, dat heb ik ook door, ja. Maar goed, straks daarover meer. Dit is Bart Kuil en Zotverlies.

0: Get Lucky. Joppe van Langendonk, onze beachvolleyballer, is bezig aan de Annendaan spelen. Aan het pingpongen, de derde poging. En hij zit al over 8 minuten.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosé-weken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zal Joppe van Langendonk, onze beachvolleyballer, het beter doen in de Annendaan speler dan Dick Norman, de tennisser? Ben benieuwd, je hoort het nog voor 12 uur.
8: Elke dag.
9: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Een gedetineerde van de gevangenis in Brugge is deze voormiddag ontsnapt. Dat meldt het laatste nieuws en het gevangeniswezen bevestigt het. De man werd voor verzorging naar een ziekenhuis in Brugge gebracht, maar kon daar dan ontsnappen. De politie kwam massaal ter plaatse. Hij is nog altijd op de vlucht en wordt dus volop gezocht. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog niet genoeg Nederlands kunnen, verplicht 3 uur extra taalles volgen. Het zijn de leerkrachten van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra lessen zullen moeten volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakte een handleiding om de scholen daarbij te helpen. Zorgcoördinator Sophie Switsers van basisschool De Vuurtoren in Antwerpen legt uit welke vragen daar bijvoorbeeld in zitten.
10: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen? En zo op basis van die antwoorden waar wij op de kijkwijzer dan konden scoren, konden wij dan beslissen voor welke kinderen dat wij dan dat wel zouden adviseren om die extra taalondersteuning te geven.
9: Katholiek Onderwijs Vlaanderen schat wel dat er zo'n 126 fulltime leerkrachten extra nodig zullen zijn om die bijkomende lessen Nederlands in het eerste middelbaar te geven. En er is nu al een lerarentekort. De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die zich misdragen in de provinciale recreatiedomeinen. In het domein De Nekker in Mechelen kregen vorig jaar 62 jongeren een toegangsverbod. Maar ze konden dan wel nog in andere domeinen binnen en dat moet veranderen, zegt Antwerps gedeputeerde Mireille Colson.
11: Het gaat ook vaak over jonge kinderen. Het gaat soms over jongeren van om en bij de 12 tot 14 jaar. Wij willen gewoon aangeven dat als je ziet wat er op het domein gebeurt, dat medewerkers geïntimideerd worden, dat ze gaan inklimmen, dat ze zorgen voor vandalisme, zelfs drugsgebruik, dan is dit wel echt een noodkreet.
9: De provincie Antwerpen gaat ook bekijken of de toegangsprijzen voor de recreatiedomeinen voor mensen buiten de provincie verhoogd kunnen worden. Dat is nu ook al zo in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In Niger in Afrika zijn 49 mensen gestorven van dorst na een panne in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali. Daar gebeuren ook vaker zulke drama's. Het weer, vaak veel wolken met ook buien, later meer opklaringen en we halen 14 tot 19 graden. Morgen begint eerst droog, na de middag opnieuw regen. Zondag blijft het wel, meestal droog en dan halen we tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
0: Door een ongeval is het 20 minuten file rijden op de N31 richting Zeebrugge tussen Sint-Andries en het AZ Sint-Jan in Brugge. De rechterrijstrook is versperd. Ook naar Antwerpen ruim 20 minuten file op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Annelinkeroever en de Kennedy-tunnel. Iets voor de tunnel zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Dan nog 10 minuten extra naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen.

0: Dana Wener en de stilte van de stad.
1: De Radio 2 Allen Daan spelen.
0: Ja, stil is dat niet op de achtergrond, want de An- en Daan-spelen zijn bezig. Het enerverende geluid dat je op de achtergrond hoort is het balken van de pingpongtafel. Want Joppe van Langendonk, hij is beachvolleybalder, is aan het pingpongen tegen zichzelf. Doet mee aan de spelen. Daan, jij staat daarbij. Wij zijn al lang aan het pingpongen. Ik zit hier al bijna een uur alleen in de studio en jullie daar maar tegen de bal slaan.
2: Ja, ik ga even uitleggen waarom dat zo is. Je krijgt 3 pogingen in de An- en Daan spelen om te pingpongen tegen jezelf. En het is de langste van die 3 pogingen die telt. Joppen is nu aan zijn 3e poging bezig. Heeft er al eentje op zitten van bijna 10 minuten, dan eentje van rond de 7 minuten. Maar is intussen, en nu ga ik even spieken naar de timer, 22,5 minuut bezig. Dus hij is hier gigantisch veel punten aan het verzamelen. Dus ik vermoed dat hij wel hoog op het scorebord gaat eindigen. Dat pingponggeluid, dat werkt zo op je gemoed dat je een beetje in trance begint te raken, dat getik.
0: Het is, meditatief voor jou.
2: Het is meditatief. Maar er zit heel veel winnersmentaliteit bij Joppe. Ja, want hij vraagt constant van, ja zeg, en die sporter, hoe lang heeft die gepingpongd? En zo,
0: Dick Norman, wil hij verslaan,
2: in het begin van het, ja, hij wil eigenlijk liefst helemaal bovenaan eindigen natuurlijk. Hij vroeg ook al naar Ruben van Gucht, de winnaar van vorig seizoen.
0: Ja.
2: Ik durf nu op dit moment niet zeggen of dat gaat lukken. Het zal spannend worden. Maar ook Dick Norman, die er als eerste was dit seizoen, dat was in september, daar zou hij graag boven eindigen. Nu, de zenuwspiraal was iets minder goed bij Joppe, maar met zijn knalprestatie hier in het pingpongen is hij dat volgens mij ruimschoots aan het goed maken. Maar goed, we moeten het nog berekenen. Het blijft spannend tot het einde.
0: Goed, ik ga mijn stilte
2: bezig. In stilte bezig.

0: Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy. Ik heb trouwens nog een streamingtip voor jullie. Ik heb zelf gezien een documentaire over Kylie Minogue op Netflix. Kylie heet die documentaire, waar ook haar relatie met Michael Hutchence van INXS in zit, die je net hoorde. En dan zag je die beelden uit de jaren 80 van INXS in grote stadia. Jongens, wat een charisma had die man. En het verhaal ook van Kylie straf hoor. Interessante docu.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleijmans.
8: Ik heb twee douches naast elkaar.
9: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet.
3: Tanja Dexters.
10: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
11: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
12: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
13: Kijk,
12: en weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
14: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
15: Nu bij Maxizo.
16: Hallo!
15: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
18: Go Yellow!
19: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
18: Wat? 3?
19: Yep. Go for info naar telenet.be.
20: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
21: Honda, the power of dreams.
22: Radio 2.
23: Radio 2.

0: Paula Abdul en Straight Up. Ik dacht, ik zit hier nog alleen tot 12 uur, want met die Anne en Daan spelen, met Daan en Joppe van Langendonk, onze beachvolleyballer, dat duurde en dat duurde.
1: Ja.
0: Jullie zijn dan uiteindelijk toch nog teruggekomen.
1: Ja, uiteindelijk wel. Je moet niet naar mij kijken, je moet naar Joppe kijken. Joppe liever heeft het lang getrokken toch wel, de Anne en Daan spelen, met een doel.
2: Ja, klopt. Ik wou wel gewoon iedereen verslaan in pingpong.
1: Dus hij dacht, wij zeiden dan zo subtiel van ja, maar jij bent nu echt al 18 minuten bezig. Allee, er heeft niemand echt langer dan dat gedaan. Ja, zei hij, maar er kan iemand komen die nog langer gaat. En die wil ik naar huis spelen. En dan heeft hij ook gevraagd, Dick Norman staat momenteel bovenaan ons Anne en Daan spelenbord met 1361 punten. En dan ben je toch wel beginnen rekenen, denk ik, hè, terwijl je aan het pingpongen was.
2: Klopt, dan wist ik ongeveer wel waar ik met dart en die zenuwtest had gedaan. En dan wist ik dat ik wel een mooi cijfer kon halen als ik een bepaald doel haalde, ja.
0: Ja.
1: Of dat gelukt is, dat zullen we zo meteen
0: zien. Dat zullen we straks zien, want het wil niet zeggen dat je daar lang over gedaan hebt, dat je ook veel punten hebt gehaald.
2: Ik hoop het.
0: Het is dat, hè. Maar eerst, belangrijk ook, het weerbericht met Sabine. Goedemorgen. Ja. Vertel.
3: Zeer wisselvallig, nog altijd. Dus geregeld buien die alweer over ons land tuimelen. Aan de kust is het wel droog met meer zon, maar in het binnenland moeten we toch nog behoorlijk wat buien slikken. Nu in de latere namiddag worden dat wel minder buien. Die opklaringen worden ook breder. Temperaturen tot 18 of 19 graden, min of meer dezelfde temperaturen als gisteren. En dat bij een matige wind uit west tot zuidwest. En dan vanavond wordt het overal droog met brede opklaringen. Tijdelijk dan, hè, want in de loop van de nacht zijn er al wat hoge sluierwolken bij 8 tot 13 graden. En dan morgen al gauw komen er ook lagere wolken. Misschien in de voormiddag al hier of daar een druppel. Maar het is vooral na de middag, van rond de middag bereikt een volgende storing de kuststreek. En dan vooral na de middag trekt dat van west naar oost. Krijgen we regen of buien. Later namiddag komen er nog meer buien met kans op een donderslag. Dus ja, we geraken de nattigheid voorlopig niet kwijt. De temperaturen blijven ook nog een beetje ondermaats, 18 of 19 graden. Dus de kaap van 20 graden is voorlopig net iets te hoog. En ook zondag is dat nog net iets te hoog. Want dus alweer wordt dat 18 of 19 graden meer. Niet. Tijdelijk wat rustiger weer, met opklaringen ook, maar al gauw ook stapelwolken. En er kan misschien lokaal een bui uitvallen. Dus na de middag zal het grijzer worden, maar wel op de meeste plaatsen droog weer. Dus de mooiere dag van het weekend, zullen we maar zeggen. Met nog altijd een goed voelbare wind, want die blijft eigenlijk de komende dagen en ook in het weekend matig waaien uit het zuidwesten. En dan voor maandag een droge start met zon, maar na de middag opnieuw wisselvalliger en stilaan wat neerslag over het westen van het land. Pas tegen 's avonds over het centrum en dan 's nachts ook over het oosten. En ook de dagen daarna eigenlijk blijft dat wisselvallig geregeld. Kan er wel wat neerslag vallen op temperaturen. We klimmen nog altijd niet echt hoog, tot 18 graden dinsdag, tot 17 graden woensdag. Donderdag zouden we dan misschien toch net die 20 graden halen. En wie weet, vrijdag ook wel.
0: Hola, goed. Dankjewel, Sabine.

0: Zullen we het allemaal moeten doen dit weekend? Door de wind, Ingeborg en Stef Bos.
1: Door een ongeval is het 20 minuten file rijden op de N31 richting Zeebrugge. Tussen Sint-Andries en het AZ Sint-Jan in Brugge. De rechterrijstrook is daar versperd. Naar Antwerpen schuif je 20 minuten aan op de E19 vanaf Sint-Job. En op de Antwerpsring een kwartier richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland is dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Verder nog 10 minuten vertraging naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de binnenring rond Brussel is het in Vilvoorde uitkijken voor een stuk ijzer op de linkerrijstrook en verder alleen maar lichtere vertragingen.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag.

0: we hebben de punten. De punten van onze Anne en Daan spelen. Drie disciplines daarin. De zenuwspiraal, het pingpongen en het dartsen. Joppe, dartsen ging goed zijn, want dat doe je alles geregeld.
1: Ja, redelijk. Ik kan wel gooien met mijn pijltje, denk ik.
0: Je kunt gooien met een pijltje. Goed. Ik kan wel zeggen dat het de langste Anne en Daan spelen waren dit seizoen.
2: Ja, en misschien zelfs van vorig seizoen ook. Ik denk dat er geen andere sporter zo lang is bezig geweest. Sowieso de discipline pingpongen tegen jezelf. Daar weet ik nu al dat je een record hebt gebroken. Het was 31 minuten 20
1: seconden. Ja.
2: Ja, de meeste zijn rond de 20 minuten gestopt, omdat ze het gewoon beu waren. En jij zei, ik ga er toch nog wat minuutjes bij doen. Ja. 31 minuten 20 seconden heeft hij gepingpongd.
0: Daar heb je eigenlijk de zenuwspiraal goed gemaakt, want daar ben je van 100 naar 60 punten gezakt.
1: Ja.
0: Het dartsen, dat was... Dat was niet slecht, dat was ook 60 punten. We gaan even kijken naar het scorebord. Op dit moment staat Dick Norman op de hoogste plaats met 1361 punten. Hij zou dit seizoen de winnaar kunnen zijn van de Anne en Daan spelen. Dus we gaan even naar jouw score kijken. Hè?
1: Ben
0: wat denk je? Erboven of eronder?
1: Ik hoop erboven. Ik hoop het. Ik wil eerste staan.
0: Je wilt eerste staan. Je weet, topsporters zijn altijd gedreven door ambitie, door de wil om te winnen. En ik kan u zeggen dat uw eindresultaat, de score, de Anne en Daan spelen, 2000 punten zijn.
1: Dat is een mooi woon.
2: Rond 2000 punten.
0: Rond. Emily, rond hè.
2: Maar ja, wauw. En ook nog zo'n mooi rond getal, ja, Joppe.
0: Love it up. Fantastisch.
2: Zeg. Ja, dat is 700 punten ongeveer. Hoger dan Dick Norman. Dus we hebben volgende week nog één keer Anne en Daan spelen tot het einde van het radioseizoen. Daar gaat toch iemand stevig zijn tenen moeten uitkuisen om daar nog eens boven te gaan.
0: Ja, joh.
1: Zullen we zien. Ik hoop van niet.
2: Je bent fier, hè?
1: Ja, ik ben fier.
0: Ik ben ook fier. Ah, maar heel tof. We gaan het straks dus hebben over de toekomst van de beachvolleybal.

0: Amy MacDonald en This Is The Life. Elke avond na het journaal op VRT1 is er iedereen zomert met daarin de bekende strandstoel, beter bekend als de stoel. Die staat dan ergens in Vlaanderen en jij moet die zien te vinden. Breng dan ook het gevraagde onderwerp mee. Zit je als eerste op de stoel, dan win je een zomerse prijs.
1: Ja, en Joppe, de beachvolleyballer hier in de studio, is fan, zegt dat hij elke avond kijkt. Die tip krijg je nu al, zodat jij vanavond misschien iets sneller in de stoel gaat zitten. Dan kan je daar misschien de komende uren al over nadenken. Ja. Of googlen. Ja. Of in ChatGPT gooien. En wie weet zit je dan straks als eerste in de stoel. Goed, de tip voor vandaag. Mm-hmm. In dit landschap laat ik mijn emoties de vrije loop.
0: In dit landschap laat ik mijn emoties de vrije loop. Een tranendal.
1: Ja, ik wou zeggen een begraafplek, maar ik denk niet dat ze daar de stoel gaan zetten. Of ik mag hopen van niet.
0: Oké, in dit landschap laat ik mijn emoties de vrije loop. Goed, denk er gerust over na. Vanavond kan je nog eens proberen tijdens Iedereen Zomert en op zoek gaan naar de stoel.
2: Ik zoek een presentator.
3: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
2: Geef mij maar de Van Gucht.
4: Ruben Van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers. Morgen ben ik er weer. Dan keer ik terug naar mijn voormalige thuisbasis. Jawel, naar Merchtem. De verloren zoon is opnieuw thuis met Jan-Jaap van der Wal als weekwatcher. En er is live muziek van Laura Tesoro.
4: Radio 2 Weekwatchers.
6: Het ideale driegangenmenu op de zaterdagochtend.
4: Live van op Farm Fun in Merchtem.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
7: Kissy, Keno, een zomer lang flaneren. Kissy, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
13: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
12: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Radio 2.

0: Rod Stewart en Young Turks.
1: Joppe van Langendonk is hier beachvolleyballer en hij heeft een recordbeet in onze Allendaan spelen. Dat is onze eigen competitie waar sporters het tegen elkaar opnemen in drie disciplines. En ja, hop, Joppe, want je staat er helemaal bovenaan met een record 2000 punten. Dat is het meeste aantal punten ooit in de geschiedenis van de Allendaan spelen. En je hebt daarom net ook het VIP-treatment gekregen hier in de studio. Namelijk een exclusieve uitleg van hoe dat de radiostudio werkt door Anne Rijmen.
2: Ja, klopt.
1: Heb je iets bijgeleerd?
2: Ik weet niet of ik het zelf nog zou kunnen doen. Maar het is wel cool om te zien hoe dat jullie hier werken, ja.
1: Ah, kijk.
0: Er heeft toch geen ene enkele andere sporter gevraagd, hè?
1: Nee, maar er is ook geen enkele andere sporter die 2000 punten heeft gehaald. Dus het is wederzijds.
0: Dat is waar. In onze Allendaan spelen laten we het hebben over de echte spelen in 2028 in het prachtige zonnevergoten LA. Is dat het doel om daar te gaan staan dan, Joppe?
2: Ja, klopt. Dat is ons doel. De Olympische Spelen in Los Angeles is wel echt ons doel.
0: Ja, hoe gaat dat nu in zijn werk? Hoe kom je daar?
2: Goh ja, je moet op het einde van het Olympisch jaar, dus wanneer dat toernooi begint, moet je eigenlijk in de top 20 van de wereld staan om te kunnen deelnemen. En nu is het eigenlijk stilletjes daar naartoe groeien, want we zijn nog jong. Dus we kunnen daar niet direct die sprong naar maken, maar ja, we moeten ons niveau opkrikken en dan daar naartoe werken.
0: Ja. Hebben jullie eigenlijk trainers of zo, of doen jullie dat allemaal zelf?
2: Ja, we hebben trainers en dan in trainingspartners in België is wel wat lastig. Dus we gaan ook heel veel in het buitenland, wat ook wel goed voor ons is, want dan heb je nieuwe werkingen, allemaal andere teams die je ook op toernooien tegenkomt. Dus dan kun je al wel een oogje in het zeil houden hoe dat zij aan het doen zijn.
1: Ja, we gunnen het jou van harte dat je op die Olympische Spelen staat in LA binnenkort. Je studeert dit jaar af.
2: Klopt.
1: In de biochemie vertelden we daarnet al. We hebben het al gehad over de combinatie met topsport, dat pittig is. Als je dat diploma straks hebt, wat kan je daarmee doen?
2: Je kunt direct wel gaan werken of je kunt verder studeren. Je hebt twee keuzes. Dus oftewel gaat je als laborant vooral werken dan
1: in de
2: chemie of biochemie. Of je gaat verder studeren naar milieuwetenschappen waar dat ik momenteel naar aan het kijken ben.
1: En je gaat nog verder studeren ook?
2: Mogelijk. Alle opties wel aan het openhouden.
0: Dat is nog jong en eigenlijk je topniveau voor een beachvolleyballer, als je daarnaar kijkt, dat is toch rond de 30, 31
2: klopt.
0: Jaar?
2: Dat is...
0: En hoe oud ben je nu?
2: 23.
1: Oh,
0: Joppa. Ja, dat gaat toch gaan. Maar ook zo bij die studies, ik vind dat wel altijd interessant dat je zo een topsport doet met zware studies. Ik zou ook denken van ja, iemand die in de topsport zit, doet dan meestal wel het sportkot. Of zo LO, lichamelijke opvoeding.
2: Ja, dat krijgt iedereen wel vaak. Maar ik denk dat dat ook wel heel, heel pittig zou zijn als je dat doet. Want dan, ja, en uw studie is sport.
0: Ja.
2: En dan naar buiten is ook nog eens sport. Dus dat lijkt me ook wel heel veel.
0: Ja.
2: Maar het lijkt me ook wel tof, want ik sport wel ook heel graag. Ja, dus.
1: Ja dat zal wel.
0: En is er zo concurrentie of moppetjes tussen de gewone volleyballers en de beachvolleyballers?
2: Goh ja, ik denk het beste voor ons is dat wij altijd in de zon spelen en dat zij altijd maar in een overdekte zaal moeten spelen. Ja. Dus. Ja. Dat is denk ik onze troef waar wij hem wel mee kunnen uitlachen.
0: Ja, en je bent ook getent natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Getent.
1: Ja,
0: goed, jong.
1: Goed, Joppe van Langendonk, beachvolleyballer. Je hebt een prachtige score behaald. Het meeste ooit, 2000. Je bent de recordhouder voor de Allendaan Spelen. En ik denk dat je dan nog een tijdje gaat blijven. We duimen voor de Spelen in 2028. Dat is nog ver af. Maar kijk, 23 jaar, de zomer gaat beginnen. Je bent afgestudeerd deze maand. De wereld ligt aan je voeten. Fijn dat je hier was. Veel succes. En tot snel.
2: Ja. Top, dankjewel. Tot snel.
0: En ik ga eventjes de mooiste stranden ter wereld meegeven.

0: De Beach Boys en Kokomo, toch prachtig bij een beachvolleyballer.
1: Dat komt helemaal goed. En ik vind dit ook zo zomers, dit nummer. Je droomt gewoon weg. Je ziet de kokosnoten, de palmbomen zwaaien en wuiven in de wind. De heldere stranden. En oh ja, ik zit met mijn voeten al in het water, hoor.
0: Ja, je weet toch dat je niet onder zo'n palmboom moet gaan zitten, hè?
1: Waarom? Omdat er een kokosnot uitvalt?
0: Ja, weet je dat er keiveel mensen zijn die sterven per jaar? Omdat er een kokosnot op een kop valt?
1: En wegsfeer, dames en heren. Ik probeer die even mee te nemen, maar nee.
0: Maar hey, alles kan een mens gelukkig maken.
2: Ik ga niet zo

0: René Vroeger en alles kan een mens gelukkig maken. Zo?
1: Behalve een palmboom blijkbaar.
0: Ja, maar wel het weekend. Heel veel plezier met onze collega's nog van Radio 2 en geniet van het weekend.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
9: Volkswagen. Hier Pipa de kat.
10: En Bobby de hond van Maxizo.
11: Hallo. Hallo. Beste katten en honden.
10: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
11: De dierenwinkel met de lage prijzen.
10: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
11: Of tip Maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
10: Ze zal het wel doorkrijgen.
11: Tot binnenkort.
5: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op Maxizo.be.
11: Goed voor het beest.
12: Goed voor het baasje.
13: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat.
3: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken dit? KBC leeft met je mee.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
4: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Straks gaat het hier over de problemen die amokmakers veroorzaken in onze provinciale domeinen. In het Zilvermeer in Mol willen ze net als in de Neckar in Mechelen alvast identiteitscontroles gaan doen.
10: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
9: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er wordt volop gezocht naar een gevangene die ontsnapte onderweg naar het ziekenhuis in Brugge. En deze maand wordt beslist welke leerlingen volgend jaar extra Nederlandse lessen moeten krijgen. Een gedetineerde van de gevangenis in Brugge is deze voormiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan het AZ Sint-Jan. De man was naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep, maar hij kon vluchten. Om de veiligheid van de patiënten en het personeel te garanderen, werd het ziekenhuis een tijd gesloten. En er is een zoekactie aan de gang, zegt de politie.
11: Het is zo dat de man zou zijn gezien in de gangen met een scherp voorwerp. We hebben dan heel wat patrouilles en als ook ons bijzonder bijstandsteam gestuurd naar AZ Sint-Jan, waarbij een grondige controle is gebeurd, maar al heel snel bleek de man buiten het gebouw te zijn. Hij is dus nog steeds op de vlucht en wij zoeken nu met man en macht, als ook met de helikopter van de federale politie en een speurhond.
9: Intussen is de toegang tot het AZ Sint-Jan weer vrij, maar het gebouw staat nog onder verscherpte controle. Deze vrouw zag de gevangenen door het ziekenhuis lopen.
12: Ik zat in de wachtzaal aan de liften en ik kwam naar buiten lopen, met een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit en dan in een fractie van een seconde heeft hij zich bedacht en dan vliegensvlug langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan. Ja.
9: In de Brusselse gemeente Schaarbeek is afgelopen nacht een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident in een horecazaak. Er was een ruzie tussen verschillende mensen en daarbij zou verschillende keren geschoten zijn. Iemand werd geraakt aan het been en is in kritieke toestand. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Leerkrachten van het zesde leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moeten krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om de leerkrachten te helpen bij die beslissing heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding gemaakt. Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
13: Emma, durf er niet van.
14: Deze school zet al extra in op taal, maar toch blijkt dat in het zesde leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
15: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
14: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
15: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
14: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen.
16: Vriendjes.
14: Deze kinderen uit het eerste leerjaar laten het intussen niet aan hun hart komen.
9: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag uit voorzorg gesloten. Op TikTok en andere sociale media waren er gisteren bedreigingen tegen die scholen. De burgemeester van Namen besloot daarop om de scholen te sluiten. Er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen protesten tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die verliepen grotendeels rustig, maar er zijn wel enkele ramen gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. En de politie heeft 14 betogers opgepakt. En het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Het is een cruciale handelsroute in Zuid-Amerika en heel belangrijk om soja en graan naar de rest van de wereld te exporteren. Het bedrijf Jan de Nul zal voor miljarden euro's werken uitvoeren en het mag in ruil tol heffen op schepen die er passeren. Het contract was sowieso voor een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent DME maakte daar nog kans op. Het weer is wisselvallig met buien en af en toe een donderslag in het binnenland. Droger deze namiddag en temperatuur tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen, later zwaar bewolkt, maar wel droog. En er wordt volop gezocht naar een gedetineerde van de gevangenis in Brugge die ontsnapte tijdens een bezoek aan het AZ Sint-Jan. Daarmee begon het nieuws. De man was naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep, maar hij kon vluchten. Je kunt het blijven volgen in de app van 14 Nieuws.
0: Naar Antwerpen 20 minuten file op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. En op de E34 naar Knokke-Beter vertragen door werken tussen Moerbeke en Zelzate-Oost.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
8: Goedemiddag in Antwerpen.
16: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Els Broekmans.
0: Goedemiddag en nu al Him to the Weekend. Welkom.

0: Dat was Coldplay met In for the Weekend. In ons nieuws vanmorgen hoorde je misschien al dat onze provincie een bezoek aan de provinciale recreatiedomeinen duurder wil maken voor mensen die niet in de provincie Antwerpen wonen. Met die duurdere toegangstickets hopen ze amokmakers te weren uit de domeinen. Want nu zakken jongeren uit Brussel bijvoorbeeld geregeld af naar de Neckar in Mechelen en zorgen daarvoor heel wat problemen, zegt deputé Mireille Colson.
1: De ligging van Mechelen nodigt uit voor onze Brusselse jongeren om richting onze domeinen te komen. Maar we hebben nu geen mogelijkheden om onze inwoners van de provincie Antwerpen een voorrangssituatie te bieden. We denken ook dat je met die differentiatie in prijzen op zijn minst mensen uit de buurt nog de kans kan geven om te komen genieten van wat dat domein te bieden heeft. En misschien ja, ergens ook een extra afschrik-effect voor anderen.
0: Ook bij het Zilvermeer in Mol zijn ze vragende partij voor duurdere toegangstickets voor niet-Antwerpenaren. Directeur Igor Gubbelmans, een goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Met wat voor problemen krijgen jullie in het Zilvermeer zoal te maken?
2: Ja, we merken de laatste tijd toch wel een... Hoe moet ik dat zeggen? Een agressievere houding van bepaalde mensen in ons bezoekerspubliek. En dat situeert zich op verschillende niveaus op ons provinciaal recreatiedomein. En dat baart ons toch wel zorgen. Laat mij een voorbeeld geven van bijvoorbeeld wat wij zien bij de redders hier. We hebben een groot strand met een zwemgelegenheid. De redders die zijn er om de mensen veilig te laten zwemmen. Maar natuurlijk zijn er bepaalde regels en afspraken daarbij om dat veilig te kunnen laten verlopen. Ja. En wij merken meer en meer discussies tot verbale agressie, tot zelfs fysieke agressie naar onze redders toe. Als het gaat om bijvoorbeeld het aandoen van zwembandjes bij kleine kinderen. Als het gaat om mensen uit het water laten gaan omdat ze niet kunnen zwemmen. Wij merken dan echt wel hoogoplopende discussies met bijvoorbeeld ouders of tieners of jeugd, tot het bijroepen van politie en verwijderen van het domein omdat het gewoon... omdat het de spuigaten uitloopt.
0: Ja, dat is heel erg. Ook andere medewerkers die last hebben op andere plekken op het domein?
2: Ja, we hebben ook al voorbeelden van intimidatie tot opnieuw verbale agressie aan onze daginkom. Wij merken bijvoorbeeld bij onze horeca dat er meer en meer verbale agressie is. Nu, al die voorbeelden die ik noem, zijn natuurlijk ook van een aantal bezoekers, want wij hebben per jaar ongeveer tussen de 130.000 en de 150.000 dagbezoekers. Laat me heel duidelijk zijn dat het gaat om een kleine groep van dat aantal. Maar zij maken het wel lastig naar onze personeels toe om hun job met de nodige zorg te blijven uitvoeren, zodat wij aan al die andere mensen een zorgeloze, mooie, aangename, gezellige tijd kunnen bieden op ons provinciaal domein.
0: Ja. De provincie roept de overheid ook op om een zwarte lijst te maken voor alle domeinen. Niet alleen voor jullie daar in het Zilvermeer in Mol, voor alle duidelijkheid. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
2: Ja, ik steun die oproep ten volle. Hè. Het is niet meer dan normaal dat iemand die in de Neckar het bond maakt, dat hij de dag nadien niet naar het Zilvermeer moet komen om het bond te maken. En ik lees de reactie in de pers van onze minister. Goed, ik begrijp sommige argumenten, maar ik vind het nogal moeilijk om dingen die voor de voetbalwet wel kunnen, waarom zouden we die niet voor een ander iets wel kunnen? Niet kunnen.
0: En wat is de reactie van de minister dan?
2: Ja, hij heeft het over beperking van de vrijheid. En ik ken de argumenten niet allemaal niet van buiten. Ja, dat is natuurlijk een zeer moeilijke discussie. Maar laat ons die discussie maar aangaan. Hè. Laat ons die niet parkeren, meneer de minister. Laat ons die maar eens mooi aangaan. En ik steun ten volle het initiatief dat onze voorzitter, gedeputeerde Colson, daarin neemt.
0: Ja, ondertussen is er ook het plan om de toegangstickets duurder te maken voor mensen die niet van de provincie Antwerpen zijn.
2: Ja, ja.
0: Is dat ook al een goede zaak?
2: Ja, ook dat is een idee dat wij ten volle steunen. We hebben daar ook al over gesproken met mevrouw Colson. Ja, laten we die dingen allemaal maar eens goed bekijken. We zijn hier trouwens op het Zilvermeer ook aan het bekijken om de identiteitscontrole in te voeren, die ook al in de Neckar is. En de reden daarvan is om het voor al die mensen die met goede intenties naar het provinciaal recreatiedomein afzakken, om hen de meest aangename tijd te geven die ze verdienen.
3: Ja.
2: Dus laat ons die amokmakers maar op een zijspoor brengen. Mm-hmm. Dat denk ik dan. Ja.
0: Gaat dat nog lukken voor deze zomer?
2: Het zal heel moeilijk zijn om dat allemaal in orde te krijgen voor deze zomer. Bijvoorbeeld de identiteitscontrole waar ik dan over spreek. Dat vraagt nogal wat technische stappen. De prijsdifferentiatie zullen we moeten bekijken met ons directiecomité, de deputatie. Wat we nog klaar krijgen tegen de zomer. En anders zal dat voor het volgende seizoen zijn.
0: Hè? Ja.
2: Ja.
0: Dank je wel voor het gesprek. Op naar een hopelijk toch wel heel fijne zomer, Igor.
2: We gaan er een knaller van een zomer van maken samen, absoluut. Dank je wel.
0: Tot later, dag.

0: Tranen van Goud, nieuwe single van Aaron Blommaert en Zoe Levi uit zijn nieuwe album Oorsprong, dat we hier bij Radio 2 heel graag omarmen. En we omarmen natuurlijk ook heel graag Antwerpen als modestad. Nog tot en met zondag kan je op heel wat plekken terecht voor het eerste Antwerp Fashion Festival. Er zijn shows en kunstinstallaties en heel wat etalages staan in het teken van mode. En in de Boerentoren heeft bekend modeontwerper en laatste actieve lid van de Antwerpse 6, Walter van Beirendonk, gisteravond voor het festival ook zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst doet hij dat dus niet in Parijs op de Fashion Week, maar wel in zijn eigen stad. En daar zijn niet alleen Van Beirendonk zelf, maar ook heel wat bekende gezichten blij om. Luc Tuymans, Hannelore Knuts, Fernand Huts, Axel Red en Elodie Ouadriogo.
1: Ik vind Walter een van de meest vindingrijke ontwerpers van de zes uit Antwerpen. Dat hebben we ook altijd gevolgd. En ook, Walter is ook iemand die altijd een boodschap heeft.
2: Hij geeft zijn eigen heel veel vrijheid om binnen die stijl heel veel kanten uit te gaan. Maar je blijft altijd zien, dit is Walter. Ja, dan heb je dan wel je zekerheid. En hij heeft zijn stempel en hij gaat daar niet van af. En dat vind ik, dat is bewonderenswaardig.
3: Feitelijk worden zijn stukken verzamelstukken. Want daar hou ik aan. Ik heb die gekregen. En ik ben natuurlijk zo fier als een gieter dat ik daar nu mee vandaag naar hier kan komen.
4: We zijn helemaal dezelfde periode. Ik kwam met mijn muziek en zij kwamen met de mode. En ik ging naar Parijs en ik had zoiets van, ik ga geen Franse mode dragen, ik ga Belgische mode dragen. Wat dat vandaag vanzelfsprekend lijkt, maar toen was dat echt niet zo.
5: Het bevestigt toch maar eens hoeveel talent dat hier rondloopt en van wat een niveau. Hè. En dat Walter dat hier nu in Antwerpen doet, we waren daar juist nog aan het zeggen tegen elkaar, dat was gewoon ongelooflijk cool.
6: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt en gewoond in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
0: Ja, als je naar Antwerpen komt dit weekend, zal je de reuzengrote banner over het Antwerp Fashion Festival zeker zien hangen aan de gevel van de Boerentoren. Wat je allemaal aan mode kan beleven, vind je ook op de website antwerpfashionfestival.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Everybody Wants to Fly. Birte. Je hebt deze week misschien al Kim de Brie gehoord bij Anne en Daan. Want Kim is op zoek naar mensen die, net als zij, vrijwillig plantjes willen verkopen ten voordele van Kom op tegen kanker. Dat plantjesweekend is traditioneel het derde weekend van september en Kim is meter van de actie. Ik ga nu even naar Duffel in onze provincie waar Geert Bijes mee aan de kar trekt. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het plantjesweekend dit jaar op 18, 19 en 20 september wordt al voor de 32e keer georganiseerd. Doet Duffel ook al zo lang mee met de verkoop?
1: Dat klopt. Onze gemeente heeft nog geen enkele editie gemist en daar zijn wij natuurlijk bijzonder trots op.
0: Ja, zeer terecht. Jullie hebben dan ook veel vrijwilligers, veronderstel ik.
1: Wij hebben heel wat vrijwilligers. Het zijn ook trouwe vrijwilligers. Er zijn verenigingen die denk ik ook nog geen enkele editie hebben gemist.
0: Mm-hmm. Maar er kunnen er natuurlijk nog altijd bij. Wat verwachten jullie eigenlijk van die kandidaat plantjesverkopers? Want ze moeten wel wat organisatietalent hebben. Hè? Het is niet zomaar een plantje gaan afhalen en dan te zeggen ik ga dat verkopen.
1: Nee, dat klopt. Wij hebben verkopende in Duffel Centrum, in de winkelstraten, aan de kapel in Duffel Oost, aan de kerk in Duffel West. Maar bij deze zou ik ook nog graag een warme oproep doen. Aan privépersonen, aan scholen, sportclubs, allerhande organisaties voor een losse verkoop te organiseren, een deur-aan-deur verkoop. Iets rondoren bij de leden of de bestuursleden van uw sportclub om zelf acties op poten te zetten dat de verkoop kan stimuleren.
0: Word ik ook een beetje geholpen door het gemeentebestuur als ik zo'n verkoop op poten wil zetten?
1: Wij bieden als lokaal bestuur heel wat ondersteuning. Ons technisch centrum bijvoorbeeld levert de plantjes op het adres dat jij wenst. Wij hebben ook allerhande materiaal van de gemeentelijke uitleendienst ter beschikking. Een tentje, tafels, stoelen. Wij bezorgen ook promotiemateriaal van vlaggenlijnen tot t-shirts. Wij helpen en ondersteunen alle initiatieven.
0: Ja, dat is duidelijk. Er wordt wel wat inspanning verwacht, maar er is inderdaad die hulp. En het fijne is ook, denk ik, dat ik als verkoper niemand ga tegenkomen die geen plantje wil kopen. Hè. Het is wel echt een mooi ding voor een mooi doel.
1: Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten.
0: Verkoop jij zelf ook plantjes, Geert?
1: Ik doe zelf ook een kleine bijdrage, want wij houden ook hier op het gemeentehuis een interne verkoop.
0: Mm-hmm.
1: Dat doen wij bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum ook en bij een aantal andere gemeentelijke diensten.
0: Heb je zo een idee hoeveel er plantjes er zo elk jaar in Duffel verkocht worden?
1: Meestal zijn dat rond de 1000. In piekjaren gaat dat tot 1500. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn dat we voor deze 32e editie
0: naar de 2000 gaan of zo, hè?
1: Dat zou een mooie ambitie zijn.
0: Ah wel, mensen die mee willen helpen aan die verkoop in Duffel, waar kunnen die terecht als ze al wat informatie willen om klaar te zijn tegen dat derde weekend van september?
1: Ze kunnen altijd langskomen op het gemeentehuis. Of ze kunnen online al eens kijken via www.duffel.be/plantjesweekend2026.
0: Oké, zo vinden ze hun weg wel. Geert, dank je wel voor de uitleg. En fijne dag nog.
1: Dank u wel, dat is graag gedaan.
2: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: lê, seu. Lê, você.
1: Lê. Vrolijke Joao Neto en Frederico en ook een vrolijk publiek in Lê. Het is nu tijd voor het nieuws uit onze provincie.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag telt voor twee.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Het Zilvermeer in Mol wil ook identiteitscontroles invoeren, zoals nu al gebeurt bij provinciaal domein De Nekker in Mechelen. Het is een manier om amokmakers te weren en de toegang tot het domein te ontzeggen. En dat is nodig, zegt Igor Beugelmans van het Zilvermeer in Mol, want medewerkers en redders worden alsmaar vaker geïntimideerd.
4: De redders die zijn er om de mensen veilig te laten zwemmen, maar wij merken meer en meer discussies tot verbale agressie, tot zelfs fysieke agressie naar onze redders toe. Als het gaat om bijvoorbeeld het aandoen van zwembandjes bij kleine kinderen. Als het gaat om mensen uit het water laten gaan omdat ze niet kunnen zwemmen. Wij merken dan echt wel hoogoplopende discussies met bijvoorbeeld ouders of tieners. Tot het bijroepen van politie en verwijderen van het domein omdat het de spuigaten uitloopt. Ja.
1: Vermoedelijk zullen de identiteitscontroles pas tegen volgend seizoen kunnen, omdat daarvoor nog heel wat praktische zaken geregeld moeten worden. Om amokmakers te weren werd vanochtend al gezegd dat de toegang volgende zomer duurder wordt voor mensen die niet in Antwerpen wonen. En in Ranst kan de langverwachte heraanleg van de gevaarlijke Oostmaalse Steenweg deze zomer starten. Eergisteren kwam er op die baan nog een thuisverpleegster van het Wit-Gele Kruis om het leven bij een frontale botsing met een betonmixer. En ook de voorbije jaren gebeurt er veel ongevallen. Burgemeester Bart Goris is tevreden dat de werken eindelijk kunnen starten.
5: Het is een smalle weg. We hebben er ook een fietspad dat vlak naast de weg ligt. En dan is het natuurlijk ook jammer. Ja, elk ongeval dat er gebeurt, is er één te veel. En dan natuurlijk, zeker als het zo'n afloop heeft. Dus normaal, na de zomer starten er rioleringswerken. Maar ook nieuw wegdek. Afgescheiden fietspaden die naast de weg komen. En ook wel afslagstroken. Zodat zeker het zwaar verkeer bijvoorbeeld, dat heel vaak industrie of naar campusvest moet afslagen, dat dat niet meer op de rijweg zelf staat. Dus dat zal ervoor zorgen dat die weg toch wel een heel stuk veiliger wordt dan dat hem nu is.
1: De werken duren ongeveer een jaar. De gemeente bekijkt nog wat de omleidingsroute wordt. En het kunstenaarscollectief Ercola heeft uiteindelijk meer dan 2 miljoen euro aan giften en leningen ingezameld. Ze zochten geld om een bod uit te brengen op het historisch pand in de Antwerpse Wolstraat. En dat hebben ze gisteren ook gedaan. Het gebouw was jarenlang het atelier van de kunstenaars, maar het is eigendom van de stad en staat nu te koop. Het is nog afwachten of het kunstenaarscollectief met haar bod het pand ook echt kan kopen, zegt woordvoerder Ewout Lehoek.
6: We hebben ons bod binnengebracht bij AG Vespa gisterenochtend. Er was één andere bieder en nu is het afwachten wat de jury in het rapport gaat schrijven. Dus er is enerzijds het bod dat meetelt, maar er is ook de kwaliteit van het dossier. Dus de jury bestudeert nu ons lijvig dossier, het waren 200 pagina's. Ze hebben gezegd 1 week, 2 weken, 3 weken max en dan weten we aan wie het gegund is.
1: En vanmorgen is met een grote kraan een koepel van 600 kilo geplaatst op het nieuwe zonne-observatorium van Urania in Hoven.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht hè.
9: Rustig,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Urania terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, zeker.

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Ja.
4: Het is een speciale koepel voor een observatorium. Dat wil zeggen een koepel met twee luiken die open kunnen om te kunnen naar buiten kijken, naar maan, planeten en sterren en natuurlijk ook naar de zon. Het is eigenlijk een koepel die geplaatst is op een nieuwe observatietoren. Een zonobservatorium die zowel overdag gebruikt wordt naar de zon te kijken en dan s'avonds naar maan, planeten en sterren. De komende weken gaan we het gebouw binnen nog verder afwerken en binnen een maand is eigenlijk de opening voor het publiek.
3: En in dat nieuwe gebouw komt trouwens ook een lift zodat mensen in een rolstoel makkelijker kunnen komen kijken naar de telescoop. Wisselvallig met buien, maar vanmiddag wordt het droger met maxima tot 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
5: Naar Antwerpen meer dan een half uur vertraging ondertussen op de E19 vanaf Sint-Job en een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Verder enkel lichte vertragingen.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag.

Een vriend van, het is nog altijd heel moeilijk om dat te zeggen, Wijlen Margriet Hermans. We krijgen nog altijd heel veel reacties binnen van luisteraars die hun medeleven willen betuigen of herinneringen ophalen aan Margriet. Morgen om 10:00 kan je op Radio 2 ook luisteren naar De Zoete Inval voor Margriet. Een terugblik op de mooiste momenten van Margriet in De Zoete Inval. En er zijn veel onvergetelijke momenten. Heb je zelf een mooie herinnering aan Margriet Hermans, dan kan je...

0: die ook delen op het Radio 2-kanaal via VRT Max. En ook het overlijden van Martien Preenes zindert nog na. Zij overleed op 26 mei door pancreaskanker. Op haar Instagram-pagina staat nu het bericht dat haar vriendinnen haar leven willen vieren. Dat gaan ze nu zondag doen in Barn 64 in Braschaat. Geen zware, traditionele herdenking schrijven ze, maar wel een middag met ruimte voor een traan, een warme lach en helemaal in haar stijl dansen op het leven. Iedereen is welkom vanaf 4 uur in de namiddag. Je moet wel even laten weten dat je komt en inschrijven op de bio-link die je vindt op de Instagram-pagina Martien_Preenes.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
4: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Oh, nee. En nu?
6: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
7: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
6: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Elke dag telt voor twee.

0: Dance All Over Me, muziek van George Ezra. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat minder buien dan gisteren, lijkt me.
1: Dat is zo. Stilletjes aan komen er meer en meer buien in het binnenland. Want als je richting kust gaat, daar is de kans wat kleiner en de kans op zon ook groter. Maar geleidelijk aan, de afgelopen uur eigenlijk, vooral verspreid zijn er buitjes. Ze zijn wat minder intens. Voorlopig nog geen donderslag, maar dat kan nog in de loop van de namiddag. Dus dat er hier en daar toch nog ook voor Antwerpen een bui valt en dat daar lokaal een donderslag bij hoort. En voorlopig, ja, die 20 graden blijft nog altijd de hoge grepen. Dus we gaan het moeten doen vandaag straks met 19 graden. En dan volgende nacht zakt dat kwik naar 12 graden. Met stilaan meer en bredere opklaringen. Dus vanavond wordt het droog, vannacht droog weer. Na middernacht wel meer hoge wolken. En dan morgen staan we op met misschien nog een enkele opklaring. Maar al gauw wordt het grijzer. Lokaal een spatje, het kan. Maar het is vooral in de loop van de namiddag dat we dan opnieuw die buien krijgen. En dat kan alweer lokaal met een donderslag. Dus een beetje hetzelfde weer als vandaag eigenlijk. Mm. Rond 18 graden geraken we dan. En dan zondag is de droge dag van het weekend. Op misschien een lokale bui na, maar in Antwerpen, de meeste plaatsen gaat het droog blijven. Maar er zullen wel al gauw stapelwolken groeien. Dus het gaat vrij snel zwaar bewolkt worden. Meestal droog en we houden die 18 graden. Maandag staan we nog op met wat zon in onze ogen, maar er komen alweer meer wolken onze richting uit. Een storing die gaat passeren. In de loop van de namiddag bereikt die de westelijke helft van het land. Dus ik denk tot 's avonds dat het nog wel droog kan blijven in Antwerpen. Maar dan in de loop van de avond en ook nacht gaat ook die regen over de provincie trekken. Overdag hebben we temperaturen tot 20 graden, dus het wordt eventjes wat zachter. Dat is maar tijdelijk.
0: Eventjes maar,
1: want, ja, het is voor één dag, want dinsdag en woensdag zitten we opnieuw aan temperaturen die niet verder geraken dan een graad of 17. En ook dinsdag kan eerst nog links of rechts een druppel vallen. Na de middag zijn er opklaringen, dat ook wel, maar opnieuw toch die buien die ontstaan. En dan woensdag eerst wat regen, na de middag buien. Dus ja, dat wisselvallige, we geraken het voorlopig nog niet kwijt.
0: Oké, dankjewel Sabine. Fijn weekend.
1: Tot later.
0: Dag.

0: Lady Gaga en Bad Romance. Het is een bijzondere dag voor Birger van Bezenbeek uit Kalmthout vandaag. Normaal gezien woont en werkt hij in de Verenigde Staten, maar hij is speciaal overgekomen om zijn boek voor te stellen. Een boek met een bijzonder verhaal over Herman van Bezenbeek, de nonkel van Birger, die op zijn 14 op mysterieuze wijze verdronk in het badhuis, toen op het Antwerpse Zuid. 67 jaar later is er nu dus een boek dat naar antwoorden zoekt. Birger, goedemiddag.
1: Ja, hallo Els.
0: Hoe ben je erop gekomen om in de Verenigde Staten, waar jij al een hele tijd woont en werkt, een boek te schrijven over wat er gebeurd is of zou kunnen gebeurd zijn met jouw nonkel, Herman?
1: Ja, ik heb eigenlijk mijn vader bijna 25 jaar lang over dat verhaal horen vertellen. Dus dat is gebeurd al heel lang geleden, op 8 oktober 1959. Maar ik denk, doordat ik dan in de VS terecht kwam en daar eigenlijk in die cultuur terecht kwam waar er ja, toch op een andere manier gekeken wordt naar de eigen afkomst, het eigen ik, de mensen waar je van afstamt. Ik denk dat ik mij eigenlijk daardoor des te meer voor die persoon van die, ja, men noemde hem de grote Herman in mijn familie ben gaan interesseren. En dan, ja, van het een kwam dan eigenlijk het ander en dan is er dus nu dit boek.
0: En dan ben jij begonnen met te proberen het mysterie op te lossen, want het gaat echt om een mysterie in jullie familie. Herman, jouw nonkel Herman, kwam als 14-jarige op een bepaald moment niet meer thuis na het schoolzwemmen in het badhuis.
1: Ja, het zwemmen vond dan plaats in de namiddag. Dus hij was student aan wat nu het Technicum Noord heette, wat toen en nog steeds denk ik de Londenstraat heet.
0: Ja.
1: En hij heeft dan eigenlijk, het heeft meer dan 3 uur lang geduurd, voor men hem dan eigenlijk gevonden heeft.
0: En dat is bijzonder, toch?
1: Ja, absoluut. En mijn grootouders hebben eigenlijk nooit te weten gekomen wat er eigenlijk gebeurd is. En ja, je kan je voorstellen, in een familie is dat natuurlijk iets dat wel mm-hmm. dat dan blijft hangen. En er waren dan heel veel theorieën. Er werd gezegd dat hij misschien geduwd zou zijn geweest door leerlingen van een andere school. En dus ik ben dan eigenlijk begonnen met te zien wat er nog van kon worden teruggevonden. En dan onder andere via het archief dat mijn grootouders al die jaren hadden bijgehouden. Daar ben ik dan op een klaslijst gestoten en dat bleek dan te gaan om de klasgenoten die destijds bij Herman in de klas zaten. En dan heb ik met een dozijn van hen contact kunnen leggen en dan toch nog het een en ander kunnen vinden eigenlijk, zonder dat ik, dat moet ik dan ook wel eraan toevoegen, dat ik eigenlijk effectief een antwoord kan aanbieden van en dit is nu wat er eigenlijk gebeurd is.
0: En vind je dat erg? Dat je het niet hebt kunnen oplossen, het mysterie?
1: Ja, ik denk dat ik daar natuurlijk in mijn achterhoofd wel mee bezig was. Er zijn nog andere zaken die in het boek aan bod komen. En mijn grootouders hebben dan eigenlijk nog een rechtsgeding aangespannen tegen de school en het badhuis. Want het bleek dat eigenlijk de school niet verzekerd was voor het schoolzwemmen. Dus ja, dat waren eigenlijk arme arbeidersmensen. En die waren opeens niet alleen hun kind kwijt, maar werden dan ook nog eens met de rekening gepresenteerd voor de begrafeniskosten.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En dus dat proces hebben ze dan ook verloren. En dat was nog een vraag bij mij. Hoe kwam dat dan eigenlijk? Want je kan je toch moeilijk voorstellen dat vandaag de dag, als er een leerling of een leerlinge verdrinkt en men vindt die pas 3 uur later terug, dan zou je toch denken dat zeker de school en mogelijk ook het zwembad erbij in fout waren.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar zijn mijn grootouders dus ook in ongelijk gesteld bij dat rechtsgeding. Mm-hmm.
0: Het is een verhaal dat sowieso tot de verbeelding spreekt. Het boek heet Vaderdracht. Van waar die titel?
1: Dus zoals ik er juist al zei, ik heb mijn vader heel lang weten vertellen, zelfs als ik nog kind was, over die verdronken broer van hem. En ja, mijn vader wist ook dat ik daar een boek rond ging maken. En dan eigenlijk, ja, een negental maanden nadat ik eigenlijk met het boek begon, is hij dan heel onverwacht overleden. En dan kreeg natuurlijk het boek daardoor ook wel een heel andere wending. Mm. Dan werd het eigenlijk zowel. En dan liepen die elkaar bij wijze van spreken soms zelfs voor de voeten, want dan enerzijds wou ik het dan hebben over het verhaal van Herman, maar anderzijds werd het dan ook een manier om eigenlijk ja, met het verlies van mijn vader zelf in het reine te komen.
0: Ja, het ligt nu in de boekhandel. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen het daar vinden. Vaderdracht. Birger, dank je wel voor het gesprek.
1: Ja, hartelijk dank Els.

0: En ondertussen is de zon er hier ook doorgekomen in Antwerpen. We sluiten af met de vrolijke kleuren van K3. Zo dadelijk het nieuws van 1 uur. En daarna duiken we het weekend in met Michael Josens. Fijn weekend.
1: Zeg, schat.
2: Ja?
1: Waar is die staanlamp naartoe?
2: Ah, die is kapot gegaan.
1: Oei, en onze relax?
2: Ook kapot.
1: Ook kapot.
2: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
1: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
2: Nee. 1 adres.
1: Oh.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
6: Oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei.
5: Leuk.
6: Wow, jij vindt dat leuk.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
6: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
5: Ah.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be. Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
4: Altijd zeker.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er wordt volop gezocht naar een gevangene die ontsnapte onderweg naar het ziekenhuis in Brugge. En deze maand wordt beslist welke leerlingen volgend jaar extra Nederlandse les moeten krijgen. In Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een gevangene die is ontsnapt uit het AZ Sint-Jan. De man was vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht vanuit de gevangenis, maar hij kon ontsnappen. De politie zoekt hem met speurhonden, patrouilles en een helikopter. Lien de Poorter van de Brugse politie legt uit hoe de ontsnapping kon gebeuren.
1: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan. We zijn heel snel ter plaatse gekomen met heel veel patrouilles, als ook met ons bijzonder bijstandsteam Cobra. We hebben het gebouw doorzocht en al heel snel bleek dat de man zich al buiten het gebouw had begeven. En nu is de zoektocht nog steeds bezig.
0: De gevangene is een dertiger met de Russische nationaliteit. Hij zat vast voor diefstal met geweld. Deze vrouw zag de gevangene door het ziekenhuis lopen.
2: Ik zat in de wachtzaal aan de liften en ik kwam naar buiten lopen. Een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit. En dan, in een fractie van een seconde, heeft hij zich bedacht. En dan vliegensvlug langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan. Ja.
0: Het AZ Sint-Jan was een tijd afgesloten. Er is wel nog verscherpt toezicht van de politie op de plek. De lijn heeft vorig jaar ruim 10 miljoen euro boetes voor zwartrijden geïnd. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor. Minister van Mobiliteit De Ridder wil dat bedrag dit jaar verviervoudigd zien tot 40 miljoen. Er zal dan ook meer gecontroleerd worden, zegt Ans Goeps van de lijn.
3: In 2025 is er extra ingezet op controles. Daar zijn toch wel ongeveer een verdubbeling van het aantal controles doorgevoerd. En we zien daar toch ook wel een stijging. We zitten nu ongeveer aan inkomsten van 10,4 miljoen. Maar om de sprong te maken naar 40 miljoen is toch wel vrij sportief.
0: De lijn heeft vorig jaar ook 10% meer opbrengst gehaald uit de ticketverkoop en ze vervoerde ruim 4% meer reizigers dan in 2023. Leerkrachten van het zesde leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moeten krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om de leerkrachten te helpen bij die beslissing heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding gemaakt. En Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
4: Emma durft er niet van.
5: Deze school zet al extra in op taal, maar toch blijkt dat in het zesde leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
6: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
5: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
6: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
5: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen.
0: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag dicht uit voorzorg. Op TikTok en andere sociale media waren er gisteren bedreigingen tegen de scholen. De burgemeester van Namen besloot daarop om ze te sluiten. En er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen protesten tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Het verliep er grotendeels rustig, maar er zijn wel enkele ramen gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. De politie heeft 14 betogers opgepakt. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Het is een cruciale handelsroute in Zuid-Amerika en belangrijk om soja en graan naar de rest van de wereld te exporteren. Jan de Nul zal voor miljarden euro's werk uitvoeren en mag in ruil tol heffen op schepen die er passeren. Het contract was sowieso voor een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent DME maakte daar nog kans op. Het weer is wisselvallig met buien, af en toe een donderslag in het binnenland. Droger deze namiddag wel en temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima, morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen, later zwaar bewolkt maar droog. En er wordt nog volop gezocht naar een gedetineerde van de gevangenis in Brugge, die ontsnapte tijdens een bezoek aan het AZ Sint-Jan. Daarmee begon het nieuws. De man was naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep, maar hij kon vluchten. We volgen het in de app van VRT Nieuws.
7: Yes, dankjewel. Charlotte, 5:05. Even de weg op, want naar Antwerpen een half uur vertragen op de E17 van voor Sint-Job. Ook een kwartier naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Dan eens even kijken op de Antwerpse ring. Daar reken je een kwartier erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan eens kijken naar Brussel. 10 erbij op de E40 vanaf Ternat. Ook vanuit Leuven op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de binnenring dan rond Brussel een half uur filegolf op dit moment tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Daar is de rechter rijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring een kwartier ook extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op andere plekken voorlopig enkel kleine vertragingen.
8: Radio 2 Weekend.
9: Michael Josens.
7: Ja, en we zwieren de deur van het weekend open. En achter die deur zometeen die prachtige Sienna Spyro. Maar eerst David Bowie met Let's Dance.

Als David Bowie de dansvloer opengooit, dan weet je dat dat weekend van jou er bijna is. Hè. Maar goed, eerst die vrijdagnamiddag door samen met Radio 2 Weekend tot 4 uur. En de allerbeste muziek uiteraard. Met nu de madame wiens papa een zeer bekende juwelier is in Londen. Maar zij zijn tussen toch ook uitgegroeid tot een soort prachtige muzikale diamanten. Deze Sienna Spyro, prachtige stem, prachtige songs. En dit is die nieuwe song van Sienna Spyro. Material Lover is dit.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Bij Sofie uit Westende is er vooral de liefde voor het weekend. Lees ik in de app van Radio 2 op dit moment onderweg naar Amsterdam met een auto volgeladen met vriendinnen. Ja, dat gaat daar stevig worden, denk ik, in Amsterdam. Hè? Remo van het Groene Woud had het iets rustiger op een vrijdagnamiddag natuurlijk. Met liefde voor muziek.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Over stilzitten gesproken, dat is alles behalve waar die mannen van U2 goed in zijn natuurlijk. Die kunnen eigenlijk al lang op pensioen gaan. Maar goed, die blijven maar gaan, want er zou in 2027 een tour aankomen. Ja? Of er ook met een stop is bij ons in België, dat is een groot vraagteken op dit moment. Dat weten we nog niet, maar goed, laat ons hopen van wel. Het zou tof zijn natuurlijk. Hè. Hier zijn ze nog eens in Radio 2 Weekend. De mannen van U2 en City of Blinding Lights.

0: U2, City of Blinding Lights. En zometeen dan nog eens even dat country paard opkruipen in Radio 2 Weekend met Dasha en Austin.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
14: Nu bij Maxizo.
15: Hallo!
14: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

vergeten Bumble en al die andere dating-apps. Want volgens Dasha is de beste manier om een lief te scoren te gaan linedansen in het weekend. Je weet wel, linedansen op van die country muziek. Dat is het recept volgens Dasha om aan een lief te geraken dit jaar. Dus neem het eens mee richting het weekend. Hè. Gratis tip van Dasha. In Radio 2 Weekend gaan we niet op zoek naar een lief voor jou. Dat moet je zelf maar even regelen. Maar we gaan wel down under nu vooral. Bij de mannen van Crowded House. And Weather It You.

ze lacht. Zometeen zijn hoogheid Prins. Maar eerst even de weg op, want naar Antwerpen 3 kwartier vertraging op de E17 van voor Sint-Job. Ook 10 minuten op de E17 vanaf Kraaibeke. De Antwerpse ring dan 25 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Door een defect voertuig is daar de rechterrijstrook versperd. Ook ruim een half uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan eens kijken naar Brussel. 10 erbij op de E40 vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Ter Vuren. Op de buitenring ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op andere plekken voorlopig enkel kleine vertragingen.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar.

0: meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

dikke vette smakker uit de 80's van Prince. Om die vrijdag namiddag door te komen. En onze Reggie, ja, die maakt zich klaar voor een gigantisch drukke zomer. Hier heb je nog eens zien met Jake Rees samen in Radio 2 Weekend en Ellie.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
0: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
10: Medi-market.
11: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Radio 2.

daar is het weekend bij Radio 2. De mannen van Goldband en Noodgeval. Zeggen, zondag 8 november, duw dat alvast eens in jouw agenda. Dan gaan we iets plezant doen in Antwerpen. In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Prachtige zaal, want we gaan dan op zondag 8 november van je Radio BNE The Red Pack Live in Concert doen. Best of Christmas Edition. Dus we gaan eigenlijk een prachtige kerststrik rond dat evenement strikken. Zeker de moeite als je fan bent van crooners, want er hebben al een paar topnamen bevestigd. De eerste namen onder andere Yannick Bovy, alsjeblieft zeg. Want ja, zeg je crooner, dan is Yannick Bovy er absoluut bij. Onze Radio BNE-collega. Hè. Maar ook Lee zal er zijn. En de derde naam die voorlopig bevestigd is, dat is ook niet van de minste hoor. Onze Helmut Lott is hij. Dus ja, dat gaat de moeite zijn daar. Hè. Zondag 8 november in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal. Duw het nu in jouw agenda. En als je denkt, ik moet tickets hebben, wel, dat kan. Nu even naar onze Radio BNE-kanaal gaan op VRT Max. Dan kan je daar tickets scoren voor Radio BNE, The Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Dus zondag 8 november. Het gaat goed worden daar hoor.

0: R.E.M. Shiny Happy People.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Josens. Radio
0: 2. Ah ja, die Lisa Lewis die beschrijft helemaal wat wij kunnen gebruiken hè, na zo'n uitgeregende week. Namelijk zon, zee en strand. En dat is nu toevallig ja, de titel van haar nieuwe song.

0: niet dat je gaat.
1: Dit is hem, hè. De nieuwe song van Lisa Lewis, Zon, Zee en Strand. En intussen nog een appje binnengekregen van Karin uit Blankenbergen. Die vraagt, zeg Michael, die tickets voor Radio Bene, de Rat Pack Live in Concert, waar vind ik die nu weer? Ah wel, heel simpel hoor. Even naar het Radio Bene kanaal gaan op VRT Max. En daar vind je tickets voor Radio Bene, de Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas. Dus zondag 8 november. Het gaat de moeite zijn, dus wees er misschien wel snel bij. Dit dan zijn de Jacksons. Blame it on a boogie.

0: tussen een appje van Tanja die stuurt. Ik moet nog even doorwerken tot de 6 uur vanavond. Maar dit is toch al een klein beetje het weekendgevoel binnenladen. Hè. Absoluut, met de Jacksons en Blame It on the Boogie. Laat ook maar eens even weten waar jij aan het genieten bent van al die goede muziek in Radio 2 Weekend. Mag in de app van Radio 2 natuurlijk.
1: Elke dag telt voor 2, WRT Radio 2.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Mercier.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Wanneer zijn we er geweest in?
11: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
10: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
11: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
10: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
11: Een oorlog die een zware tol eist.
12: So you lost your limbs.
11: Ja. En die een hele generatie tekent.
13: Every flag represents a fallen soldier.
10: Een dolf van vlaggen en soldaten. En...
11: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
14: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
15: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
16: Goh, maar wat? Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
18: Voilà, dat is dan afgeboxt.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
20: Je staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
21: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
22: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
23: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
26: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
25: En helemaal op maat.
26: Zeker, tot in de details.
27: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
0: Als je nog moet werken deze namiddag, goede muziek onderweg. Zometeen Bryan Adams in zeer mooi gezelschap met Mel C samen. En When You're Gone mag je verwachten naar het nieuws van 2 zometeen.
1: Elke dag telt voor 2, WRT Radio 2.
28: Het is 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In de omgeving van het AZ Sint-Jan in Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een ontsnapte gevangene. De man was vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht voor een medische ingreep. En toen hij zijn kleren moest wisselen, kon hij met een scherp voorwerp zijn begeleiders bedreigen. Daarna vluchtte hij weg. De politie zoekt hem met speurhonden, patrouilles en een helikopter, zegt Lien de Poorter van de Brugse politie.
29: De man zou zich echt wel rond het gebouw of in de omgeving van het ziekenhuis begeven hebben. Dus de politie blijft uiteraard aanwezig. Er is verscherpt en verhoogd toezicht hier aan het ziekenhuis alvast. Maar uiteraard, als mensen een verdachte handeling of een verdachte man zouden zien, dan moeten ze dat uiteraard wel melden.
28: De ontsnapte gevangene is een dertiger met de Russische nationaliteit. Hij zat vast voor een diefstal met geweld.
2: Er is deze voormiddag een bultrug gespot in de Schelde bij Antwerpen. Eerst dicht bij de kerncentrale van Doel, maar ondertussen is het dier al een heel eind verder, vlak voor de Westerschelde in Nederland. Het is dezelfde soort bultrug als Timmy, die eerder in de problemen kwam in Duitsland en ondertussen overleden is. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het nu afwachten of het dier zelf de weg terugvindt naar de Noordzee.
3: Wel, men heeft ons gemeld dat het dier gewond is. We weten niet welke verwonding dat is en hoe uitgebreid die verwonding is. Maar de verwachting is, de hoop is dat het dier terug naar de Noordzee gaat met het tij. Maar we hebben alvast de nautische autoriteiten van de Westerschelde op de hoogte gebracht, want het grootste gevaar in de Westerschelde is natuurlijk aanvaringen door schepen.
2: 5 Azerbeidzjaanse burgers zijn gestorven bij een Oekraïense droneaanval, dat zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is gebeurd in de zee van Azov, die grenst aan Rusland en Oekraïne. Bij de Oekraïense droneaanval zijn enkele schepen geraakt en volgens Azerbeidzjan zijn de doden bemanningsleden. Oekraïne zegt dat de geraakte schepen onder meer gestolen Oekraïns graan vervoerden. En Club Brugge-middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter Milaan. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen euro kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Het weer is wisselvallig met af en toe buien en een donderslag in het binnenland. Temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima, morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen, later zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel Charlotte. 3 over 2. Even de weg op naar Antwerpen. 25 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint Job. Ook een kwartier op de A12 vanaf Hoevenum. Op de A12 vanuit Brussel dan is het in Willebroek uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Dan even kijken op de Antwerpse ring. Daar reken je een kwartier bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de windring dan rond Brussel. 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring is dat nog een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten.
4: Michael Josens.

Ik heb het alvast even uitgerekend. Ik ben niet zo straf in wiskunde, maar goed, het is me toch gelukt. Nog 133 keer slapen en dan komt Bryan Adams naar de AFAS Dome met al die geweldige hits natuurlijk. Hier samen met Mel C en When You're Gone. En dit dan zijn de Romeo's met hun zomersong. Ik zag jou maar even zien.

zaten we natuurlijk eind jaren 60 in. Met de Kinks. Een sunny afternoon. Ja, op die sunny afternoon is dat nog even wachten, maar ik hoorde Jacot toch zeggen dat het beter wordt eind volgende week. Opnieuw temperaturen tot 24 graden, dus ja, dat ziet er opnieuw goed uit. En morgen is er weer een verse Radio 2 top 30 met de populairste songs van het moment, waar Bruno Mars toch na weken ja, een beetje aan het wegtuimelen is in de lijst met die I Just Might. Maar morgen voor 1 uur komen we te weten uiteraard hoe de kaarten liggen morgen in onze Radio 2 top 30. En dit dan was nog zo nummer 1 voor Bruno Mars, maar intussen al wel 15 jaar geleden zien. Stond hij ook op nummer 1 met deze Marry You.

0: zeer benieuwd waar hij dus morgen staat met I Just Might. Hè? In onze Radio 2 Top 30. Deze Bruno Mars. Zometeen die oude piano van Diana Ross er nog eens bij halen.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben jij 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen bingeprobleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Zeg, Jasmin.
8: Mm-hmm.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Mm-hmm.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
11: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op ikea.be.
15: Ricci, citroen met framboos.
16: Ricci, Belgische limonade.
17: Altijd verfrissend.
18: Ricci, hier Pipa de kat.
19: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
20: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
19: Je kunt ook vriend worden.
20: Van Maxizo.
19: De dierenwinkel met de lage prijzen.
20: Dan krijg je de specialetjes.
19: Plezante tips, eerste klas advies.
20: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
19: Daar zijn vrienden voor.
20: Ah ja.
21: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
22: Goed voor het beestje.
19: Goed voor het baasje.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
23: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
24: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
25: Dus ook voor klanten.
24: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: die piano van Diana Ross, daar moeten we nog niet meteen een of andere smeermiddel over gaan, want daar zit nog lang geen sleet op. Hè. Zoals die geweldige stem van haar. En die klinkt live nog altijd even straf als in de 70s en de 80s natuurlijk. Hè. Want dat ga je ook horen als je tenminste kaarten hebt kunnen scoren voordat je lanceert van haar op de Lokerse feesten eind juli voor Diana Ross.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Weekend.
3: Michael Joosens.
0: Radio 2. En dit is ook wel straf van bij ons natuurlijk. De nieuwe song van Stan van Samang. Hotshot.

Dualipa. Don't Start Now. Zo meteen Toast. Ik schreef het van de daken. In Radio 2 Weekend. Eerst is het 2:30, even de weg op, want op de E403 van Brugge naar Kortrijk is er een half uur file tussen Sint-Eloys Winkel en Moorselen. Daar is door een ongeval de rechter- en de middenrijstrook versperd. Vorm daar een reddingstrook voor de hulpdiensten als je daar in de file terechtkomt, dat is belangrijk. Dan even kijken naar Antwerpen. 20 minuten vertraging op de E19 van Sint-Job. Ook 10 erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. De Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel dan eens kijken, 10 minuten extra op de E19 vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

0: kon je hier kaarten winnen in Radio 2 Weekend. Voor dat concert natuurlijk van Suzanne en Freek op Live is Live in Antwerpen eind deze maand. Gaat zeer goed zijn. En ook Robbie Williams komt natuurlijk. Ja, op zaterdag 27 juni ga je deze tripping ook wel meebrullen, denk ik. En morgen is het vooral aan onze Ruben natuurlijk.
1: Ik zoek een presentator.
2: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
1: Geef mij maar de Van Gucht.
3: Ruben Van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Morgen ben ik er weer. Dan keer ik terug naar mijn voormalige thuisbasis. Jawel, naar Merchtem. De verloren zoon is opnieuw thuis met Jan-Jaap van der Wal als Weekwatcher. En er is live muziek van Laura Tesoro.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het ideale drie gangen menu op zaterdagochtend.
3: Live van op Farm Fun in Merchtem.
4: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
5: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
6: Het duurt te lang. Hier al een tijdje.
5: Tickets via fkpscorpio.be. Samen met Radio 2.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gesprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle batikstiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Radio 2.

zijn nog altijd aan het bekomen uiteraard van dat nieuws van Margriet. Overlijden van Margriet Hermans deze week. Dankjewel ook om al die herinneringen door te blijven sturen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En je mag dat ook blijven doen. Heb je herinneringen aan Margriet, mooie momenten meegemaakt, dan mag je die gerust blijven delen op het Radio 2-kanaal via VRT Max. Daar mag je het even doorduwen. Morgen vroeg trouwens om 10 uur een speciale uitzending van De Zoete Inval voor Margriet met onze Luc Appermond. Want ja, ze hebben natuurlijk intens samengewerkt de afgelopen jaren op televisie, op de radio en natuurlijk al die jaren doorheen De Zoete Inval. Dus morgen vroeg om 10 uur een speciale Zoete Inval voor Margriet met al die geweldige momenten de afgelopen jaren met Margriet Hermans in De Zoete Inval voor Margriet.

morgen vroeg dus om 10 uur. Een speciale uitzending van De Zoete Inval. Met alle mooiste momenten van Margriet Hermans doorheen de afgelopen jaren. Zoete Inval op Radio 2 om 10 uur morgen vroeg.

En hiermee zaten we met beide voeten natuurlijk in de geweldige jaren 80 met Fisher Z en So Long. Zullen we er nu dan eens even wat factor 50 bij gooien op zo'n grijze vrijdagnamiddag? Want ik denk dat je het kan gebruiken. Hè.

0: Radio 2. Maak elk.
1: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
0: Momenten, Max.
2: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
0: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
4: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
3: Ja, ik heb dat opgevangen.
4: Waar?
3: Ah, in de regio.
4: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
3: Ja, de wijde regio dan, hè.
4: Ze spelen in Seattle.
0: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: En zometeen duiken we verder die vrijdag namiddag in met moves zoals die van Jagger en ook de mannen van Soul Sister gaan passeren. Zometeen met The Way to Your Heart, na het nieuws van 3 uur.
6: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
7: Het is 3 uur, goedemiddag, WRT Nieuws met Charlotte Krul. Het is opnieuw onrustig in het stadscentrum van Brussel door de onderwijsplannen van de Franse gemeenschapsregering. Die zijn gisteren goedgekeurd in het parlement en ook toen was er de hele dag protest. Helene van der Beek, je bent daar, wat zie je?
8: Ja, ik sta hier op de Kunstberg en tot voor kort was het hier toch wel uit de hand aan het lopen. Enkele honderden jongeren hadden zich verzameld, voor een groot deel in het zwart gekleed. Er heeft hier al een vuilbak in brand gestaan, een verkeerslicht moest er bijna aan geloven. En de politie heeft hen nu verdreven van de Kunstberg. Ze waren deels al opgesplitst op de Koninginnenlaan door anonieme politie, lijkt het. En het is er al hevig aan toegegaan, ook tussen politie en tussen de jongeren. Enkele jongeren zijn opgepakt, hebben we kunnen zien. Maar op dit moment worden ze dus verdreven van het plein. En het is ook nog maar de vraag of dit allemaal eigenlijk wel te maken heeft met het protest waartoe was opgeroepen. Namelijk dat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs.
7: De staking bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is voorbij. De werknemers van Plasman hadden dinsdag het werk neergelegd omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de fabriek. Plasman maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers verwierp het wel, maar dat is niet genoeg om de staking nog te kunnen voortzetten. De bultrug die voor de middag gespot was in de Schelde rond Antwerpen en nadien de Westerschelde in Nederland, is opnieuw in de Noordzee beland. Het is dezelfde soort bultrug als Timmy, die in de problemen kwam in Duitsland enkele weken geleden en die later overleed. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het de eerste keer dat een bultrug zo ver in Belgische wateren is gekomen.
9: Bij mijn weten is dat de eerste bultrug die zich op de Westerschelde begeeft en die tot in Belgische wateren zwemt. Misschien is het dier ook meegenomen door het opkomend water. De stroming zit dan richting Antwerpen.
7: En Club Brugge-middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter Milaan. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Het weer is wisselvallig met af en toe buien en een donderslag in het binnenland. Temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima, morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust en zondag start met de opklaringen, later zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog zondag. Meer op vrtnieuws.be.
5: Oké, dankjewel Charlotte. 2 over 3. Even de weg op, want op de E403 van Brugge naar Kortrijk is het 3 kwartier file rijden op dit moment tussen het parkeerterrein in Oekene en Moorselen. Door een ongeval zijn de rechter- en de middenrijstrook daar versperd. Vorm daar ook een reddingstrook voor de hulpdiensten als je daar in de file terechtkomt. komt. Dan eens kijken naar Antwerpen, 25 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring dan eens kijken, 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. Op de Binnenring dan rond Brussel, 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Buitenring is dat een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Brussel is er vertraging op de kleine ring richting Zuid tussen de Annie Cordy en de Kunstwettunnel. De politie geeft daar de raad om de buurt van het Centraal Station te vermijden.
10: Radio 2 Weekend.
11: Michael Josens.

de ballad van Soul Sister. The Way to Your Heart. Tegenwoordig weer een favoriet programma op televisie. Misschien heb je het ook al gezien. Iedereen zomert, dat zenden ze uit na het journaal op VRT1. Of kan je ook op VRT Max kijken natuurlijk. De stoel is ook weer terug. En wie als eerste in de stoel zit, elke avond met het gevraagde voorwerp, die wint een prijs. En als je naar Radio 2 luistert, naar Anne en Daan, heb je sowieso een dikke vette streep voor. Want elke dag krijg je een tip die leidt naar die stoel. Ook maandag dus bij Anne en Daan, dus vanaf 10 uur.

0: Sofie en de app van Radio 2 geraakt helemaal in die weekend-vibe nu, hoor. Zegt, nog een uurtje of vier doorwerken op bureau. Maar goed, Radio 2 staat volle bak met die geweldige zomerse muziek natuurlijk. Hè, zoals Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. En nu vooral de man die een paar weken geleden zijn nieuwe song kwam voorstellen bij onze Kim de Brie in Radio 2, olala. Maar volledig strak in het pak, in een prachtig zwart kostuum. David van Dijk.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Joosens.

0: dat Elton John op pensioen was intussen? Nee, staat alweer een volgende show gepland in zijn agenda. 2 januari in New York. Dus ja, die blijft ook maar gaan, die Elton John. Volgens mij gaat hij nooit meer op pensioen kunnen gaan. En dat op zijn 79 jaar. Zometeen Amy Winehouse en Rehab.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb 2 douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
4: Beleef live 10 jaar Lost on You, het 4e studioalbum van LP. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. Deze week kom je bij Spar voor...
10: Oh, rosébeken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
14: Camber, more space for your place. Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Amy Winehouse. Damiano David, de frontman van Måneskin, die heeft intussen al een paar maanden een verlovingsring rond zijn vinger. Wanneer hij gaat trouwen, geen idee. Maar misschien is zijn volgende song wel een kleine hint. Hè?
1: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
2: I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away.
0: Deze Next Summer.

fixjes met ongelukkig. Maar gelukkig werkt Radio 2 altijd therapeutend. In hoeverre dat een correct woord is natuurlijk. En Milo, die werkt ook altijd goed voor het humeur. Castaways hier.

Boy, goed op. En gaan volgens Milo met Castaways. Ik heb zometeen ook de nieuwe song van onze Radio BNE-collega Barbara Dex, Back to You. Ook een zeer tof nummer krijg je zometeen. Maar eerst de 3:30 even de weg op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Is het 25 minuten file rijden tussen Sint-Eloys Winkel en Moorsele door een eerder ongeval vanmiddag. Dan eens kijken naar Antwerpen op de A12 vanaf Leukenberg. 20 minuten vertraging. Ook op de E1925 vanaf Sint-Job. 10 erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E313 dan vanaf Massenhoven 25 minuten. De Antwerpsring 25 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Er is ook hinder vanmiddag op de E313 richting Lummen in Beringen. Komt daardoor een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de binnenring dan rond Brussel 20 erbij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring nog eentje 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.

0: geleden was er die Better Be Ready, haar zomersong, weet je nog? Van onze Radio BNE-collega Barbara Dex. Dit is de opvolger. Back to you. En ook lekker country, hè? Met die cowboyhoed op en gaan richting dat weekend. Hè? Dit is dan weer iets totaal anders. Uit de 90s, hè? De mannen van Five, Keep On Moving.
1: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Build my We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van...

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Code yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
0: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: in één rechte lijn richting dat weekend van jou. Met de mannen van 5 en Keep On Moving in de Radio 2 Weekend. Zometeen dan een artieste van bij ons die vandaag in de New York Times staat in de Amerikaanse krant.
1: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: krijg je...
1: Een buis.
0: Een buis?
1: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
1: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
5: Alles staat in vuur en vlam.
4: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
5: De wereld draait voor jou.
4: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
6: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van

2500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 2.

0: is toch wel best straf weer, hoor, van deze Pommelien Thijs.
1: Alles voelt zo ongewoon. Alles voelt zo ongewoon. Had ik jou maar nooit ontmoet. Want nu...
0: Want ja, Pommelien Thijs... staat vandaag in de New York Times. Dat is natuurlijk een van de grootste Amerikaanse kranten. En ze staat daarin en de Amerikanen zijn best wel verbaasd vanwege haar talent. Ze zeggen van, hoe is het mogelijk dat zo'n jong meisje 5 keer een van de grootste concertzalen van ons land uitverkoopt? En ja, binnenkort gaat ze ook nog optreden in Wallonië, dus ze is ook haar Frans aan het bijspijkeren. Allee, die Amerikanen zijn onder de invloed van... onze Pommelien Thijs en meer dan terecht natuurlijk. Dit dan is Katy Perry.

0: Dat is een geweldige song uit de jaren 80 natuurlijk. Level 42, Hot Water.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Sinds afgelopen maandag weten we natuurlijk wie de beste buurt van 2026 is. Namelijk de korte streek Schelde-Windeke in Oost-Vlaanderen. Mag zich dus de beste buurt van Vlaanderen noemen. En afgelopen woensdag was er ook een live concert met een groot feest. En Camille heeft daar live opgetreden. Dit is die vuurwerk

Harry en vuurwerk. In de a cappella versie natuurlijk. Hè. En de rest van die a cappella's versies die vind je ook terug op onze Radio 2-kanaal via VRT Max. Met ook beeld erbij als je dat graag wil gaan zien. En zometeen vooral Radio 2 Spits vanaf 4 uur met onze David. En ook een mystery guest gaat mee het weekend in Luiden. En er is nog een Robin S.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ricci, citroen met framboos.
3: Ricci, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Ricci.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
11: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
10: Ja, ik heb dat opgevangen.
11: Waar?
10: Ah, in de regio.
11: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
10: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
11: Ze spelen in Seattle.
12: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
15: Immoscoopman.
18: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar Kruidvat.

0: Het is 4:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel, 1 dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beken, hoe is het daar nu?
1: Ja, hier bij de Kunstberg is het intussen een pak rustiger. Er staat wel nog heel veel politie, want daarstraks is het hier heel erg uit de hand gelopen. Met voetzoekers, een vuilnisbak in die in brand werd gestoken. De politie die hardhandig heeft ingegrepen ook wel. Er zijn klappen gevallen, het waterkanon is ingezet. Er is traangas gebruikt en de groep is naar de Marolle gedreven. Uit elkaar gedreven. En het is moeilijk te zeggen of er hier of daar nog wat aan de hand is, maar hier is het intussen rustig.
0: De bestuurder van de bestelwagen die maandagavond zeker 20 auto's aanreed tussen Zelzate en Maldegem blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De Poolse man had te veel gedronken, maar er zijn nu ook deskundigen aangesteld om zijn mentale toestand na te gaan. Mogelijk kreeg de man een psychose omdat hij zijn medicatie niet had genomen. De Bob-campagne tegen alcohol in het verkeer focust deze zomer op de festivals. Er gebeuren al minder ongevallen met bestuurders onder invloed, maar toch vallen er nog elke dag 13 gewonden bij ongevallen waarbij bestuurders alcohol dronken. Het kan beter, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: Er zullen exclusieve sleutelhangers uitgedeeld worden aan nuchtere bestuurders in de branding van het festival. Maar daarnaast gaat de politie natuurlijk overal op elk moment in het land controles kunnen uitvoeren. Men gaat natuurlijk ook op de grote evenementen mikken. Laat ons hopen dat de Rode Duivels heel ver geraken op het WK. Dat er veel grote schermen zijn. Maar ook op dat moment, als je naar huis rijdt, ja, gaat de politie controleren. Dus het is ook belangrijk om op die momenten je voorzorgen genomen te hebben.
0: En bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is de staking afgelopen. De werknemers van Plasman hadden dinsdag het werk neergelegd omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de fabriek. Plasman maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers heeft dat akkoord wel verworpen, maar ze waren met niet genoeg om de staking nog voort te zetten. Het weer is wisselvallig met af en toe buien. Donderslag kan daarbij in het binnenland. Temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima. Morgen wel zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen. Later zwaar bewolkt en droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2 Spits.
4: David van Oortegem.
5: En ja, we zijn er. Goedemiddag.
3: VRT Radio 2.
5: Het is ook al weekend in Radio 2 Spits. Met straks iemand die het voor ons ook officieel mag inluiden. En dat zal met veel lawaai zijn, denk ik, hem kennende. Wie het is, hoor je straks. Eerst

0: bultrug die voor de middag gespot was in de Schelde rond Antwerpen is opnieuw in de Noordzee beland, hoorde ik. Dat is zo bijna een beetje een teamie-verhaal bij ons. Maar zelfs de bultrug dacht, ik kom eens kijken in Antwerpen, maar die files zijn toch wat te veel van het goede. Alhoewel, het valt nog wel mee.
1: Ja, het is een vrijdagavond. Ja, maar als je erin staat, toch liever niet natuurlijk. Hè? Want op de Antwerpse ring bijna 1 uur aanschuiven, dat is richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borcherhout. Richting Gent 1,5 uur bij, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven. En dat is vanaf Antwerpenhaven, vanaf Sint-Joppe en vanaf Massenhoven. Dan kom je wat hinder tegen richting Lummen in Beren. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Rond Brussel op de binnenring een 1,5 uur file golven tussen Groot-Bijgaarden inderdaad. En de Leonaardtunnel, die is afgesloten door een ongeval, maakt daar een reddingstrook. Op de buitenring 1,5 uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En verder enkel kleine vertragingen.
0: Ja, je hebt gelijk. Een uur file, dan zou ik ook denken van ik ben weer weg.
1: Ja.
0: Straks mag onze vrijdagsgast hier het weekend inluiden. Wie dat is, houden we nog even geheim. Maar hij is wel ook al gespot in het gebouw hier, hoor ik.
2: Ik zat in de wachtzaal aan de liften. En ik kwam naar buiten lopen. Dus een enorme vaart. En dan vliegen ze langs de trap naar beneden. En een agent erachteraan dan. Terecht wel een echte schurk, het wij zeg. Oh my. Die blik in die ogen, dat was ongelooflijk. Echt zo.
0: Nee, het gaat toch niet over onze vrijdagsgast. Had gekund, want hij is ook in het ziekenhuis geweest. En hij ziet er ook een beetje uit als een schurk, als ik dat mag zeggen. Maar het is dus niet die misdadige Rus die ontsnapt is uit het AZ in Brugge. Moest daar zijn voor een operatie en tijdens het omkleden heeft hij de benen genomen. Het zal dan toch wel niet zo dringend geweest zijn. Nee.
3: Radio 2.
4: Elke dag telt voor 2.
0: Maar goed, wie komt ons dan wel vergezellen? Dat hoor je over een 20-tal minuten. En dit is het nieuwe lied van Yannick Bovie. En het gaat over jezelf graag zien.

heel andere sound dan wat we van hem gewend zijn. Maar wat een goed nummer. Van Yannick Bovy, Be Your Own Faithful Friend. Hou van jezelf. Ja, want je zit er wel mee opgezadeld de hele tijd met jezelf. Dus je kan er inderdaad maar beter mee opschieten. En perfectie is niet nodig, hoorde ik hem ook zingen. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Radio 2 Spits, het is weekend.

0: Guusje en Bazaar, blijf nog even hier. Margriet Hermans had ook nog wel even mogen blijven, maar het mocht niet zijn. Het is ook zwart geworden. Ik heb trouwens nog iets gezien van haar dat echt wel de moeite is om te bekijken. Ik vertel het je straks.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Goh, maar wat?
8: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Radio 2. We used

0: Shepherd, Learning to Fly. Wij vliegen het weekend in met onze vrijdagse gast. Voor kwartiertje komt hij erbij, nog even geduld dus. Maar het zal stuiven, de hem kennende, dat zeker.
1: Hey, hey. Radio 2 Spits. Radio
0: 2. En wat heb ik nu gezien van Margriet? Wel, op VRT Max hebben ze de aflevering van Die Huis vooraan gezet, waarin Margriet Hermans te gast was. Dat was toen Erik Goens zijn gasten nog in Zuid-Afrika ontving. 8 jaar geleden. Margriet was toen net 64 geworden. Heel bijzonder en best wel aangrijpend om dat nu zo te zien na haar overlijden. En die aflevering begint ook met Margriet die zegt dat ze denkt dat ze niet lang zal leven. Je moet wel even goed luisteren, want ze is met een tractor aan het rijden op dat moment. Dus er is veel lawaai ook. Ja, en dat wil even niet starten, dat fragment. Excuses daarvoor. Probeer het even terug te halen. Oké, even goed opletten. Nee, lukt niet precies. Ik weet niet wat er scheelt.
2: Maar mijn moeder heeft dat tegengehouden en wij waren ontgoocheld. Maar mijn vader had dus een speciale...
0: Nee, sorry, dat gaat even niet lukken. Excuses daarvoor, ik ga iets anders laten horen. Eerst het nummer dat ze met Céline heeft gemaakt. Dat heet Samenleven.

0: Céline en Margriet Hermans, samen leven. Ja, het was dus 8 jaar geleden dat ze te gast was in die huis in Zuid-Afrika bij Erik Goens. Ze was toen 64. En je hoort ze daar dus zeggen dat ze denkt dat ze niet oud zal worden.
1: Als ik weet dat ik niet lang ga leven. Lachelijk, hè, maar ik ga niet heel lang leven.
2: Denk je dat ik?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd.
2: En wat is niet lang?
1: Ik denk op een 70ste.
2: Oei.
1: Ja.
2: Wegens te hard geleefd.
1: Ja, ik heb te hard geleefd.
2: Misschien beter 70 jaar te hard leven dan...
1: Voilà.
2: Dan
1: dacht
2: ik, ja, niks.
1: Ik vind dat ook.
0: Ja, ze is overtuigd dat ze op haar 70ste zal sterven, zegt ze daar aan Erik, omdat ze te hard heeft geleefd. En ze vertelde Erik ook dat ze niet bang is voor het einde, omdat ze gemakkelijk kan loslaten. Iets wat ze van haar moeder heeft geleerd.
3: Toen ik bij het sterfbed van mijn moeder zat, die sereniteit waarmee dat die het leven losliet. Oh, sorry, nu ben ik emotioneerd. Dat vond ik zo fantastisch, niet alleen voor haar, maar ook voor ons. Iemand die de dood zo kan aanvaarden, hè? Dat is gewoon, dat was een mooi moment. En als jij voelt, je persoon kan het loslaten, dan kun je het zelf ook loslaten. En ik dacht, ik zat mij rap zeggen voor het te laat is dat ik het gezegd heb. En ik zei, moeder... Ik zeg bedankt, want je hebt dat goed gedaan.
0: Ja, straffe emotionele aflevering. Je hoort de hele tijd haar inzichten in het leven en haar nuchtere kijk, maar ook met die humor die we van haar kennen. Ze heeft het daar op een bepaald moment ook over haar dochter Céline.
3: Wat ik moet zeggen, het is geen gemakkelijke en ik ben ook geen gemakkelijke.
4: Ja, wat wil je?
3: Ja, je hebt conflict situaties gehad. En nog. Maar ze wil zich ook met alles moeien. Ik zeg maar, Céline... Let it be, laat sommige dingen nu eens gewoon zijn wat dat is. Probeer toch niet elke keer opnieuw de wereld te veranderen of daar iets in te veranderen.
4: Dat is wat ze 20, 30 jaar lang tegen jou hebben gezegd.
3: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Zo moeder, zo dochter. Knappe en straffe, madame. Die huis met Margriet nu te bekijken op VRT Max. Een aflevering uit 2018, toen Margriet 64 was.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
6: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. In de haven van Antwerpen lopen al bijna 40 schepen vertraging op door een actie van de zeeloodsen van de Socialistische Vakbond. Zij voeren actie tegen de hervorming van hun statuut en hun pensioenen. Het scheepvaartverkeer ligt niet volledig stil omdat niet alle loodsen staken. Maar ze zijn wel met te weinig om schepen zoals gepland in en uit de haven te leiden. De inwoners van Mechelen sorteren hun afval beter sinds de invoering van het Diftar-afvalsysteem 3 maanden geleden. Dat blijkt uit de eerste cijfers. Zo wordt er in de nieuwe bakken minder restafval aangeboden dan vroeger in een zak, omdat er nu per kilo betaald moet worden. Er wordt nu ook groente, fruit en tuinafval ingezameld. De eerste cijfers zijn hoopgevend. Dat zegt schepen Patrick Prinsen.
7: We zien eigenlijk een vermindering van het restafval met bijna 38%. We hadden een 140 kilogram per inwoner restafval op jaarbasis. En na die 3 maanden zien we dat we eigenlijk serieus onder de 100 kilo zitten op 94 kilogram. Het zijn natuurlijk cijfers voor een 1 kwartaal. We moeten nu verder kijken. Soms is afval ook wat seizoensgebonden en zo verder. Hoe dat verder evolueert. En met dank aan alle Mechelaars natuurlijk.
6: En als de trend zo blijft in Mechelen, zou er per jaar 4000 ton restafval minder worden ingezameld. De Antwerpse cultuurschepen Lien van de Kelder van Vooruit zegt dat ze bewondert hoe kunstenaars, buurtbewoners en sympathisanten zich verenigd hebben voor de aankoop van het kunstenaarspand van Ercola in de Wolstraat. Dat wordt al decennia gebruikt door de kunstenaars, maar wordt nu door de stad verkocht. Van de Kelder benadrukt dat zij erover gewaakt heeft dat het pand ook na de verkoop publiek toegankelijk moet blijven en er een culturele invulling moet blijven. Het is nu aan een jury om advies te geven over wie het pand mag kopen. En het museum Plantijn Moretus in Antwerpen heeft een zeldzame tekening van schilder Jacob Jordaens kunnen bemachtigen. Het gaat om een gedetailleerd ontwerp voor een schilderij waarvan niet bekend is of het ooit geschilderd is. Voor het museum is het een heel speciaal werk, zegt conservator Virginie Dane.
8: Het gaat dus om een heel belangrijk en zeldzaam kenmerk dat, hè, als we kijken naar zijn artistieke productie uit die periode, dat er echt van tussenuit springt omwille, ja, van die heel complexe, originele compositie. En ook omwille van de spectaculaire grootte van het blad, hè, die ook echt... Ja, wijst op een belangrijke opdracht die tot nog toe niet gekend is.
6: Wisselvallig en af en toe een bui en maxima tot 19 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van 40.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 2 in Antwerpen, live. Join in on the disco triumph.

0: Maar het is al een beetje disco hier op Radio 2. Goed zo. Alcazar. Het is vrijdag, dan hebben we altijd een gast om het weekend officieel in te luiden op Radio 2. Hij moet al een beetje lachen. We hebben nog niet gezegd wie je bent. Let op, maar je mag misschien al een tipje van de sluier oplichten. Kan je al iets zeggen?
1: Hallo, ik ben in mijn opjes.
0: En het is niet Jacques Vermeijden. Wie dan wel? Je hoort ze straks. Eerst files.
2: Ja, want op de binnenring rond Brussel gaat het minder. Anderhalf uur verlies je nu tussen Anderlecht en de Leonardtunnel. Die is afgesloten door een ongeval. Maak daar zeker een reddingstrook. Op de buitenring een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de Antwerpsring verlies je één uur richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. En een half uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is rechts dicht door een ongeval. Door die drukte richting Antwerpen lang aanschuiven. Een half uur bij vanaf Antwerpenhaven, ook vanaf Sint-Joop. En vanaf Massenhoven, 15 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst, ook vanaf Aartselaar, vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. Hinder op de E313 richting Lummen in Beringen. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook en verder enkel kleine vertragingen.
0: Wie, oh wie is het dan? Wel, het is een ras-echt showbeest. Hij weet precies hoe je een feestje bouwt. Moest even onder het mes voor zijn panzerhart, maar is weer helemaal terug. En zoals hij lopen er geen twee rond. Sergio!
3: Dag David, beste luisteraars van Radio 2. Welkom in de spits.
0: Maar hoeveel typetjes kan jij niet nadoen?
3: Niet veel.
0: Nee.
3: Eerlijk gezegd niet, nee. Dat is...
0: Jacques Vermeijden wel daarnet, precies wel.
3: Ja, maar dan, dat is ook Jacques Vermeijden eigenlijk niet. Want die doet ook al een typeke na, hè. Dat verstaat het. Dat is niet de natuurlijke stem van Jacques Vermeijden.
0: Tuurlijk, ja.
3: Allee, ze kunnen ons nog verder verdiepen, maar dan gaan het saai worden voor de luisteraar.
0: Dat is niet de bedoeling. We zijn hier om het weekend goed te beginnen. Hoe ziet een goed weekend voor Sergio eruit?
3: Oh, ja, die ziek zijn uiteraard. Je gezond voelen en... dan een beetje gaan optreden uiteraard. Hè, want dat is nog altijd mijn beroep.
0: En dat doe je alweer nu? Volle bak?
3: Een maand nu. Ik heb 6 maanden stilgelegen. En nu de laatste maand. Ik heb er al 14 achter de rug en het is allemaal goed gegaan.
0: Ah, amai.
3: Ja.
0: Let je nu een beetje op of ga je gewoon alle teugels los weer?
3: Goh, dat is moeilijk, hè. Iedere keer dat je op dat podium staat, dat is...
0: Kan je niet inhouden.
3: Goh, als ik bijvoorbeeld zo 2 optredens heb, een dag of 3, ik zeg zo maar iets, dan moet ik me eigenlijk een beetje temporiseren. Hè. Dan dat eerste optreden, houd je een beetje in voor dat derde of dat tweede. Hmm. Maar ja, die organisatie, zowel van dat eerste optreden, dat tweede optreden, als dat derde optreden, die betalen evenveel. Dus je moet altijd volle bak halen. Niks aan te doen. Ah,
0: ja, ze verwachten waarvoor
3: Sergio hun geld. Sergio altijd alles, hè. Ja, zeker dat,
0: hè. Ik zie het. Rustig, let op als je op die stoel gaat zitten.
1: Geen probleem.
0: Oké, we zijn vertrokken. Kom,
4: ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
5: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
4: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
5: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
4: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
6: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3. Hè.
4: Radio 2, WK Koorts. Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
12: Zie, schat, de koffer.

0: openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
0: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig.
2: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
0: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go voor info naar telenet.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Is dat zo'n beetje jouw muziek, Sergio?
1: Dat kan ik best smaken natuurlijk. Living Kravitz, rock en new wave, dat lijkt mijn lievelingsmuziek. Meer new wave.
0: Hij was een new wave.
1: Ja, new wave.
0: Zo'n
1: new
0: nog
1: wave.
0: Altijd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik maak nog altijd new wave muziek ook. Hè. Ja. Spijtig genoeg, ja. Is dat niet meer voor deze generatie, denk ik. Of zeker niet de generatie radiomakers, want ze spelen maar niet meer. Buiten, op release bijvoorbeeld. Mm. Maar ja. Als je dan Sergio noemt, wat je ook al uitgestoken hebt in mijn leven en komt dan met een New Wave plaat af, dat is niet echt geloofwaardig voor die mensen. Hè. En ik kan erbij leven.
0: Proberen.
1: Ik kan erbij leven. I can live with it, David.
0: Yes, go your way, Sergio.
1: I'm gonna go my way.
0: Lenny Kravitz. Goeie muziek op Radio 2, zeker in Radio 2 Spits op vrijdag. Het weekend is gestart en jij mag dat officieel inluiden met een eigen gekozen ultieme weekendplaat op het einde van dit programma. Denk daar nog even over na wat dat moet zijn. Misschien New Wave. Waarom niet?
1: Kan ze dat draaien op Radio 2, denk je?
0: Ik doe alles voor jou, Sergio, dat weet je.
1: Oké, okay, komt uit.
0: Met die puppy-ogen. Ik kan daar niks aan weigeren.
1: Inderdaad,
0: Sergio.
1: Dat babygezicht. Hè?
0: Maar goed, blij dat je terug bent. Hoe zit het met de revalidatie? Want je bent wel nog altijd bezig, hè, daarmee.
1: Ja, zeer goed. Hè. Ik heb normaal 60 sessies doen. Ik heb er nu toch al 40 of 45 gedaan, denk ik. Maar, en ook het optreden op zich is ook revalideren.
0: Vind je dat? Ja,
1: ja, ik vind dat wel, ja. Zeker voor je longen en zo. Hè. De galop open, dicht. Ook de beweging die ik maak op het podium. En, ja, trapken op, trapken af.
0: En hoe ziet die andere revalidatie er dan uit? De gewone dan?
1: Ja, dat is in feite, dat komt een beetje op hetzelfde neer eigenlijk. Hè. Dat is zoals in de fitness, zal ik maar zeggen. De loopband, met gewichten werken.
0: Ja.
1: Ademhalingsoefeningen, zo van die bankjes zo. Ja. Linkervoetje erop, rechtervoetje eraf, terug rechtervoetje erop, linkervoetje eraf.
0: Ja.
1: Maar pas op, het is intens, hè.
0: Maar je werkt ook aan jouw geheugen, toch?
1: Ja.
0: Wat scheelt daarmee?
1: Ja, dan komt de narcose. Ik ben de laatste 3 jaar toch wel een keer of 20 onder narcose geweest. En niet altijd even zwaar, maar dat begon toch het laatste zijn tol te eisen. Ik had zelfs mijn eigen teksten en zo, dat ik niet meer kon onthouden. Hè. Ik zal u niet zeggen een volledig liedtekst niet, maar zo 1 of 2 regels. Maar dat is genoeg om, om je eigen nummers te krijgen. Als je het aan het zitten, voor allemaal mensen. Hè.
0: Dus je bent weer moeten beginnen blokken op je eigen nummers.
1: Ja, daar heb ik me thuis wel mee bezig gehouden. Hè. Ik heb 6 maanden thuis gezeten. Dus laten we zeggen, de laatste 2 maanden heb ik daar toch... toch sterk op geoefend.
0: Ja. Maar nu weer goed bezig en je spreekt zelfs reclamespotjes in. Ja. Die jou tot in de supermarkt achtervolgen. En wanneer je aan de kassa staat, roepen mensen dan de naam van...
1: Ja, ik mag het hier niet zeggen, want ik heb daar juist strikt verbod gekregen van de Radio 2-directie. En hij heeft gezegd, ik mag alles zeggen, behalve iemand kopen. Ik zei, oké, dat zal ik dan niet zeggen. Ja. Hè.
0: Maar dan roepen ze naar jou, wanneer ze je zien nu? Dat is het nieuwe Sergio-fenomeen.
1: Ja, vroeger was het, oh yeah! Hè?
0: Ja.
1: En nu is dat ik in een taxstation kom of zo, ze herkennen wij. Ik had een paar dingen, van, daar is hem, ze, iemand kopen, man! Ja.
0: En hoe voel je je daarbij?
1: Ja, ik heb daar een beetje gemengde gevoelens mee natuurlijk. Ik loop dan een beetje met mijn gezicht op laag. En tegelijkertijd denk ik van yes, het werkt.
0: Stop daarmee, beste luisteraars. En wat ik ook verbazingwekkend vind, is, je vertelde me daarnet dat jij een lezing hebt. Je geeft lezingen nu. Afgelopen dinsdag heeft Sergio een lezing gegeven.
1: Dat is erover, David. Dat is erover.
0: Wat is daar gebeurd dan?
1: Ze hebben me gewoon gevraagd voor een spreekbeurt, voor het goede doel. Hmm. En dat was afgelopen dinsdag in de Depot in Leuven.
0: Ja.
1: Het was uitverkocht, dus er waren toch veel mensen aan geïnteresseerd.
0: En waarover ging die spreekbeurt?
1: Wel, in mijn geval ging het over een minderwaardigheidscomplex. Ja. Dus bijvoorbeeld Bram de Weerman was daar ook, hier van de VRT. Dat zijn onderwerpen...
0: Die heeft een ander complex.
1: Die heeft een ander complex, een inderdaad. Complex. Dat is een heavy metal liefhebber. Nog zeer heavy, hè. Dingen was daar, Zora, Helmut Lotte zat naast mij. Ik was uitgenodigd om naast de Helmut Lotte te zingen.
0: En wat hebben de toeschouwers dan opgestoken van jouw lezing?
1: Niks. Ze hebben eens goed gelachen, maar ze hebben niks opgestoken. Nee.
0: Maar hoe kom je aan dat thema dan, minderwaardigheidscomplex?
1: Ja, dat heeft te maken met hetgeen wat ik uitgestoken heb in het verleden. Ik heb wel eens uitgestoken vroeger, hè, David.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus ik heb wel een verhaal. Een van die verhalen is bijvoorbeeld, ja, ik heb het al een keer verteld.
0: Het toilet in brand gestoken, ik weet het.
1: Ja,
0: daarover.
1: Dat kan ik me allemaal niet goed meer herinneren.
0: Genoeg miserie met die leerlingen.
1: Maar dat was
0: leerlingen.
1: Voornamelijk, als ik in de klas zat en je moest de klas binnengaan, dan was dat meestal zo, allemaal in de rij en de kleintjes van voor en de grote van achter.
0: Ja.
1: En ik was altijd zo de tweede, derde kleinste. Ja, dan, ja, op een gegeven moment worden we wel beu, hè.
0: Ja.
1: En zeker als je dan ook zo behandeld wordt, als zo, dan lag je lengte.
0: Mm. Jij was wel de rebel, hè.
1: Ja, rebel. Ja. Ik was niet mee alles. Ik had een andere visie op het leven. Ja. Voor sommige, in sommige situaties. Mm-hmm. Ja. Ik zeg altijd zo, je moet niet beter zijn dan een ander, maar anders, als je wilt opvallen.
0: Ja. Je bent ook weer aan het opvallen met Touch of Joy, toch?
1: Ja.
0: Jij en Sandy Boots.
1: Ja.
0: Allebei een heftige periode achter de rug.
1: Ja.
0: Maar nu samen terug. Mm-hmm. Hoe voelt dat? Samenwerking?
1: Jawel, zeer goed. Het is ooit anders geweest op een bepaald moment. Maar ja, wij waren elkaar een beetje beu gezien. Hè. We hebben 10 jaar vroeger in de 90's. Met elkaar 10 jaar. We hadden 24 op 24 uur samengewerkt. Mm. En nu was het 20 jaar geleden. En, ja.
0: En hier is ze. Sandy. Nee, dit is...
1: Wat is Bram, verdorie?
0: Het is iemand anders.
1: Bram met een pruik. Ah,
2: Bram, verkleed.
1: Ja. Dag Sabine.
0: Bram, wat is er met jou gebeurd? Wacht, we hebben een verrassing voor Sergio.
1: Ja, maar ik ken Sabine aangedoord ook al heel lang, hoor. Ze is ooit nog... voor Fata Morgana ook nog uitdaagster geweest. Hè? Ik geloof het zelfs in de Opwijk.
2: Ja.
1: Klopt het?
2: Zou kunnen, ja, klopt.
1: Want je had toen, niet het goed weer meegenomen. Want ik weet, dat was daar...
2: veel wind ook.
1: Ja, regen.
2: Ja.
0: Dat is een beetje zoals nu, denk ik, Sabine. Of,
2: ja, zo een beetje van alles eigenlijk. Mm-hmm. De mikmak. Hier is het al aan minder eigenlijk. En vanavond en vannacht wordt het eigenlijk tijdelijk wat droog. Bredere opklaringen ook. Maar ja, morgen gaat het rond de middag alweer beginnen te regenen vanaf de kust. Trekt dus ook verder naar Brussel hier en naar het oosten van het land. Achter de regen zit dan ook nog een aantal buien. En die temperaturen, ja, voorlopig klimmen ze nog niet al te hoog. Dus dat wordt ook voor morgen niet meer dan 18 graden. En dan zondag wordt een mooiere dag van het weekend. In die zin dat het grotendeels droog blijft, maar wel ook grotendeels grijs. Nog altijd 18 graden. En dan hebben we maandag een storing die tegen 's middags opnieuw tot bij ons geraakt. Dus dan gaat het vooral in het westen van het land al regenen na de middag. En dan trekt dat verder naar het centrum en het oosten. Eventjes wat zachter met 20 graden. Dinsdag, woensdag nog altijd dat wisselvallige met regen of buien. Kans op onweer ook. En dan donderdag zou het, wie weet, het begin zijn van een niet alleen een droge periode, maar ook mooier en stilaan ook wat zachter.
1: Ja, een hittegolf misschien.
2: Nog niet. Die zie ik nog niet direct zitten.
1: Ah, nee, dat was althans hetgeen wat ik voelde vanaf het moment dat u de studio binnen was.
0: We zijn ready. We zijn helemaal ready. We zijn ready for the summer. Weer of geen weer. Ja. Sergio is altijd ready wanneer hij Sabine Hagedoorn zit. Dat is
1: voor kinder.

0: Ik heb het gehoord. Oh yeah. Hebben ze het wel met een hoesje precies?
1: Ja, dat is van de stof in de studio hier. Je moet dus dringend laten kuisen hier met de kerk toegeven. We zijn er nogal gevoelig aan.
0: Ja, well, misschien bij wijze van revalidatie kan je... ja, misschien de studio proper maken nog.
1: We onlangs willen het begonnen met het plafond, maar het heeft niet lang geduurd. Ik startte al vlugger naar beneden.
0: Dat was wat. Hè. Voor wie het gemist zou hebben, Sergio is ooit eens van de stoel gevallen hier, van de studiostoel, tijdens een uitzending van Goedemorgen Morgen.
1: Ja. Klopt.
0: Dus, je bent slecht neergekomen toen.
1: Ja, je had 3 ribben gekneusd, een arm gebroken, schedelfractuur, enzovoort. Maar sta er terug, hè.
0: Maar ready for the summer. Hoe ziet jouw zomer eruit? Weet je dat al? Heb je een planning of laat het op je afkomen?
1: Bah, ik denk zoals elke zomer. Dus veel gaan optreden. Ik denk dat dat normaliter is bij zo'n artiesteke als ik. Braderieën, feestenten.
0: En ga je op reis? Zit dat er nog in?
1: Ja, wel. Ja, maar dat ook altijd sowieso. Hè. Maar dat is nooit niet echt te lang. Want dat gaat dus gewoon niet. Ook gezien het beroep van mijn vrouw met een hond thuis en zo. Ja. Ik laat die niet graag te lang alleen.
0: Maar wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
1: Ja, ik zit Spanje. Hè.
0: Spanje! Ja. Goed idee. Ja.
2: Hoogstraten aardbeien.

0: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
1: Als dit herkenbaar is voor jou...
2: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
3: Ja, maar dweilen leggen, water op kuisen.
2: Oh, Chantal zwijgt ervan.
1: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
2: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
3: Vocht en kurk?
2: Oeh, die kurk.
1: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
4: Zeg, schat.
5: Ja?
4: Waar is die staanlamp naartoe?
5: Ah, die is kapot gegaan.
4: Oei, en onze relax?
5: Ook kapot.
4: Ook kapot.
5: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen.
4: Ja.
5: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
4: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. 1 adres.
0: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
6: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
1: Altijd zeker.
7: Dus, Wavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
8: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
7: Ja, ik heb dat opgevangen.
8: Waar?
7: Ah, in de regio.
8: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
7: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
8: Ze spelen in Seattle.
9: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: WK voetbal binnenkort en jij bent een fan, hè Sergio? Dat
12: ja,
11: weet, hè?
12: Zeker een vast. Ik ben voetbalfan in hart en nieren.
11: Je hebt zelfs een lied gemaakt erover. Gaan we straks even beluisteren. Kijk, een stukje. We moeten de luisteraar een beetje sparen. Maar nu is de beurt aan Charlotte. Goedemiddag.
13: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een dag na het onderwijsprotest is het opnieuw onrustig in Brussel Centrum. En de astronauten van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie. Het is opnieuw onrustig in centrum Brussel, één dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beek, een uur geleden verliep het erg woelig met enkele honderden jongeren. Hoe is het daar nu?
14: Ja, daar straks was het even rustiger, maar zo net is er weer een hele groep railschoppers van de Broekeire uiteengedreven met oproerpolitie, een waterkanon, traangas, noem maar op, richting het centrum lijkt het, richting Sint-Katelijnen. Het is moeilijk om te volgen waar het nu precies rustig is en waar niet, maar het is dus al heel de namiddag gespannen. Een aantal jongeren hebben de boel op stelte willen zetten. Er zijn volgens leerkrachten die ik gesproken heb ook heel veel jongeren die vreedzaam protesteren, maar hier loopt het dus wel even uit de hand.
13: Dankjewel Helene. Na de protesten van gisteren in Brussel zijn uiteindelijk 14 mensen opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. Dat was onder meer voor verboden wapenbezit, vernielingen en poging tot brandstichting. In Brugge is een vrouw van 26 veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren dochter 3 jaar geleden. Ze had haar zwangerschap al die tijd verborgen gehouden en beweerde achteraf dat het meisje doodgeboren was. Maar de wetsdokters stelden vast dat het kind wel nog leefde bij de geboorte. De Vlaamse regering wil sneller extra plaatsen in de jeugdhulp voorzien. De sector is al jaren in crisis en daardoor zijn er lange wachtlijsten. In plaats van volgend jaar komt er daarom in september nu al meer budget, 64 miljoen euro. En dat extra geld zou de komende jaren 250 extra plaatsen moeten opleveren in jeugdinstellingen. Maar de regering wil ook meer thuisbegeleiding, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
15: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen. We zullen ook investeren in personeel, in infrastructuur, om zo snel mogelijk echt die nieuwe plekken te kunnen in gebruik nemen.
13: Bij Volvo Car in Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. Sinds dinsdagavond zaten 4000 arbeiders van Volvo thuis met economische werkloosheid, omdat ze zonder die toegeleverde bumpers geen auto's konden afwerken. Maar nu is er wel een sociaal akkoord bij de toeleverancier. Meer dan de helft van de werknemers verwierp het wel, maar dat was niet genoeg om nog verder te kunnen staken. De Bob-campagne tegen alcohol in het verkeer focust deze zomer op de festivals. Er gebeuren al minder ongevallen met bestuurders onder invloed, maar toch vallen er nog elke dag 13 gewonden bij ongevallen waarbij bestuurders alcohol dronken. Wie niet drinkt, kan beloond worden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
16: Er zullen exclusieve sleutelhangers uitgedeeld worden aan nuchtere bestuurders in de branding van het festival. Maar daarnaast gaat de politie natuurlijk overal op elk moment in het land controles kunnen uitvoeren. Men gaat natuurlijk ook op de grote evenementen mikken. Laat ons hopen dat de Rode Duivels heel ver geraken op het WK. Dat er veel grote schermen zijn. Maar ook op dat moment, als je naar huis rijdt, ja, gaat de politie controleren. Dus het is ook belangrijk om op die momenten je voorzorgen genomen te hebben.
13: En de astronauten in het ISS moeten zich klaarhouden om in geval van nood het ruimtestation te verlaten. Dat komt door nieuwe scheurtjes en lekken in een Russisch onderdeel van het ISS. Dat zegt het Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Wim de Mazeneer, hoe erg is dit nu allemaal?
17: Ja, dat is moeilijk in te schatten. NASA benadrukt dat ze dit uit voorzorg doen. Maar er moet toch een aanzienlijk risico zijn, want die doen ze ook niet zomaar. De Russische module van het ISS kampt eigenlijk al sinds 2019 met kleine luchtlekken en scheurtjes. Ze hebben die telkens voor een deel kunnen herstellen, maar dat is toch altijd een bezorgdheid gebleven. Vorige maand zijn er nu nieuwe lekken ontdekt en die blijken toch ernstiger dan eerst gedacht. En dus moeten de 4 Amerikaanse astronauten en de Franse astronaut Sophie Adenau zich klaarhouden in een ruimtevaartuig om in geval van nood meteen het ISS te verlaten, terwijl de Russische cosmonauten de herstelling uitvoeren.
13: Vanavond wordt het droog. De minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog. Maxima net onder de 20 graden het hele weekend. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Daarmee begon het nieuws. Eén dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs komen opnieuw tientallen jongeren op straat. Er zijn al auto's vernield en de politie moest jongeren uiteendrijven. Je kunt het volgen in de app van 14 Nieuws.
18: Zeg Sergio, misschien moet je gaan helpen in Brussel om wat jongeren uiteen te drijven.
19: Ja, maar ik hou niet van geweld.
18: Nee.
19: David, ik heb dat overgenomen. Michael Jackson zei dat vroeger ook, hè.
20: I'm not a fighter, I'm a lover.
21: Radio 2 Spits. Oh.
22: David van Oetegem.
18: En Sergio Quizquater bij ons vanmiddag. Een en al liefde in de studio.
19: Voilà. Oh.
18: Sergio, tof dat je er bent.
19: Bedankt, David.
18: We gaan het weekend officieel aftrappen.
19: Ja.
18: Met jouw ultieme weekend.

0: niks afbreken hier in de studio, hè Sergio?
1: U valt niks meer af te breken, Daaf. Het is allemaal al afgebroken.
0: Dit is ook een beetje Brussel hier, inderdaad. Ja, zeg, wat is dat toch allemaal met die jongeren? En ook in Namen, zijn de scholen dicht. Daar hadden ze gedreigde leerlingen met scholen in brand te steken.
2: Oei.
0: Ja, mesaanvallen te doen op social media. Hebben de directies gezegd, we houden onze scholen dicht. Er is extra politie daar. Ja, staat vanmiddag ook in het journaal. We gaan straks Christophe de Borsu er even bij halen. Ja. Kenner van Wallonië, journalist ook. Maar eerst de files, Mona. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, op de binnenring rond Brussel schuif je toch nog 3 kwartier aan tussen Machelen en de Leeuwenmaarttunnel. Die is wel opnieuw open. Op de buitenring 3 kwartier bij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpsring verlies je 1 uur naar Nederland. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. In Antwerpen Centrum is rechts dicht door een ongeval, maakt daar een reddingstrook. Een half uur bij ook richting Gent, en dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is nu ook de weg weer vrijgemaakt. Richting Antwerpen wel nog wat aanschuiven, zo'n 40 minuten vanaf Antwerpen-Haven, 35 vanaf Sint-Job, een half uur bij vanaf Massenhoven, en dan 15 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst, vanaf Aartselaar, ook vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. Hinder op de E17 richting Kortrijk in Zwijnaarden, dat komt door een ongeval links. Verder enkel kleine vertragingen, en in Middelkerken kan je wel nog niet over de Slijpenbrug.
0: Doet ze goed, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, radiomaken is tegenwoordig wel heel gemakkelijk, hè? Een programma maken, radioprogramma. Hè. Het is 3/4 verkeersinformatie. Ja. Dan nog eens 5 minuten het weer. Hè. En af en toe moet je nog iets zeggen, nog een plaatsje draaien.
0: Ja. Of af en toe Sergio is aan het woord laten. Dat is ook...
1: Inderdaad, maar ze doet dat schitterend. Die uitspraak, I love it and I like it.
2: Dank je.
0: Ik vind dat ook, ik vind dat ook. Sergio, nog 6 keer slapen, hè, man?
1: Oei.
0: Allee, jij als voetbalmaniak.
1: Ah, oké. Ik dacht al, mijn lot is zeer bezegeld. Want ik heb gehoord dat David wel de toekomst kan voorspellen. Dus ik zag het gewoon niet meer in.
0: Kan jij het WK voetbal voorspellen? Wie mag er winnen? Welk land?
1: Oh, ik heb het wel voorspeld gehad, het Europees kampioenschap 4 jaar geleden. Dat was Italië. En dat heb ik wel voorspeld gehad. Hier trouwens nog in huis, buiten, de villa, tegen... Zijn de sportredactie van Sportza. Ja. En die, nee, Sergio, want ja, het is maar Sergio. Hè. Maar Sergio had gelijk. En, ik had Italië voorspeld en Italië is Europees kampioen geworden.
0: Beste voetbalanalist ter wereld, Sergio Quisquater. We hebben hem bij ons vanmiddag in Radio 2. Spits, wie is jouw favoriete Rode Duivel trouwens?
1: Van vroeger of van nu?
0: Van nu.
1: Oh, van nu. Ja, kijk, dan ga ik Doku pakken. Weet waarom? Die zorgt nog voor een beetje spektakel. Soms als er geen vitesse in zit of het ritme is te traag en zo. Ja. Die doen nog iets. En nog iets onvoorspelbaar. En dat zie ik wel graag. Want anders is het dikwijls veel te veel lang te breien met de bal. En wat weet ik allemaal. Allee, dat is mijn visie daarop. Hè.
0: Mona is aan het knikken. Die is het helemaal met je eens, denk ik. Zij is ook een voetbalvrouw.
2: Nee, ja, ik ben niet zo goed in analyseren. Maar ik vind Doku gewoon een sympathieke jonge gast ook. Die is zo... Die heeft zoiets heel liefelijk grappig of zo, vind ik.
1: Ja, dat kan wel. Zover heb ik niet nagedacht. Ja. Maar ik bekijk het gewoon als voetballer uiteraard.
2: Ah ja, voilà. En ik gewoon als fan.
0: Ja. Ja, Jean-Marie Pfaff, altijd geweest waarschijnlijk ook in het verleden.
1: Zeker. Dat waren geweldige tijden. Hè. Want ik vind het een beetje spijtig eigenlijk. Ik vind dat Jean-Marie wel een keer terug een standbeeldje verdient. Ik vind dat wel.
0: Standbeeldje.
1: Ja, maar ik bedoel niet daarom met die uitzendingen van de FAF enzovoort, maar in die tijd, je moet me daar eerlijk in zijn, dat was een fantastische tijd. En daar nog eens, de commentaar van Rick de Saarleer bij, dat was...
0: Absoluut.
1: Dat is eigenlijk nog moeilijk te evenaren. Mm-hmm.
0: Je hebt een WK-lied gemaakt ook, Sergio. Dat is ook niet meer te evenaren. Als je dat hoort... Mona heeft het nog niet gehoord.
2: Nee, ik heb het niet gehoord.
1: Wacht, ik ga wel even iets zeggen. Kijk, ik heb het niet gemaakt. Ik heb ervoor gevraagd. Hè. Dat is de Tom de cartoonist van de Numo. En hij heeft gezegd, wil je geen duet doen met Incapabel Michiel? Ik zeg, direct. Omdat ik weet dat het zo'n grof malken is, ik doe het nog wel eens graag.
0: Gaan we eens luisteren hoe het klinkt.

0: Meer moet dat eigenlijk niet zijn.
1: Ja, ik heb al mijn reacties gelezen en zo van, ja, maar hoe plat en hoe dit en hoe dat. Maar ja, zijn mensen die geen humor hebben, hè. Ja. Trouwens, het was in functie van humor ook, hè.
0: Inderdaad. Dat is, ja. Gelukkig laten we het niet volledig horen, beste luisteraar, maar google het gewoon. En bekijk dan ook even de clip. Het is een, heel mooie clip geworden.
1: Ja, ja.
0: Maar jouw allereerste supporterslied voor de Rode Duivel, dat was in 2000, hè. Dan had je dit gemaakt. Ja. Maar dat was een officiële... lied, hè, voor het EK-voetbal toen.
1: Ja. Want voetbal is een feest.
0: Inderdaad.
1: Maar feest was het niet.
0: Je herinnert je nog inderdaad hoe het is afgelopen?
1: Ik was daar uiteraard. Ja. En als het ontgreet voor het grote feest, zo gezegd, dat ze naar de volgende ronde zouden gaan, als organiserend land samen met Nederland. En het was een hel. Hè. Het was tegen Turkije, de laatste wedstrijd.
0: Ja, direct uitgeschakeld.
1: En op een gegeven moment stond Erik de Vlaanderen in de goal en de Wilde had rood gekregen. En zo verder. Maar dat was eigenlijk... een tragedie, hè?
0: Een tragedie. We waren het eerste gastland ooit dat al sneuvelde in de eerste ronde. Ja. En dat allemaal dankzij het supporterslied van Sergio.
1: Als ik nog eens iets kan doen.

0: Aaron Blommaert gaf gisterenavond een prachtig akoestisch concert. Exclusief voor Radio 2 luisteraars. Tranen van Goud staat ook op zijn nieuwe album.
1: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is zo.
6: De Vos Lemmes.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
9: Oh, nee. En u?
10: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
11: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
10: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: Ik ben Pippa de kat.
17: En ik Bobby de hond van Maxizoo.
16: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
17: Neem uw baasje eens mee.
16: Naar Maxizoo, de dierenwinkel.
17: Met de lage pladijzen.
16: Prijzen. Lage prijzen.
17: Wat zei ik?
16: Pladijzen.
17: Lage prijzen natuurlijk.
16: Ja. Nu bij Maxizoo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizoo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoo.be.
18: Goed voor het beestje.
17: Goed voor het baasje.
19: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
20: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
21: Nu zondag zijn alle Brico winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
22: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Keen met Crystal Ball. In de studio hebben wij een energiebal op dit moment. Hij heet Sergio.
1: Ja.
0: Terug van weg geweest.
1: En een toppresentator zit er ook.
0: Oh, dankjewel. Dankjewel.
1: Van Oten.
0: Het is weekend en dat wordt op Radio 2 straks ook officieel afgetrapt met de favoriete weekendplaat van Sergio. Maar voor het zover is, moeten we ook nog even naar de actualiteit.
2: Radio 2 Spits. Radio
0: 2. Want ook vandaag weer onrust in Brussel. Auto's vernield, vuilnisbakken en steps in brand gestoken. Politie zet traangas in. We hoorden het daarnet in het radionieuws. In Namen zijn de scholen ook dicht. Daar zijn bedreigingen geuit. Dat ze mesaanvallen gingen doen en scholen in brand steken. Leerkrachten zijn bedreigd. Allemaal door de besparingen in het onderwijs in Franstalig België, waar niet iedereen even happy mee is. En het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht die besparingsplannen ook goedgekeurd. Christophe de Borsu, goedenavond, goedemiddag.
3: Dag David van Oudegem, perfecte samenvatting David, perfect.
0: Dank u wel. Ja, je bent kenner van Vlaanderen en Wallonië. We halen er jou toch nog graag even bij. Je woont zelf ook in Namen.
3: Ja.
0: Wat denk jij daar nu allemaal van als je dit hoort?
3: Ja, ik denk dat de stad super rustig is natuurlijk. Geen enkele leerling op straat.
0: Omdat Namen, in Namen bedoel
3: waren.
0: Je? Hè?
3: Namen, ja. In Namen. Hè? In Namen, omdat er inderdaad gisteravond een dreiging is gekomen. Men weet niet eens van wie, maar er was overal politie. Het station werd gecontroleerd, dus je mocht nergens binnen. Ik ben in de buurt van het Waals parlement een boodschap gaan doen. Het was super moeilijk om er te geraken. Maar nu is het natuurlijk opnieuw rustig. En in Brussel zijn er alweer incidenten geweest, dat wel. Hè. Met inderdaad leerlingen die mee betogen. En dat is uitgelopen in de buurt van het Centraal Station. Dus ja, is een beetje moeilijk voor de Vlaamse pendelaars. En sorry daarvoor natuurlijk. Hè. Dat was de bedoeling niet, denk ik. Dat is de bedoeling niet van de leerkrachten die betogen. De meeste zijn super vreedzaam, maar er zijn sommigen die inderdaad ervan profiteren, ja. om te verdienen. Hè.
0: Maar het is goed dat jij sorry zegt, Christophe, in hun plaats. Daar zaten we een beetje op te wachten. Dankjewel daarvoor. Maar Conor Rousseau van Vooruit, die noemde de relschoppers krapuul. Begrijp je hem?
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje vergaand, vind ik. Want ja, de mensen die vernielen zijn sowieso krapuul. Daar kan ik in komen. Maar dat is dus een kleine minderheid. Zijn dat leerlingen? Zijn dat leerkrachten? Dat is dus nog, dat valt te bezien. Hè? Maar dat zijn mensen in het zwart gekleed. Zoals het zo vaak gebeurt in dergelijke betogingen. Je weet niet precies wie het zijn. Er zijn maar 10 aanhoudingen geweest. Dus men kent de identiteiten van de mensen niet. Dus ja, de mensen die het gedaan hebben, dat beantwoorden een beetje als een beschrijving, maar zijn dat echte leerlingen en leerkrachten? Dat weet men nog niet. Dus opgepast met dergelijke bewoordingen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Maar wat moet je ermee doen? Ja, wij wilden Sergio al sturen, maar hij wil ook niet.
1: Ik ben enorm veranderd. Hè. Ik probeer nu in mijn leven iets op te bouwen in plaats van iets af te breken.
0: Ja, het is allemaal love and peace hier. We zijn echt...
1: Inderdaad. Christophe, weet je nog wie dat ik ben, Christophe?
3: Ah, natuurlijk, Sergio. Ik ben nu al opnieuw fan. Ik heb dankzij David Joepie voetbal gehoord. Ik denk dat het een super grote hit wordt, ook in Franstalig België. Ik zou iedereen hier aanraden om het te gaan beluisteren. En we gaan daarmee het WK winnen. Hè. Dat is duidelijk. Ja. Joepie.
1: Ja. Sorry dat ik die vraag heb gesteld. Want kent je me nog, Christophe? Maar ik had toch een beetje graag bevestiging.
0: Ja, maar voilà, kijk, dat is bij deze gebeurd.
3: Plus, ik ken Sergio uiteraard. En Sergio, het programma van Sergio, een van de bekendste programma's van Sergio, Fata Morgana, is ook in Franstalig België overgenomen. Zonder Sergio, natuurlijk spijtig genoeg, want het heeft niet zo goed gemarcheerd. Met Sergio was het alweer een kaskraker geweest. Oh.
1: Christophe, kun je nog een klein beetje aan de lijn blijven hangen?
3: Ja, even lang als je wil.
0: Nee, maar over hits in Wallonië gesproken. Hoe komt het dat Pommelien Thijs daar niet bekend is? Want dat is nu iets dat in de New York Times is verschenen. Zelfs, je gelooft het nooit, maar Pommelien Thijs was een artikel waard in de New York Times. En het ging daar over het feit dat ze in Vlaanderen super populair is. Heel bekend. Maar in Wallonië kent niemand haar. Christophe, hoe komt dat?
3: Ja, maar David, ik moet het een beetje relativeren. Ten eerste, mensen kennen Pommelien Thijs in Wallonië dankzij Knock Off. Want Knock Off is ook hier een groot succes. Knock Off wordt via Netflix uitgezonden bij ons. Ja, oké, dat is via de Amerikanen dat zij bij ons is gekomen. Maar zij wordt steeds meer bekend. Mijn oudste zoon is super fan van Pommelien Thijs. Trouwens ook van zijn muziek, maar hij kent natuurlijk ook een beetje Nederlands. Zelfs meer dan een beetje. En hij gaat naar concert van Pommelien. De meeste mensen kennen haar dus via Knock Off. Maar nu gaat zij zij ook in, het, in een van de grootste muziekfestivals van Wallonië optreden. Deze zomer op 8 augustus in Ronquière, dus in Henegouwen. En zij wordt aangekondigd als een fenomeen. Dus ja, als een fantastische zangeres. Ik heb nu juist de website voor ogen. Dus ja, ik denk dat zij ook daardoor steeds meer bekend wordt aan de Franstalige kant.
0: Ja, dus het klopt niet wat er in de New York Times staat.
3: Ja, het klopt een beetje dat er inderdaad veel te weinig muziek, Vlaamse muziek, wordt gespeeld bij ons. Dat spreekt vanzelf. En ik merk op dat het tegenovergestelde niet waar is. Hè. Dus Angèle wordt wordt heel vaak gedraaid in Vlaanderen. Stromae ook, maar dat zijn recente verschijnselen. Voor Angèle, voor Stromae was er ook niemand van Wallonië die in Vlaanderen kwam. Dus ja, het gaat in de goede richting. Dat moeten we ook.
0: Maar het gaat traag.
3: Daar moeten we ook tevreden mee zijn. Het gaat traag, maar het gaat wel.
0: Vlaamse muziek in Wallonië, dat werkt niet zo goed, hè, Serge?
1: Maar ja, maar hoeveel Waalse artiesten zijn er bekend in Vlaanderen?
0: Maar ja, wat Christophe zegt daarnet.
3: Clouseau
0: draaien ze wel, maar Stromae draaien wij bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Wij op de Vlaamse radio wel, maar omgekeerd gebeurt
1: het. Angèle is het Brusselse, sorry, hè.
0: Ja, maar ja.
3: Ja,
0: maar goed, in Frans wel. Ja, Franstalig wel.
1: Ja, oké, ça va, maar
0: Clouseau wordt ook gedraaid, maar ja, Bazaar bijvoorbeeld heel weinig in Wallonië. Maar Pommelin Thijs dus...
3: Klopt. In het Nederlands blijft het moeilijk. Maar ja, dus Ozark Henry, enfin, ik zeg Ozark Henry, wordt bij ons super bekend. En nog anderen natuurlijk. Ja, Ozark Henry. Deuso.
0: Touch of Joy?
1: Nee.
3: Zoiets.
0: Oké, heel goed. Christophe, dankjewel dat je even aan de lijn wou komen. Ik wens je nog een goed weekend ook voor de rest.
3: En
0: blijf toeteren over Pommelin in ieder geval. Want,
3: zeker weten.
1: Ja, prettig weekend van...
3: Prettig
1: weekend van... sorry, excuseer me Christophe, dat ik er tussen gekomen ben. Zeg maar hoor.
3: Nee, ik ga nog naar Atlas luisteren om aan jullie denken te gelijk.
1: Oké, bedankt voor de mooie reclame, Christophe. Dank, Christophe.
0: Yo.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: persoonlijk verhaal over een vriend die uit het leven stapte. Nieuwe single van Meteor, Nooduitgang.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedenavond, 14 nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. De inwoners van Mechelen sorteren hun afval beter sinds de invoering van het DIFTAR-afvalsysteem 3 maanden geleden. Dat blijkt uit de eerste cijfers. Zo wordt er in de nieuwe bakken minder restafval aangeboden dan vroeger in een zak, omdat er nu per kilo betaald moet worden. Er wordt nu ook groente, fruit en tuinafval ingezameld. De eerste cijfers zijn heel hoopgevend, zegt schepen Patrick Prinsen.
3: We zien eigenlijk een vermindering van het restafval met bijna 38%. Wij hadden een 140 kilogram per inwoner restafval op jaarbasis. En na die 3 maanden zien we dat we eigenlijk serieus onder de 100 kilo zitten, op 94 kilogram. Het zijn natuurlijk cijfers voor een 1 kwartaal. We moeten nu verder kijken. Soms is afval ook wat seizoensgebonden en zo verder. Hoe dat verder evolueert. En met dank aan alle Mechelaars natuurlijk.
2: Als de trend zo blijft in Mechelen zou er per jaar 4000 ton restafval minder worden ingezameld. In Geel gaat het kruispunt van de Gasthuisstraat en de Diestseweg opnieuw open. Dat was sinds februari afgesloten, terwijl beloofd was dat de werken maar 2 maanden zouden duren. Het werd dus dubbel zo lang. De handelaars in de buurt zijn opgelucht dat het kruispunt nu weer open is, zegt restauranthouder Jan Baroni.
4: 4 maanden was eigenlijk bijna niet bereikbaar. Onze vaste klanten die zijn nog blijven komen, dat is geen probleem. Dat was geen probleem, maar eigenlijk die nieuwe klanten bouwen, de passage was er niet, die hebben we wel gemerkt. Want normaal heb je ook passageklanten en voor 4 maanden was dat niet het geval.
2: En in Kringwinkel Zuid in Antwerpen kan je vanaf vandaag stoffen en atelierstukken vinden van modeontwerpster Marina J., een van de beroemde Antwerpse 6. Zij overleed eind vorig jaar. Haar zoon schonk stoffen en spullen uit haar atelier aan de Kringwinkel, omdat Marina J. altijd geboeid was door creatief hergebruik van materialen. Een van de klanten van de Kringwinkel hoopt stukken stof van de modeontwerpster op de kop te kunnen tikken.
5: Ik ben eigenlijk al heel lang fan van Marina J. Ik heb ook in de tijd, toen zij voor Lena ontworpen heeft, heb ik een jasje gekocht dat helemaal versleten is, maar dat ik niet kan wegdoen. En ik kom nu naar hier omdat ik dacht, er worden stofjes ook verkocht en dan kan ik misschien dat jasje repareren. Ik denk dat dat ook helemaal in de lijn is van hoe zij dacht en werkte en creëerde.
2: Tot en met 27 juni kan je in de Antwerpse Kringwinkel Zuid terecht voor materialen van Marina J. Vannacht zou het droger worden. Morgen tegen de namiddag opnieuw regen en zo'n 18 graden. Zondag droger en dezelfde temperaturen. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
0: Met straks ook nieuws om zelf te raden.
6: VRT Radio 2.
0: Sergio, doe je mee?
7: Sorry?
0: Doe je mee?
7: Met de Freak Show? Zeggen. Oh, zeker doe ik mee. Zeker.
0: De Freak Show.
7: Yeah, I love it.
0: Is dat jouw indruk van Radio 2?
7: Ik heb al 3 keer een Freak Show gewonnen. Alleen al met mijn gezicht. Inderdaad, de Freak Show.

0: Ik kan echt niet blijven stilzitten, Sergio. Dat is echt ongelooflijk, hè?
1: Ja, maar
0: zoveel energie.
1: Ja, ik kan dat niet ontduren. Ik heb dat van mijn moeder. Ja? Dat is 82. Dat is precies...
0: 82?
1: Ja. En die batterijen raken ook maar niet op, hè. Dat is ongelooflijk. Ja, dat zit in DNA.
0: Ja, maar houden zo. Ja, het zit, als het in jouw DNA zit...
1: Zal
0: het
1: anders gaan?
0: Dat gaat niet anders. Ja, als je in de file staat, dan gaat het ook niet anders.
2: Nee, en je kan in de file staan op de Antwerpse ring. 3 kwartier verlies je daar richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is rechts dicht door een ongeval. Richting Gent 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En dan richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Haven. Ook vanaf Sint-Job en vanaf Massenhoven. 15 minuten vanaf Kontich en vanaf Aartselaar. Ook vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. Rond Brussel op de buitenring verlies je een half uur tussen Sint-Steven-Swoluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten bij tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. Verder is Intervuren rechts afgesloten door een ongeval. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde, voor wie van de E40 komt en de binnenring op wil, is ook net een ongeval gebeurd. Dan is er nog hinder op de E17 richting Kortrijk. Dat is tussen Destelbergen en Zwijnaarden door een ongeval links. Verder enkel kleine vertragingen en in Middelkerken kan je nog niet over de Slijpenbrug.
0: Oké, morgen op Radio 2 een speciale aflevering van de zoete inval voor Margriet. Ja, dat heeft jou ook geraakt, neem ik aan.
1: Zeker. Ook om het met de woorden te zeggen van de meesten natuurlijk. De snelheid. Hè, die, ik heb bij haar 2 maanden geleden nog opnames gehad. Maar ja, iedereen kent Margriet. Hè. Ik zit ondertussen ook al 38 jaar in die showbiz. En zoals iedereen feitelijk. Hè. De ene heeft natuurlijk iets meer contact dan de andere. Met haar dochter ook. Hè. Want ik moest normaal met haar dochter naar Tunesië in mei. Dat is er ook niet doorgaan voor mij. Want ja, door mijn hartoperatie. Hoe moet ik zeggen, dat is... Ik heb toch een traan moeten wegpinken gisteren, moet ik eerlijk toegeven. Ik was er toch echt van gepakt.
0: Wij allemaal, denk ik. Ja. Margriet Hermans is zo van ons ook, van Radio 2, altijd graag gezien hier. Ook bij jou zat ze in het programma Rapport Quizquater. Je hebt ze toen geïnterviewd, toch?
1: Ja, ik ga zelfs meer zeggen. Als ik mijn eerste zaak had, ik was 22 jaar, de Brazil in Linden. En dan elk jaar organiseerde ik de Brazilfeesten. En ik denk dat ik een van de eerste was geweest die Margriet Hermans met orkest heeft geboekt.
0: Ja.
1: Dus niet met live on tape. Alleen in die tijd waren dat banden. Hè.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Ik vind het erg voor Celida, uiteraard. Hè, want er waren 2 handen op 1 buik.
0: Absoluut. Je hebt ze toen in Rapport Quizquater heb je ze een vraag gesteld. En zij vond dat wij Vlamingen veel te weinig lachen. We gaan eens luisteren naar dat fragment.
3: Vindt u dat de Vlamingen genoeg lachen in het straatbeeld?
4: Ik vind dat de Vlaming sowieso niet genoeg kans krijgt om te lachen. Ik vind hem over het algemeen vrij ernstig. De enige momenten waarop dat ze lachen, dat is als ze een pint op hebben. Niet te veel, hè, maar een klein beetje gedronken hebben en in gezelschap zijn.
0: Ja. Mm-hmm. We zouden allemaal meer moeten lachen. Dat was haar levensmotto ook een beetje. Ze had altijd een humoristische kijk ook op het leven. En dat was een goede oplossing voor Margriet. Want lachen werkte volgens haar heel aanstekelijk.
3: Lachen werkt het volgens jou aanstekelijk, Margriet?
4: Heel zeker.
3: Ja?
4: Ja, absoluut. Ik denk dat lachen... Mensen zijn een sociaal dier. Net zoals ontroerd zijn en wenen. Sommige mensen lachen wenen gewoon mee met iemand die ontroerd is. En zo denk ik dat lachen ook iets is dat een emotie verwekt. En dat je soms denkt, ik weet niet voor wat ik lach, maar ik lach maar gewoon mee, want vind die wel grappig.
0: Ja, vooral die hulderlach herinneren we nog van haar. Maar jij bent ook iemand die graag lacht, Sergio. Dat is toch wel een connectie met Margriet die je daar hebt. En je bent mij jaren geleden ook eens iets komen vragen wat dat betreft. Ik weet niet of je dat nog weet, maar ik heb het fragment nog gevonden.
1: Oei, oei. Zou het opportun zijn om mijn lach ook op die cd toe te voegen?
5: We zouden het graag eens proberen, op zijn minst.
0: Daar gaan we. 3, 2, 1.

0: Dat was een lach-cd die ik toen aan het maken was. En ik had aan Sergio ook gevraagd... Of Sergio had mij gevraagd, kan mijn lach er ook bij?
1: Het stopt maar niet.
0: Het stopte niet.
2: Het is te gemaakt. Het is te gemaakt. Het is te gemaakt. Nee, ik ben er geen fan van.
0: Het werkte wel.
2: I hate myself when I laugh. Ik voel de gemaaktheid. Dat vind ik een beetje spijtig voor mezelf. Ja.
0: Maar het rare is dat wanneer je het hoort, dat het wel andere aan het lachen
1: brengt. Ja, ik was wel begonnen.
0: Ja, maar dat was de bedoeling van die cd. Van als je in een dipje zit of zo, zet die eens op. En dan begin je zelf van te lachen. Ik denk dat het wel werkt met die lach van jou.
2: Ja, want ik heb er maar veel dingen mee geven ook. Hè.
1: Ja, zeker.
2: Ah, ja.
0: Zien geven, doet geven ook.
1: En, zullen we gewoon over praten? Ja.
0: Allee, geef eens.
2: Slaan, doet slaan. Kussen, doet kussen.
0: Genoeg.
3: Ik zoek een presentator.
4: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
3: Geef mij maar de Van Gucht.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
4: Morgen ben ik er weer. Dan keer ik terug naar mijn voormalige thuisbasis. Jawel, naar Merchtem. De verloren zoon is opnieuw thuis met Jan-Jaap van der Wal als Weekwatcher. En er is live muziek van Laura Tesoro.
5: Radio 2 Weekwatchers.
4: Het ideale driegangenmenu op zaterdagochtend.
5: Live van op Farm Fun in Merchtem.
6: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
7: Bij Van den Borren zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borren is er voor elke supporter. Van den Borren. Voor het leven.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Nu bij Maxizo.
13: Hallo!
12: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Mooi nieuw nummer. Van Kato 1, 2, 3, 4. We gaan spelen. Het nummer is 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in de uitzending terecht. En je neemt het op tegen team Sergio en Mona.
1: Yes.
2: Hola.
1: Ja. High five.
2: High five, Mona.
0: Het spel heet Raad het nieuws aan de hand van de reactie. Je krijgt twee reacties die gepost zijn op social media vandaag onder een nieuwsbericht van vandaag. Aan jullie om het nieuwsbericht te raden. Goedenavond, met wie?
3: U spreekt met Koen Beelen.
0: Dag Koen, waar woon jij?
3: In Bekkevoort.
2: Ah, dat is niet ver van bij mij.
3: Mm-hmm. Nee, maar Sergio, wel eens een bijna buurjongens geweest in Linde, toen ik in de Brazil had.
2: Ah ja?
0: Vertel.
3: Ja, Sergio had toen een zaak. Dat was op de Dissi-Steven, de Brazil noemde dat. Ja. En daar kon je als jonge gasten altijd naartoe gaan.
0: Daar heb jij daarnet over verteld. Ja, want Margriet Hermans met
2: ik heb dat. Ik heb dat gehad, ik was juist 22 jaar. Van 87 tot 94.
3: Ja. Ja, dat zal zo wel iets zijn ongeveer, ja.
0: En jij hebt dat etablissement gefrequenteerd, Koen?
3: Regelmatig bezocht, ja.
0: En wat was jouw indruk?
3: Een zalige kerel.
0: Ah, voilà, dat horen we graag.
2: Maar jongens, maar toch, dat is wel een reclame voor mij. Zeg niet
0: al die complimenten die je gekregen hebt in dit programma.
2: Ik ga voor de eerste keer verlegen worden, denk ik.
0: Ja, hij wordt zo rood. Oké, twee reacties. Maar op welk nieuws van vandaag slaan ze? Sergio en Mona en Koen, let goed op. Hier komt de eerste van Frederik Lamoot en die schrijft het volgende. Ja, wadde. Ik zou mij een bult verschieten, moest ik dit zien.
2: Wacht.
0: Team Sergio, Mona weet het al.
1: Wij knikken.
0: En team Koen?
3: Nee, ik moet het antwoord schuldig blijven.
0: Ja, dan gaan we het laten zeggen. Allee, als
1: ik ben niet zeker.
2: Ja, maar ik ben ook niet zeker. Ah. Maar je krijgt van mij de kans om het eerst te zeggen.
1: Nee, maar jij mag het eerst.
2: Nee, ik ben de gast. Jij bent
0: en ondertussen werd het 6 uur, beste luisteraar.
1: Gaat het over die
3: bultrug?
0: Ja, maar maak er een krantenkop van, alsjeblieft. Ik wil het nieuws horen.
1: Ook bultrug bij ons in, was het de Schelde?
0: Ja, ik ga het doen, inderdaad.
1: Voilà.
3: Ja, inderdaad.
0: Bultrug zwemt uitzonderlijk ver in Westerschelde en is nu al in Nederland. Hij zat bijna in de haven van Antwerpen.
2: Ja, ja.
0: Bultrug gespot. Nu gaat er bij Koen ook een licht branden. Ja. Zat in het nieuws inderdaad vandaag. Tweede reactie had ik nog van Jens Talens en die zegt, oh nee, het is Jimmy, de tweelingbroer van Timmy. Ja, want in Duitsland was het Timmy, die is jammer genoeg overleden, dat weten we, maar Jimmy is nog alive and kicking. En voilà. Volgens Andy staat er ook iets te gebeuren. Als er zoveel van die dieren aanspoelen, die heeft zo'n slecht voorgevoel daarover. Hè? Een beetje bijgeloof. Mm-hmm. Ja. Goed, Koen, wat ga jij nog doen? Dit weekend.
3: Wij zijn bezig. Ah, dit weekend. Ik heb een sportal voor honden die ik wil gaan uitbaten. En ik ben met die voorbereidingen nu bezig voor verfwerken en alles in orde te zetten.
0: Een sporthal voor honden?
3: Ja.
0: En wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Allemaal recreatie die je kunt komen doen met honden.
0: Die kunnen dan daar basketbal spelen en volleybal en zo.
3: Nee, zwemmen.
0: Zwemmen toch wel?
2: Mooi.
0: Wat nog?
3: Ja.
0: Zwemmen en wat nog?
3: Dansen met de honden.
0: Ah ja, doggy dance.
3: Yes.
0: Alright, heel goed. Okay. Veel succes met de sportal dan, Koen. En een goed weekend ook voor jou.
3: Oké.
2: Bedankt, Koen. Veel succes nog met de sportal.
1: Dag,
2: Koen.
0: Sergio, we gaan ook jouw weekendplaat moeten draaien. Wie moet ik klaarzetten?
2: Sorry.

0: Oké, Sergio, nu ga je de knoop moeten doorhakken. Ja, we waren aan het lachen. We zijn aan het lachen omdat ja, we waren bezig over het feit dat ik vakantie heb. Ja. Weer, alweer. Ik weet het, grote vakantie nu. Die vorige vakantie was een beetje onverwacht. Vandaar dat het nu lijkt alsof ik dat niet anders doe dan alleen maar vakantie neem. Maar goed, grote vakantie voor de zomer. Want mijn volgende uitzending is dan met Radio 2 aan zee weer in Blankenbergen. Maar dat is over 4 weken pas. En je vroeg waar ga je naartoe. Hè? En ik zei ook, Griekenland en Georgië. En wat zei je over Georgië?
1: Ik zei, met een goede kameraad van mij is daar vorig jaar ook op betrektocht op vakantie geweest. En die is nooit meer teruggekomen, ze heeft me ontvoerd.
0: Dankjewel, Sergio. Ja. Voor dit advies. En dit is jouw ultieme weekendplaat. Dit heb jij gekozen.
1: Oh yeah. Keep my heart dance across the floor, ladies and gentlemen, on Radio 2. Let's go! Uno, dos, tres, cuatro.
0: Ah, Mona, dankjewel ook.
2: Hey. Alsjeblieft, dankjewel David. Ik ga je missen.
0: Oh, tot over een maand.
1: Ik ga je ook missen, David.

0: Ik ga jullie ook missen, beste luisteraar. Bedankt om aanwezig te zijn. Goeie weekend en tot in de draai.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Elke dag.
6: Radio 2.
7: Zeg, schat.
8: Ja?
7: Waar is die staallamp naartoe?
8: Ah, die is kapot gegaan.
7: Oei, en onze relax?
8: Ook kapot.
7: Ook kapot.
8: Ja, die staallamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
7: Ja.
8: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee. 1 adres.
9: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn.
11: Belisol.
10: Altijd zeker.
9: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be.
11: Belisol.
10: Altijd zeker. Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Zeg Chantal, wat is dat?
12: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
8: Amai, zeg.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
12: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
8: Ah ja.
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
9: Maak geld.
13: Ik ben helemaal nog niet moe.
9: Momenten, Max.
7: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
9: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Catnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
7: de max.
14: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: Het was weer gezellig op vrijdag bij Radio 2 Spits met David en Sergio. En David, als je op reis ontvoerd wordt, dan zetten we een crowdfunding op. Om het losgeld te betalen.

0: Het is 6:00, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een dag na het onderwijsprotest is het opnieuw onrustig in Brussel centrum. De politie blijft zoeken naar de ontsnapte uit de gevangenis van Brugge. Er is een opsporingsbericht verspreid. En er komt 64 miljoen euro voor jeugdhulp. Het is opnieuw onrustig in Brussel, één dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Helene van der Beke, het verliep al heel woelig met enkele tientallen jongeren daarnet. Hoe is het nu?
1: Ja, hier in de buurt van het Centraal Station lopen de spanningen weer hoog op. Er zijn nu een honderdtal mensen bijeengedreven. Zij stonden hier in een cirkel, omsingeld door een ketting van mensen die het geweld wilden stoppen. Het wederzijdse geweld tussen politie en mensen die betogen. Nu heeft de politie hen omsingeld en bijeengedreven, maar ondertussen een aantal honderden meters verder hoor je weer veel rumoer, groepjes die weglopen van de politie of de politie uitdagen. Dus het is echt een heel onrustige dag geweest. Intussen heb ik ook wel gehoord van een aantal leerkrachten en aanwezigen hier dat er heel veel leerlingen vreedzaam hebben geprotesteerd. Dus het is niet heel duidelijk wie de mensen zijn die hier rel zijn.
0: De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid om de gevangene te vinden die in Brugge kon ontsnappen vanmorgen. De 31-jarige man kon weglopen toen hij voor een medische ingreep naar het AZ Sint-Jan was gebracht. Hij bedreigde de cipiers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van zijn handboeien af te geven. Hij droeg een zwarte short, een polo in lichte kleur en sportschoenen. Er is een foto van hem verspreid, ook op vrtnieuws.be. Als je de man herkent, benader hem niet en verwittig meteen de politie. De Vlaamse regering wil sneller extra plaatsen in de jeugdhulp voorzien. De sector is al jaren in crisis en daardoor zijn er lange wachtlijsten. In plaats van volgend jaar komt er daarom nu in september al meer budget, 64 miljoen euro. Het extra geld zou de komende jaren 250 extra plaatsen moeten opleveren in jeugdinstellingen. Maar de regering wil ook meer thuisbegeleiding, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen. We zullen ook investeren in personeel, in infrastructuur, om zo snel mogelijk echt die nieuwe plekken te kunnen in gebruik nemen.
0: Bij Volvo Car Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. Sinds dinsdagavond waren 4000 arbeiders van Volvo economisch werkloos, omdat ze zonder bumpers geen auto's konden afwerken. Maar bij de toeleverancier is er nu een sociaal akkoord. Door de staking kon er 3 dagen niet gewerkt worden bij Volvo Car Gent, zegt Barbara Blomme.
3: Uiteindelijk zijn wij heel blij dat er een oplossing gevonden is en dat onze medewerkers straks alweer aan de slag kunnen. Dus onze nachtploeg kan terug wagens maken. Uiteindelijk zijn 9 volle shiften niet aan het werk kunnen gaan deze week. Maar wij gaan er alles aan doen om die verliezen in te halen.
0: In Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant zijn 100.000 kunststofballen aangespoeld in een beek. De ballen komen van een bufferbekken aan de luchthaven van Zaventem, waar ze watervogels moeten afschrikken. Maar door de vele regen van het voorbije weekend overstroomde dat bekken. Burgemeester Kurt Rion vraagt al jaren om een oplossing daar.
4: Plastic hoort niet in het water, want van de Veerlebeek gaat naar de Baarbeek, van de Baarbeek naar de Deilen en van de Deilen naar de zee. Dus de bedoeling is dat we die ballen kunnen tegenhouden en dat die opgeruimd gaan. Wij vragen al jaren garanties aan de luchthaven. Zij geven ons die garanties, maar elke keer loopt het toch mis. Nu ook met het nieuwe ballenbad in ons dorp. Dus ja, aanstaande donderdag hebben wij overleg met de luchthaven en hopen we dat uitgeklaard te hebben.
0: De scheurtjes en lekken in het internationaal ruimtestation ISS zullen dan toch niet vandaag hersteld worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA had gemeld dat er herstellingen nodig waren na nieuwe lekken in het Russische deel van het ruimtestation. Uit voorzorg moesten de 3 Amerikaanse en de Franse astronauten schuilen in hun ruimtevaartuig om in geval van nood snel te kunnen vertrekken. Maar de herstellingen zijn nu even stilgelegd omdat er eerst meer metingen nodig zijn. De Duitser Alexander Zverev heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte de Tsjech Jakub Menšík in 4 sets. Zverev speelt zondag zijn 2e finale in Parijs. Zijn tegenstander wordt zeker een Italiaan, want de andere halve finale vanavond gaat tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. En in de zevende ronde van Italië voor vrouwen beter heeft de Franse Célia Géry de zevende rit gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Nederlandse Lucinda Brandt. Een andere Nederlandse, Anna van der Breggen, blijft leider. Vanavond wordt het droog. De minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt, met vanaf de middag regen vanaf de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog. Maxima net onder 20 graden dit weekend. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Daarmee begon het nieuws. Eén dag na de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs komen opnieuw tientallen jongeren op straat. Er zijn al heel wat auto's vernield en de politie moest jongeren uiteendrijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Charlotte. 174 kilometer file op de Antwerpse ring, 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 10 minuten vertraging. Ook nog naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten vertraging. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontich 15 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 15 minuten erbij. En op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten erbij tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. En verder 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde, voor wie van de E40 komt en de binnenring op wil, is een ongeval gebeurd. Er staat 15 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarde. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Je verliest 40 minuten in Waasmunster tussen de Scheiberg en het centrum van Waasmunster en verder enkele kleine vertragingen. En in Middelkerken kan je niet over de Slijpenbrug.
6: Radio 280, 90 en Nillies.
7: Dirk Gijs.
5: Happy Friday en welkom bij Radio 280, 90 en Nillies. We gaan jouw weekend boosten met straks hits van onder meer Alanis Morissette, The Scene en Dwars. Maar eerst Terrence Trent D'Arby. Hij wil dansen met zijn oma. Ja. Dat is al iets beleefder, hè? Heb je zelf een suggestie voor een passende plaat? Stuur ze maar door via de reageerknop op VRT Max of de app.

vaak een scheurtje. Michael Jackson doet er nog een paar druppels Prince bij. En een flinke scheurtje James Brown. En je krijgt een cocktail die Terrence Trent D'Arby heet. Komt uit het album waar vier grote hits uitkwamen. Zoals Wishing Well, Sign Your Name enzovoort enzoverder. Ik vond het een hele mooie starter om het weekend zo toch officieel een heel deftig en vooral swingend opgang te trekken. Voilà. Hier is Enrique Iglesias. Escape.

0: Inderdaad, ik heb zo meteen Alanis Morissette.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen geloof dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
9: Fireball.
8: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
10: Ik moet gaan.
8: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
13: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Yeah! Carrefour.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
15: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
16: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
14: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
15: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
17: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
18: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
14: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
19: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
20: Wie? Ikke?
19: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
20: Maar echt?
19: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
20: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
19: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
20: Wow.
19: Op sunweb.be.

0: Kijk, Alanis Morissette krijgt een dikke duim van Koen van Avermaat in de Radio 2-app. Ja, ik vind het ook een geweldig nummer. Best wel lang geleden dat we het nog eens speelden. Ironic, Alanis Morissette.
1: Radio 2.
0: De eerste verzoekplaat is voor al wie op zoek is naar een beetje zon. Want op Sterrenwacht Urania in Hoven, of moet ik Zonnewacht Urania zeggen, werd vandaag een koepel van 600 kilo gezet op een nieuw zonneobservatorium. Directeur Mark van den Broek, hoe werkt dat precies?
2: Wel, het is zo dat wij binnen een maand onze nieuwe observatietoren in gebruik nemen, een nieuw zonobservatorium. En vandaag is eigenlijk de kers op de taart, als het ware geplaatst, namelijk de observatiekoepel. Ja, want natuurlijk heb je een nieuw gebouw met een opening in het dak en daar is nu de koepel op geplaatst van 3 meter. Dat is een koepel in aluminium met 2 luiken en die kunnen opengezet worden om dus naar buiten te kijken.
0: Oké, fijn dat jullie speuren naar de zon. Dankjewel, Mark. Ja, de keuze voor een zonnige plaat was niet zo moeilijk, hè. Veel keuze. Nick Kershaw had er zijn eerste single over gemaakt. In 84, Won't Let the Sun Go Down.

0: Het zijn niet mijn woorden, maar het is wel heel lief gezegd door Lily Allen. Fuck you. Op de Antwerpse ring 30 minuten file richting Nederland tussen Sint Anna, Linkeroever en Borgerhout. En 15 minuten erbij tussen Gent en Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Naar Antwerpen dan op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven ook 20 minuten erbij. En op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevenswoerden en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Jette. En verder ook nog eens 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. En verder enkel kleine vertragingen. In Middelkerken kan je niet over de Slijpenbrug.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En nu de signature song van de band van T. Lau, The Scene. Nou, je kan het al raden, hè. Das

is dat misschien een feestnummer, maar blauw, dat is toch wel het gevoel dat we samen afgelopen woensdag voelden. Toen het nieuws binnenkwam dat Margriet Hermans overleden was. We kregen zoveel reacties, zoveel medeleven, zoveel herinneringen binnen. En je kan die nog altijd kwijt op het Radio 2-kanaal van VRT Max. En morgen gaan we Margriet eren. Dat kan als je luistert om 10 uur naar de Zoete Inval. Voor Margriet een terugblik op de mooiste momenten van Margriet in de Zoete Inval. En ken je deze nog van Margriet? Ja, het is echt heel 80's, dat hoor je ook aan de klank. Dit is The Good Life.

0: Morgen dus een speciale zoete inval met een terugblik op de mooiste momenten van Margriet Hermans. Zeker luisteren. Je hoorde The Good Life, is een van haar eerste hitjes uit 89. 4 weken stond ze ermee in de hitlijst. En alleen al de titel, The Good Life, was helemaal Margriet.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb 2 douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexter.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2. Deze week kom je bij Spar voor...
11: Oh, rosé-weken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Sst, luister.
13: Zomerdeals!
12: Hoor je het ook?
13: Zomerdeals!
12: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
14: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Elke dag telt voor 2. Radio 2, 80, 90 en

Vanessa Paradis met Be My Baby. Ik heb nu een plaat met een bijzonder verhaal over hoe verboden vruchten soms het lekkerste smaken. Ken je deze nog? Relax van Frankie Goes to Hollywood kwam uit in 83, begon langzaam te stijgen in de hitlijsten toen een Britse radio DJ dit dus in zijn radioshow draaide en op de tekst begon te letten en die dacht van wat is dit? En die zette die gewoon uit. De BBC heeft de muziek ook geband en toen

schandaalplaten. Dat zorgde ervoor dat de verkoop ongeziene hoogstes had. Dat is ook zeer goed gemaakt door producer Trevor Horn. Trevor Horn kunnen we kennen van dit. Dat is maar één van zijn wapenfeiten. Ook die Art of Noise bijvoorbeeld deed hij. Dus goed gemaakt en een schandaal. En kijk, een hit is geboren. Maar pas op, het hoeft niet altijd het recept te zijn. Je kan ook het Twarres recept gebruiken. En dat is een charmante stem. Mooi verhaaltje. Een goede gitaar. En meer moet dat niet zijn. Deze Verbisto, waar niemand iets van begreep in Vlaanderen, werd zomaar een hele grote hit.

hoe zeg je met z'n tweeën in het Fries? Ik weet dat niet, maar ik heb het wel opgezocht. En dat is Twarresom. En van Twarresom komt Twarres. Dus vandaar deze groep Twarres. Ik kreeg een berichtje in de Radio 2-app van Suzy Erzeel. Die stuurt: hoi Piepeloy, Dirk. Ik was gisteren even aan het grasduinen in mijn platen. En ik vond Lloyd Cole en de Commotions terug. Wat een prachtig nummer. Fors is het hier zonnig in Zuid-Frankrijk. Liefs Suzy. Hey, mooie suggestie. Hier is hem. Joey.

0: meer respect voor de Pet Shop Boys, want ze hebben prachtige dingen gemaakt. Dit komt uit hun allereerste album, Please, uit 86. Het is nog altijd actueel, want het gaat over verveelde, rellende jongeren in buitenwijken, suburbia. Dat is net wat er vandaag gebeurde en gisteren in Brussel, toch?
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En je luistert naar Radio 2 8090. Nelies, heb je een suggestie voor een plaat uit die periode? Doe maar, hè. Dan nemen we ze misschien erbij in onze playlist. Dus laat maar komen.
8: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schapers. In het centrum van Brussel blijft het onrustig. In de buurt van het Centraal Station is nog altijd een kat-en-muisspel aan de gang tussen jongeren en de ordediensten. Op dit moment is het waterkanon ingezet. De politie meldt dat er vanmiddag al een 100-tal mensen is opgepakt. Gisteren liep een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. Vermoedelijk door amokmakers. Op sociale media is opgeroepen om vandaag opnieuw onrust te gaan stoken, zegt de politie. Helene van der Beek in het centrum. Heb jij een idee wie daar nu nog samen is?
9: Wel, hier aan het Centraal Station zijn nog altijd heel wat mensen. Een deel van hen zijn omsingeld door de politie, worden geïdentificeerd. En daar zijn leerlingen en leerkrachten bij, lijkt het. Ik sprak ook met leerlingen hier die zeiden van ja, er zijn heel veel mensen bezorgd, leerlingen, over wat er met dat onderwijs gebeurt. Zij willen protesteren, maar er zijn dan een aantal ruilschoppers en de rest weet niet goed hoe ze moeten omgaan met dat geweld en ook met die ja, toch wel soms gewelddadige reactie ook van de politie. Ik sprak ook een leerkracht die heel emotioneerd was. Ze zijn hier erg bezorgd om de leerlingen die niks misdoen en toch ook in dat geweld zitten. En veel mensen zijn ook bezorgd over dat recht op protesteren. Dus ja, toch wel heel wat emotie hier ook wel bij dat uit de hand gelopen protest in Brussel.
8: Dank je, Helene. Het lichaam dat gisteren is gevonden in het zuiden van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden is verdwenen, dat zegt het parket. Uitleg door Frank Renaud.
10: Eindelijk is er duidelijkheid, een week na de verdwijning van de 11-jarige Liana. De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden inderdaad het lichaam is van het meisje. Dat is vastgesteld nadat autopsie is verricht. Daarmee kan er nu ook meer duidelijk worden over wat er met het meisje is gebeurd. Ze verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man die is opgepakt en de hoofdverdachte is. Hij zegt onschuldig te zijn. Het lichaam van het meisje is gevonden in een graansilo, niet ver van Toulouse, op een boerenbedrijf waar de verdachte had gewerkt. Franse politici, inclusief president Macron, hebben zich de afgelopen dagen volop bemoeid met de zaak. Want de verdachte die is opgepakt wordt ook genoemd in 5 andere zedenzaken, maar hij liep gewoon vrij rond. Justitie heeft fouten gemaakt, zegt zelfs de Franse minister van Justitie.
8: Sportitaliaan Matteo Arnaldi moet forfait geven voor zijn halve finale van het toernooi van Roland Garros. Arnaldi is ziek en kan vanavond niet spelen tegen zijn landgenoot Flavio Cobolli. En dat betekent dat Cobolli zondag zijn eerste Grand Slam finale mag spelen tegen de Duitser Alexander Zverev. Hij klopte eerder vandaag de Tsjech Jakub Mensik in 4 sets. Het weer vanavond wordt het droog. Temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel. Antwerpse ring richting Nederland nog 15 minuten extra tussen Linkeroever en Deurne richting Gent. 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen dan 10 minuten file op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. En op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten erbij tussen Strombeek en Wemmel. En op de binnenring is dat 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Voor de rest kleinere vertragingen.
1: Radio 280, 90 en Millies.
0: We openen met Toploader.
7: Dirk Gijs, VRT Radio 2.
0: Dat is misschien een foutje, want eigenlijk moet ik deze plaat draaien als laatste in het programma. Zo precies om 21 uur 51. Ah ja, want dan gaat de zon onder. En dan is het helemaal terecht dat we draaien.

Toploader, Dancing in the Moonlight. Mocht je het willen proberen, het kan hoor vanavond, maar je zult even moeten wachten. Hè? Het is pas om 21 uur 51 dat de zon ondergaat en dat je dan de maan kan zien. Tenminste, als er niet te veel wolken voor zitten. Zou ook kunnen nog. En nu, een opwindende rockplaat. Stevige rockmuziek, maar wel meezingbare refreinen. Daar staat Bon Jovi garant voor. Hun grootste hit, Living on a Prayer.

0: gaan erop wachten. Hè. Allee. Voilà, dat was hem, het kusje. Radio 2. Ja, morgen vroeg word je weer prettig wakker tussen 8 en 10 met Ruben en zijn weekwatchers. Ze zenden uit vanuit Farmfun in Merchtem. En Farmfun, dat is, ja, die bieden teambuildings aan in boerderijsfeer natuurlijk. Het zit in het woord Farmfun. Zit op verschillende locaties in België. En wie komt er morgen langs? Wel, comedian Jan-Jaap van der Wal is de weekwatcher. Onze muzikale gast is Laura Tesoro. En ze gaat ook haar nieuwe single brengen. Die heet Plastic Paradise. Jasper Posson is comedian met dienst. En als je zelf ook eens een opname wil meemaken, wel, dan moet je surfen naar de kanaalpagina van Radio 2 op VRT Max en dan klik je op kom naar een opname. Ik heb het even bekeken, ja, 6 juni en 13 juni die zijn uitverkocht, maar er zijn nog tickets binnenkort beschikbaar voor het Historium in Brugge, dat is op 20 juni en op 27 juni kan je erbij zijn bij de Badjes in Roeselare, maar je moet dan regelmatig eens gaan kijken, want soms gaat het snel.
1: Radio 2, 80, 90.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heelke.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
7: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
15: Radio 2, 80, 90 en Nilly.

Ja, van dit krijg je natuurlijk weekend vibes en ook al zomer vibes. Die zomer, dat wil nog niet zo geweldig lukken. Een weekje herfst op zitten natuurlijk. Bob Sinclair. En de Love Generation. Ik heb een berichtje gekregen in de app van Ludo Schepers uit Heusden-Zolder. En Ludo stuurt graag een berichtje voor een plaat. Ik wil graag Anastasia, I Belong to You, voor ons 45-jarig huwelijk vanwege Ludo, voor zijn liefvrouwtje Noella. En nu op naar het 50-jarig. En hij wil deze dus, hè, Anastasia, maar wel samen met Eros Ramazzotti.

to you, Anastasia. En Eros Ramazzotti plaat op verzoek van Ludo voor zijn liefvrouwtje Noëlla. Even naar de weg, eerst op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog 20 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Deurne. En richting Gent 10 minuutjes erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. And that's it.

0: Oh ja, oh jee.
1: Het zijn dus de originals, hè. Het is een fenomeen. Niemand had het durven denken dat zo'n storm ging lopen voor de reunieconcerten. Ik mag het zo noemen, denk ik, hè. Oorspronkelijk hadden ze 22 shows gepland. Het zijn er uiteindelijk 48 geworden. Zot, hè? Waarvan er 31 in Vlaanderen. Ze hebben ook records gebroken. Als je het allemaal samentelt, dan komen ze aan 812.000 tickets. Laat het eens goed binnendringen. 812.000 kaartjes. Dat is gigantisch. Dus ja, Clouseau 20 concerten. Er waren er 18 in de AFAS Dome. Dat record is ondertussen gesneuveld. Want K3 doet beter. Echt waar. En ook in Ahoy. Doe maar had daar het record met 16 concerten. Ja, K3 heeft er 17 gegeven. Ook dat record is gesneuveld. Dikke proficiat. Hier is Style Council. Shout to the top.

0: Dat is zo iemand van de Jam samen met iemand van Dexys Midnight Runners. En dat werd de Style Council. Met natuurlijk ook Paul Weller. Hè. Shout to the top.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht,
9: rustig, schat.
8: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: De Leidswinkels gewoon open.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht,
9: rustig, schat.
8: Rustig niet.

Als je het voldoende manifesteert, dan gebeurt het. Wordt wel eens gezegd, of dat dan waar is, dat weet ik niet. Maar het gebeurde wel voor deze Bros. When Will I Be Famous, zongen ze. En ze werden plots ook beroemd. Hun eerste single en meteen zo'n megasucces. Twee jonge broers, Matt en Luke Goss Broske. Ze heten ook Bros. Hier is Parachute, Something Happens.

0: Something Happens and Parachute. Er wordt ook in Nederland geluisterd. We krijgen net een berichtje uit Breda van Tommy. En Tommy wil heel graag Gold van Spendo Ballet. Ja, die streaming handig, hè? Kan je overal luisteren, ook op reis. Leuke suggestie, Tommy. Dank je wel.
1: Thank

Ronde Nijs is niet meer, maar we hebben wel zijn muziek nog. En er is natuurlijk ook de musical die toert. Er is wel wat natuurlijk. En we hebben de fans die hem blijven levend houden. Zoals bijvoorbeeld Katrien Doosen uit Oudenaar. Die stuurt in de app, dat is altijd als we iets draaien van Rob de Nijs. Dan kunnen we dat daar zien, zo gaat dat. Dit is Depeche Mode. Enjoy the silence. Tegenstrijdig, hè? Nee, we gaan niet genieten van de stilte. We gaan

Depeche Mode and Enjoy the Silence. Geniet van de trein, mag ik zeggen tegen René Joos. Want die stuurt een foto van op de trein. Ah, nee, niet gewoon bij ons pendelen. Nee, nee, tussen Sundsvall en Stockholm. Enjoy it. Wow, Brussel is ook niet mis als ik even naar buiten kijk zo.

0: maken we bij Lapera alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
1: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een brandverzekering dekt meer dan enkel brand. Het is een soort vangnet voor je hele dagelijkse leven. En daarom is woonverzekering een veel geschikter woord. In België is de woonverzekering verplicht. Ze dekt brand, blikseminslag, explosies, stormen en natuurrampen. Dat is al heel wat, maar je kan ook nog aanvullende dekkingen nemen. Die verschillen per maatschappij. Bijvoorbeeld een dekking voor tijdelijke huisvesting of reddingskosten. Nog een belangrijk detail? Je woonverzekering dekt niet automatisch je inboedel en verzekert ook niet standaard tegen diefstal. Voeg ze toe als extra. Zo geniet je in alle vertrouwen van je thuis. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Straks een goede oude YouTube, maar ik heb evenzeer Man Without Hats of Frank Boeien. En misschien heb jij ook nog een suggestie, dus laat maar horen in de Radio 2-app. Dankjewel.
4: Elke dag.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er is nog altijd geen spoor van de gedetineerde die ontsnapt is uit het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Daar was hij naartoe gebracht voor een medische ingreep. De man van Russische afkomst bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van zijn handboeien af te geven. En hij is voorlopig spoorloos, zegt collega Thijs Nijrink in Brugge.
6: De zoektocht is vanmiddag gestart hier in de dichte buurt van het ziekenhuis met speurhonden en een helikopter van de federale politie. Daarbij is vooral gezocht in bossen en op en onder bruggen. Maar natuurlijk, intussen is het al 9 uur geleden dat de man ontsnapt is en zijn ze ook ruimer gaan zoeken, omdat ze ook niet uitsluiten dat de man hulp heeft gekregen van buitenaf en dat het dus voorbereid was, dus dat de kans bestaat dat hij ook al ver weg is van hier.
5: Marino Keulen, de burgemeester van Laanaken in Limburg, wil niet dat 6-voudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten met een enkel band en naar een forensisch zorgcentrum wordt overgebracht. Burgemeester Keulen verzet zich daartegen.
7: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wil betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
5: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat vandaag is goedgekeurd door de ministerraad. Meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
8: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot één.
5: Het lichaam dat gisteren is gevonden in het zuiden van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden was verdwenen. Liana werd voor het laatst gezien toen ze in een auto stapte bij een man van 41. Hij is opgepakt en is ook de hoofdverdachte. Het lichaam is gevonden op een boerenbedrijf waar de man heeft gewerkt. In het tennis gaat de mannenfinale op Roland Garros zondag tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev had zich vanmiddag geplaatst tegen de Tsjech Mensik. Cobolli moet vanavond zijn halve finale niet spelen, want zijn tegenstander en landgenoot Matteo Arnaldi moet forfait geven omdat hij ziek is. Het wordt droog vanavond, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 280, 90 en 0.
3: We openen met een trotse U2.
2: Dirk Gijs.

Ja, Vintage U2, niet te versmalen. Nog altijd, ja, een klassieker eigenlijk. Hè. Je hoorde Pride in the Name of Love. En dit is vintage British, zou je denken. Want ze heten de London Beat. Ja, vergeet het. Ze komen uit Amerika en Trinidad. Maar werden wel gevormd in Londen, was het enige. London Beat en You Bring on the Sun.

Het hoeft geen 500 mijl te zijn, maar wandelen is gezond. Avondwandelingetje. Ja, als de hond het vraagt, kan het nog eens lukken soms, hè? Je hoorde de Proclaimers, Scotse band. Dit is een verzoeknummer van Patrick Petit uit Meissen. Ik had de keuze tussen Beats of Love van Nacht en Nevel of You van Scooter. Ja, kijk, Patrick, het is dit geworden, hè? Beats of Love. Nacht

0: Eva de Rover en Laat Me Je Lied Zijn. Je kan Eva trouwens van de zomer aan het werk zien op de Gentse Feesten op het Luisterplein. Wel 3 keer staat ze op het Luisterplein. Zometeen Man Without Hats en de Safety Dance.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor 1 kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
1: Radio 2, 80, 90 en...

Hij is een beetje misbegrepen, die Chesney Hawks. Ze dachten, the one and only. Wat heeft die gast een dikke nek? Nee, nee, hij bedoelt, we zijn allemaal uniek en ik ben ook uniek. Ja, zo snap ik het wel natuurlijk. En hier is Frank Boeien met een nummer waar hij eigenlijk niet zo trots op is.

0: Nee, het is niet de favoriet van Frank Boeijen. Platenfirma had snel nog een hit nodig en het moest allemaal rap gaan. En hij staat er niet meer achter. Maar wij vinden het wel een leuk liedje. Je hoorde Frank Boeijen Groep en Linda. Doorwerken is er hinder op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen. Er is maar één rijstrook vrij, dus vanaf de E314 vanuit Leuven kan je de E313 niet oprijden in de richting van Antwerpen. De werken duren tot maandagochtend.
1: Je luistert naar Radio 2.

Britney Spears. En Crazy. Radio 2. Kan jij je wel eens ergeren aan werken in de buurt, vooral als die dan ontiegelijk vroeg zijn en als het dan zo klinkt, hè? Ja, zo of zo. Dat is nog erger, hè? Nee, maar dan heb je iets gemeen. Als jij je eraan ergert, dan heb je iets gemeen.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ja, het is die magische accordeon die het hem wel doet in dit liedje. De Ebbenhout Blues van Wigbert van Lierde. Radio 2. Dan gaan we even naar Madeleine uit Antwerpen. Dag Madeleine, goedenavond.
1: Goedenavond, Dirk.
0: Alles goed, hoe is het daar? Rustig?
1: Nu is het een beetje zonnig geworden, dus ça va.
0: Ja. Ja. Zitten daar wat volk op de terrassen of valt dat tegen? Ja, het is niet het ideale weer.
1: Ik heb een appartement op de Italië. Dus Italië komt wel in de, naam, in de straatnaam. Maar
0: voor de rest weinig Italiaanse sfeer? Nee?
1: Okay. Inderdaad, ja.
0: Zeg, je had een fijne suggestie voor Radio 8290 Nilies. Waar kunnen we jouw plezier mee doen?
1: Een liedje uit de Nilies, ik denk begin Nilies, van Gabriel. En het liedje heet Rise.
0: Mm-hmm. En hangt daar ook een verhaal of een herinnering aan vast of zo?
1: Zeker en vast. Dus uit die periode, nog de middelbare school, vierde jaar ongeveer. En nog voetballend voor de ploeg uit Leuven, Stade Leuven. Groeten aan iedereen. En we speelden een voetbaltoernooi, de Nike Cup. En na onze laatste match zaten we rustig in het gras samen te kijken naar andere matchen. En dit nummer weer galmde uit de boksen toen op dat toernooi.
0: En dat is dat zo'n momentje dat jou altijd is bijgebleven op een of andere manier?
1: Ja, zeker. Dat was toen een onbezorgde tijd. En de wereld lag nog voor ons, de toekomst. Dus,
0: als was het een soort mentale foto, een soort snapshot uit je jeugd eigenlijk?
1: Ja, ook een soort van associatie met het geur van gemaaide gras op voetbalvelden.
0: Ja.
1: Die eigenlijk een deel van het leven was.
0: Oké, we gaan je helemaal terugflitsen naar die zalige, onbezorgde periode. Want daar gaat het een beetje over, hè. Madeleine, dankjewel voor de suggestie. Hier is hij.

Ze waren legendarisch, de Spice Girls, joh, ze met Stop. Zoveel hits gescoord, hè. Ja, ja. Deze band was goed voor de ambiance. Een paar hitjes maar, twee. The Romantics. En dit zijn ze met What I Like About You. Hey! Aha. En met deze gaan we richting nieuws uit. Hey.

0: Ja, niet gecompliceerd. Gewoon recht toe, recht aan, rockmuziek. En een hoge fun- en gunfactor. Die andere grote hit van hen was Talking in Your Sleep. What I Like About You, The Romantics bij Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Radio 2 8090 Nillies, we zijn nog een uurtje samen. Heb je nog een suggestie voor een nummer uit die periode? Laat het gerust weten in de Radio 2 app.
2: Elke dag.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Minister van Defensie Theo Franken van N-VA veroordeelt het gedrag van de railschoppers vandaag en gisteren in het centrum van Brussel. Zij mengden zich in de betoging van leerlingen en leerkrachten tegen besparingen en hervormingen in het onderwijs. Er is brand gesticht en er zijn vernielingen aangebracht. De politie antwoordde met het waterkanon, traangas en geweld. Net zoals vooruit voorzitter Conor Rousseau gisteren noemt minister Franken de amokmakers krapuul. En het kan voor sommigen een goed idee zijn om een bootcamp te volgen. Dat zei hij in de afspraak op vrijdag.
4: Ik heb gewoon gezegd dat Defensie altijd bereid is om mee te werken als het gaat over heropvoeding. We hebben al een programma, Reboot for You. Dat gaat over jongeren die schoolverlaters zijn, die helemaal gefrustreerd of helemaal niet meer gemotiveerd zijn naar school te gaan. Dat zie je toch wel dat er heel veel protest is, heel veel gewelddadigheid is, vandalisme is. Ik denk dat meer discipline en zelfs een soort van heropvoeding, dat wel een oplossing kan zijn. Voor sommige jongeren, dit is niet standaard de oplossing voor dit probleem.
3: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakte beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Frank Renaud.
5: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
3: De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russische president Poetin een zwak antwoord heeft gegeven op zijn brief. Zelensky had Poetin gisteren opgeroepen om elkaar te ontmoeten en een einde te maken aan de oorlog. Maar Poetin zegt nu dat hij het nut van een ontmoeting met Zelensky niet inziet. Zelensky zegt nu dat Rusland de oorlog duidelijk niet wil beëindigen en dat veel mensen in de wereld teleurgesteld zijn na dat antwoord. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, spelen in de Nations League tegen Luxemburg vlak voor de rust staande Flames 2-0 voor. België moet met zoveel mogelijk doelpunten verschil winnen om nog kans te maken om de groepszege en zo een makkelijker parcours richting het WK. Concurrent Schotland klopte eerder vanavond Israël met 6-0. Vanavond droog, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust bij temperaturen tot 19 graden. Zondag op de meeste plaatsen droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. Doorwerken is er hinder op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen. Er is maar één rijstrook vrij. Van op de E314 vanuit Leuven kan je de E313 niet oprijden in de richting van Antwerpen. En de werken duren tot maandagochtend.
6: 80, 90 en Nillies.
0: Het is 3 over 9.
1: Dirk Gijs.

Het is de Nederlandse DJ Junkie XL, want toen heet hij nu nog Junkie XL, die plots de muziek van Elvis Presley hip maakte. En hij mocht dat, hè, van de erven van Elvis. Dat mocht. Ik vind het wel een leuk resultaat, sowieso. En hier is George Harrison van de Beatles. Ja.

0: Isabel Aas heeft tegenwoordig een nieuwe single uit. Hè. Dit was ze met haar oude blank of zwart. Ja, het is in Radio 82, 90 Nelly's natuurlijk. Radio 2. En dan gaan we even richting Wingen, als ik me niet vergis, met Clément aan de telefoon. Dag Clément, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waar was je mee bezig op dit moment?
1: Ik was mijn avondwandeling aan het doen met de hond vanavond.
0: En is dat een dagelijkse traditie of hoe zit dat?
1: Ja, de laatste tijd wel eigenlijk. Omdat het mooi weer begint te worden, is het een moment om 's avonds nog een keer buiten te zijn. Achter een dag voor de examens.
0: Of even de kop dus zo leeg te maken en het alles te laten bezinken. Zo.
1: Ja, ja, ja.
0: En wanneer heb je er al gehad examens of zit je er echt middenin op dit moment?
1: Ja, ik zit er middenin. Ik zit na vandaag in de helft. Dus nog 5 te gaan.
0: Oh, maar dat is goed. Allee. Ja, je kan echt beginnen aftellen dan eigenlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: En is het al een beetje goed geweest zo?
1: Ja, eigenlijk wel. Ze zijn allemaal heel goed gegaan tot nu toe. Dus,
0: leven de hond, leven de wandelingen en leven de focus en de concentratie die je aan de dag kan leggen. Dus, dat is goed.
1: En dat weer en de muziek gaat zeker niet liggen. Hè.
0: Nee, voilà, het is dat. Je had een fijne suggestie. Je hoort hem al op de achtergrond. Hè. Waarom deze nummer?
1: Ja. Ik vind dat eigenlijk gewoon een superleuk, opwekkend liedje. En ook, het is al... Ja, het is een avond. Het is al een mooie avond geweest. Dus ik vind dat echt gewoon een leuk liedje om te luisteren tijdens het wandelen.
0: Voilà. Merci voor de fijne babbel en het fijne liedje. Hier zijn Dire Straits. Ja.

0: waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Ik zie wel, mooi glow heb je.
3: Heelke.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en

was de Britney Spears van de 80's, mogen we zeggen. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Heb je onze Alles Goed podcast al ontdekt? Deze week is Rani de Koning te gast. En Rani leeft heel hard in het nu. En ja, daardoor vergeet ze al eens een afspraak of vergeet ze zelfs boodschappen te doen. Tips om dat aan te pakken krijg je in de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed. En die vind je natuurlijk op VRT Max. Het is een aanrader.

gebaseerd op de Motown sound. Wim Soetaar, ze kent me. Ik krijg hier een berichtje in de Radio 2-app van Lutgarde Engelborgs, die stuurt: hallo, ik heb gehoord dat er morgen een speciale uitzending is van de Zoete Inval, naar aanleiding van Margriet's overlijden. Ja, dat klopt. En ze vraagt, ja, ik kan niet rechtstreeks luisteren. Kan ik nadien dat terug opvragen op VRT Max? En indien ja, hoe moet dat dan? Dank voor jullie antwoord. Fijne avond, Lut. Wel, Lut, dat is niet zo moeilijk. Je gaat gewoon naar VRT Max, maar daar zit alles op van VRT. Hè. Alle radio's, alle tv-zenders, Catnet, whatever, het zit er allemaal op. Dan kies je dus voor het Radio 2-kanaal. En als je op het Radio 2-kanaal zit, dan zie je wat er op een moment van programma loopt. Dat zijn die bollen. Maar als je dan één lijntje naar beneden gaat, dan zie je al de rest van de programma's die dezelfde dag al zijn gepasseerd. Dan moet je gewoon op de Zoete Inval klikken en dan kan je hem beluisteren. Je hebt het volledige uur in je schermpje en dan kan je zelfs zappen binnen dat uur. Dus

Het is een legende, Diana Ross. Destijds begonnen bij de Supremes, maar ze maakt nog altijd muziek. Ze treedt nog altijd op, meer nog. Ze komt deze zomer naar ons land. Begin augustus, Lokerse feesten. Doorwerken is er hinder op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen. Er is maar één rijstrook vrij, van op de E314 vanuit Leuven kan je de E313 niet oprijden in de richting van Antwerpen. De werken duren tot maandag.

0: Genesis. En Jesus, he knows me. Je heeft het tegen al die tv-predikanten, hè, die dan maar geld verdienen. Op de kap van de mensen. Ja, een beetje humor in de muziek eigenlijk. En ook maatschappijkritiek, laten we duidelijk zijn. We gaan naar Limburg. Dag Johnny Anis. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe is daar? Alles in orde?
1: Ja, relaxen in de zetel.
0: Relaxen? Ik dacht dat jullie aan het feesten gingen zijn. Of is dat pas morgen dat er gefeest wordt?
1: Nee, dat is morgen. Hè.
0: Ah,
1: morgen,
0: dat is pas morgen. Dus, ja. Want je had een suggestie hè, voor Radio 8290 Nillies.
1: Ja, het is dat, omdat ze mijn dochter morgen verjaard mag zij kiezen.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Omdat dat een ABBA-fan is, dat is gewoon, ja, het zijn heel goed in het gehoor liggende liedjes. Of dat is niet verder.
3: Ja, ik weet niet. Ja, gewoon zo.
2: Ja, nee. Maar ja, dat zal niet de enige zijn. Er zijn heel veel mensen die dol zijn op de ABBA-muziek. Dus ik denk veel mensen een plezier gaat doen.
3: Ja. Inderdaad, als iets dan niet uitsterft, dat blijft. Hè.
2: Zeker. Tijdloze muziek, zoals we zeggen. Hoe oud wordt de dochter, by the way?
3: 20.
2: Oké, gefeliciteerd. Allee, voor morgen dan, hè? Ja, blijft een speciale datum wel, hè? Dankjewel voor het verzoekje. En wie weet tot later, hè? Dag Johnny, bye bye.

Pas op. Ja, en dat geluidje, dat is de bom die valt. Zo gaat dat in het... ja, in de opname van Doe Maar. Ik heb een berichtje binnen van Peter Swolfs uit Zwijndrecht. Stuurt regelmatig berichtjes. En de suggestie voor vanavond is deze Alive and Kicking van Simple Minds. Is altijd goed, hè? Wat een

Beetje rock en roll van eigen bodem met de Kreuners. En zo jong. Dan gaan we toch nog even naar Frankrijk, of moet ik zeggen Canada. Céline Dion, ne partez pas sans moi. Maar ik ben er wel van door. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot morgen 11 uur voor de Top 30.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
6: Radio 2 Relax.
5: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: met Brecht Schaprechts. Ook minister van Defensie Theo Francken van N-VA veroordeelt het gedrag van de relschoppers vandaag en gisteren in het centrum van Brussel. Zij mengde zich in de betoging van leerlingen en leerkrachten tegen besparingen en hervormingen in het onderwijs. Er is brand gesticht en er zijn vernielingen aangebracht. De politie antwoordde met het waterkanon, traangas en geweld. Net zoals vooruit voorzitter Conor Rousseau noemt minister Francken de amokmakers krapuul. En kan voor sommigen een bootcamp een goed idee zijn? Dat zei hij in de afspraak op vrijdag.
1: Ik heb gewoon gezegd dat Defensie altijd bereid is om mee te werken als het gaat over heropvoeding. We hebben al een programma, Reboot for You. Dat gaat over jongeren die schoolverlaters zijn, die helemaal gefrustreerd of helemaal niet meer gemotiveerd zijn naar school te gaan. Dat zie je toch wel dat er heel veel protest is, heel veel gewelddadigheid is, vandalisme is. Ik denk dat meer discipline en zelfs een soort van heropvoeding, dat wel een oplossing kan zijn. Voor sommige jongeren, dit is niet standaard de oplossing voor dit probleem.
0: De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter, omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er 668 en het probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Callens legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
2: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
0: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat vandaag is goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
3: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot één station.
0: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakt beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
4: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: In de Nations League voetbal spelen de Red Flames, onze voetbalvrouwen, tegen Luxemburg. Hermien van Beveren, jij volgt het. Ik begrijp dat de Flames moeten winnen, maar ook met zoveel mogelijk doelpunten. En lukt dat ook?
5: Wel, dat lukt. Het staat op dit moment 6-0. We zitten in de slotminuut van de reguliere speeltijd. Maar Schotland won eerder op de avond ook met 6-0 van Israël. En zo komen de Flames voorlopig niet dichter bij Schotland in de stand. Die 6-0, ja, dat had zeker meer kunnen zijn. Het stond 2-0 bij de rust na doelpunten van Eurings en Willaert. Meteen na de pauze dan Willaert met de 3-0. Daarna zakte het toch weer wat weg. Soms te veel slordigheden tot het slotkwartier. Nog eens Tessa Willaert en dan 2 keer Gilles Janssens. En als je een beetje hebt kunnen volgen, komen we zo dus tot die 6-0 op het telraam. Maar zo behoudt Schotland wel 4 doelpunten voorsprong in de stand.
0: En dank je, Hermien. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrdnieuws.be.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl. Dat kan tellen.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Day.

0: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De orde van de Vlaamse balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er 668. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Callens van de orde.
1: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daarbij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
0: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Hij zegt dat er maatregelen zijn genomen en dat die op termijn effect kunnen hebben. Na de uitzending van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat zegt organisator IBU. En dat heeft mogelijk te maken met de weigering van IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK, dat meldt het Witte Huis vanavond. Door het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp van de ploeg al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. En de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
2: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden, anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
0: En de Belgian Lions zijn uitgeschakeld op het WK Basket 3x3. Zij verloren afgetekend van Oostenrijk met 21-13. En zo halen de Belgische mannen de laatste 8 niet. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Aan zee rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Radio.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Relax.

Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Frankrijk is er zondag een witte mars voor Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakt beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
4: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
3: De Franse minister van Justitie, Darmanin, heeft vanavond excuses aangeboden aan de familie en aan de Franse bevolking. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. De Orde van Vlaamse Balie sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Afgelopen nacht waren er 668 zogenaamde grondslapers. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Kalles van de Orde.
5: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
3: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan. Dat is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
6: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven. Dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
3: Naar de uitzending van het Eurovisie Songfestival hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat heeft mogelijk te maken met de weigering van organisator IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK. Wegens het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
7: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden, anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
3: Tessa Willaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat vanavond.
8: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd. Maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt. En dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
3: Het weer vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden aan zee, rukwinden. Zo vrijdag 5 juni zit erop. Een goede nacht.

ligt het aan mij? Bij elke kus komt het naar boven. Het zal vast

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen. En het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: De NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat de voorbije dag is goedgekeurd door de ministerraad. Vanaf december zullen er onder meer treinen rijden tussen de steden en op zaterdagavond komen er ook extra ladentreinen van en naar Brussel. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Vanaf december 2027 plannen we zowel vanuit Brugge, Gent als Brussel extra vroege treinen naar de luchthaven. En deze treinen die zullen 7 dagen op 7 rijden en dus al om 3:30 in de ochtend aankomen in het station van Brussels Airport.
0: Vanaf 1 juli zullen bestuurders die met een euro 5 dieselwagen of een euro 2 benzinewagen het Brussels hoofdstedelijk gewest binnenrijden ook effectief een boete kunnen krijgen van €350. Het volledige gebied is al langer een lage emissiezone en dat betekent dat de meest vervuilende wagens er niet binnen mogen tenzij je een jaarpas neemt van €350. In een eerste fase volgt een boete voor de bestuurders die eerder al een waarschuwing hebben gehad. Dat zijn er zowat 13.000. En in heel België zijn er 600.000 wagens die in principe Brussel niet meer binnen mogen. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
4: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op een leven.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
3: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De zaak geldt als een van de grootste dwalingen bij de Britse justitie. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept